0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
6: Ah!
7: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaaf de Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. MijnCBD.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
15: Dit is RTV 4.
16: Met nu de herhaling van Van Streek van gisteravond.
17: TV4. Ik dacht al, waar luister ik naar? RTV4 natuurlijk. Ja, hartelijk zeker. Welkom en fijn dat u naar ons luistert.
18: Vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Rob en Astrid.
17: Wat was er voor nieuws deze week in onze regio?
18: Het was de week waarin bekend werd dat de grote vertraging dreigt voor de grote nieuwbouwprojecten in Dalfsen wegens onvoldoende beschikbare elektrische capaciteit.
17: Ook vernamen we dat als het aan de eigenaar ligt, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wordt gesloopt. Beide worden zelfs gesloopt om plaats te maken, als het hem ligt natuurlijk, voor de bouw van 6 woningen.
18: Ja, en ook zijn we geïnformeerd dat gemeente Dalfsen-Ommen geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling.
17: Meer daarover straks in onze regio nieuws overzichten.
18: Ja, en wie hebben we in de kijker vanavond?
17: Met Martina den Otter, voor je Veerma, maar ze noemt zich volgens mij gewoon Martina den Otter. Van Samen Veerkrachtig praten we over mensen met een arbeidsbeperking. En daarvoor wordt op dinsdag 15 oktober in Ommen een koffietafel georganiseerd om er ervaringen te delen, vragen te stellen en in gesprek te gaan. En met Ian,
18: ja,
17: heet hij
18: met Ian Vlierman van Saamwelzijn hebben we een gesprek over de battle bij Hiawatha en Dalfsen. Die is vrijdag 9 oktober. En jongeren uit de hele gemeente nemen het in teams tegen elkaar op tijdens sportieve en uitdagende opdrachten.
17: Nou, dat is toch ongelooflijk goed.
18: Dat is leuk. Ik ben heel benieuwd.
17: Precies, ik ook. Zoals altijd weer hartstikke goede muziek, vind ik dan. Maar ik heb het uitgezocht, dat weet je. Maar hey, wat is jouw oordeel? Wat denk je nou? Wat een mooie
18: schrijf, ja, ik denk dat het wel goed komt.
17: Ja, oké. Okay.
18: Ja, nou,
17: wat
18: zeker.
17: Komt erin voor dan?
18: Pommelien Thijs.
17: Ken jij?
18: Komt, ja, zeker. Ah. Ron D. ken ik ook. Direct. Hè. Vaste klant bij ons. Stromae. Ben Forte.
17: Ja, die ken je niet, hè?
18: Nee, daar ben ik heel benieuwd naar.
17: Nou, hij is weg van jou, maar hij zingt weg met jou.
18: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Maar we gaan eerst onze eigen weg, heel erg gezellig, met Fleetwood Mac. Ja, dat is natuurlijk een gouden ouwe. Prachtig. Go your own way. Ja, we gaan onze eigen weg. Go your own way.

0: Ja, Fleetwood Mac, zoals gezegd
1: zeker.
0: Al. Hè?
1: Go your own way.
0: Ja, en wij gaan ook onze weg.
2: Regio nieuws bij Van Streek.
1: Hotel Imperium Flow The Collection is verkocht aan hotelketen Fletcher. En onder Flow The Collection vallen ook Hotel De Zon en Hotel Paping in Ommen. Volgens Fletcher is de overname een belangrijke stap in de verdere groei van de keten. Directeur Rob Hermans zegt de hotels te willen ontwikkelen met behoud van hun eigen karakter. De eigenaar van Flow The Collection, Patrick Wolfenbuttel,
0: ja, zo, mijn kan bril is, ook, kan mijn ook bril niet verzinnen. Nee, ondanks je bril is het Buttel. Ja.
1: Patrick Wolfenbuttel die laat weten dat het personeel in Ommen in dienst blijft en dat Fletcher de reserveringen overneemt. Hotels De Zon en Paping in Ommen werden de afgelopen jaren ook ingezet voor asielopvang. In De Zon verblijven momenteel nog nareizigers. Op de vraag of de verkoop gevolgen heeft voor hen, wil Wolfenbuttel niet ingaan vanwege mogelijke negatieve publiciteit.
0: Grote vertraging dreigt voor de grote nieuwbouwprojecten in Dalfsen. De nieuwbouwwijken Oosterdalfsen, Noord- en Paltenlanden staan op de wachtlijst van netbeheerder Enexis. Ook het laatste deel van Westerbouwlanden in Nieuwleuzen dreigt geen stroomaansluiting te krijgen. Het probleem voor deze nieuwbouwwijken zit in het stroomstation Zwolle-Weteringkade. Daar is helemaal geen ruimte meer voor uitbreiding. Er is nu al veel te veel vraag zonder dat er gekeken wordt naar nieuwbouw. En het duurt nog wel een aantal jaren voordat de capaciteit daar uitgebreid is. Zelfs als Enexis snel voldoende eigen stations kan bijbouwen, is de aansluiting voor de woonwijken nog niet gegarandeerd.
1: Tijdens de start van de kinderboekenweek op woensdag 30 september organiseert nog eens weer de succesvolle kinderboekenruilmarkt Boek voor een Boek. Het boekenteam van de kringloopwinkel aan de Strangeweg in Ommen staat dan klaar om kinderen te helpen hun boeken van thuis gratis te ruilen voor een boek uit de kringloopwinkel. Het mooie aan deze ruilmiddag is dat met elk boek dat geruild wordt er een nieuw verhaal begint, aldus een vrijwilliger van het boekenteam. Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar spot aan. We gaan de planken op. Nog eens en nog eens stelt dat deze ruiling prima aansluit bij dat thema. Want elk boek dat geruild wordt, krijgt gewoon een nieuwe hoofdrol in een ander gezin.
0: Vrienden van Dalfsen houdt woensdagavond 30 september een excursie op bedrijventerrein Hessenpoort. Daar zijn het afgelopen jaar waterpartijen, extra groen en wat wandelpaden aangelegd. Tegelijkertijd valt op hoeveel verlichting er 's avonds brandt. Hoe gaan de aandacht voor ecologie en verlichting samen? Om 6:00 s'avonds begint vanaf bus Industrial Tools aan de Bohemenstraat 17 in Zwolle een rondleiding. Maar dat gaat per fiets over Hessenpoort en is onder leiding van Rinus Goudbeek van Natuurplatform Zwolle. Zo wordt er besproken wat kunstlicht betekent voor mensen, planten en dieren, maar ook waar verlichting echt nodig is en waar het donker kan blijven. Aanmelden voor de excursie kan nog, en dat kan nu nog zelfs, via info@vriendenvandalfsen.nl. En of de website.
1: Dalfsen geeft verenigingen en stichtingen dit jaar met oud en nieuw geen toestemming om vuurwerk af te steken. De burgemeester ziet geen mogelijkheid om in zijn gemeente uitzonderingen toe te staan. Er is te weinig tijd om dit zorgvuldig en veilig te organiseren, zegt hij. En er zijn te veel onduidelijkheden over aansprakelijkheid. De gemeente onderzoekt welke andere mogelijkheden er zijn om oud en nieuw dit jaar feestelijk te vieren. Net als Dalfsen verleent ook de gemeente Ommen geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Het landelijke vuurwerkverbod dat sinds 1 augustus van kracht is, biedt die mogelijkheid wel. Maar het gemeentebestuur vindt ook de voorbereidingstijd te kort.

0: Hij is alweer weg.
1: Ja, dat gaat ook snel. Met ons. Nee, okay. niet met ons, want wij zijn er nog.
0: Oké.
2: Van Streek in de Kijker.
1: Mensen met een arbeidsbeperking kunnen 15 oktober aanschuiven bij een koffietafel in de kern in Ommen om ervaringen te delen, vragen te stellen en in gesprek te gaan. Ervaringsdeskundige Martina den Otter van Samen Veerkrachtig, die begeleidt de gesprekken. En goedenavond Martina, welkom in de uitzending.
3: Hallo, goedenavond, dankjewel.
1: Ja, dus 15 oktober is er een koffietafel voor mensen met een arbeidsbeperking. Welke onderwerpen komen daar aan de orde?
3: Nou, naast dat zeg maar lotgenotencontact is, krijgen we ook veel mensen die in het tweede jaar ziektewet zitten of daar bijna ingaan, die veel vragen hebben over wat moet ik meenemen bij een keuring bij het UWV? Hoe vul ik mijn dagen in? Wat als ik gedeeltelijk afgekeurd word? Hoe vind ik dan toch een baan met mijn beperkingen? En er zijn ook mensen die zijn al een paar jaar afgekeurd en die vinden het lastig om een dagindeling te vinden op het werk, daarbuiten. Dus ja, eigenlijk zo. Dus het is heel divers wat we hebben, van mensen die niet meer werken tot mensen die nog volop in het arbeidsproces staan.
1: Ja, want het is voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat kunnen we daaronder verstaan, een arbeidsbeperking?
3: Nou, dat zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, ik ben gedeeltelijk afgekeurd. Dus ik kan het werk wat ik deed niet meer doen, maar met enige aanpassingen lukt dat wel. Het zij part-time, het zij fulltime. En dat zijn ook mensen die zeggen, ik kan om wat voor reden dan ook niet meer werken of tijdelijk niet meer werken. Die mogen bijvoorbeeld van het UWV dan 2 jaar thuis blijven om aan hun herstel te werken. Het zij door een revalidatie, het zij door psychische begeleiding, zeg maar. En het zijn ook mensen voor wie er gewoon geen mogelijkheden meer zijn om te werken. Maar die mogen dan wel vrijwilligerswerk gaan doen.
0: Maar het is wel zo dat het UWV er altijd tussen moet zitten als een, zal ik maar zeggen, een wettelijke basis dat je deze mensen mag helpen.
3: Ja, nou, als je vrijwilligerswerk zeg maar gaat doen, dat wil het UWV graag dat je dat meldt. Omdat ze dan ook met jou gaan kijken, is het geen betaalde functie. Hè? Want anders zou natuurlijk het doel zijn dat jij een gedeelte van je uitkering zelf kunt verdienen. De mensen zeg maar die wij helpen, zo van joh, wat moet je meenemen naar het UWV? Dat zijn met name de mensen die vinden het bijvoorbeeld heel erg lastig om de website te begrijpen. Het is natuurlijk best een ingewikkelde materie qua wetgeving. De wet poortwachter, spoor 1, spoor 2. Nou, dat vinden mensen lastig. Vooral als jij niet geboren bent in Nederland en je hebt een taalbarrière. Dan is het gewoon heel fijn dat je bij de koffietafels gewoon even met het elkaar daarover kan hebben. Van wat zijn de ervaringen van andere mensen?
0: Ja, het is wel jammer eigenlijk dat die taal eigenlijk er niet bij hoort. Hè? Stel dat je helemaal goed bent overal in, maar je spreekt de taal niet goed. Dan heb je toch een beperking. Hoe moet ik dat zien dan?
3: Nou, wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat mensen qua begripskennis uitvallen en daar heel veel stressklachten van krijgen. Dus als jij bijvoorbeeld een baan hebt in Nederland. Jij kan dat prima Engelstalig doen op je werk. Maar daar komen heel veel regeltjes bij kijken waar je niet mee gewend bent. Daar krijgen mensen stress van. En daar kunnen mensen om uitvallen.
1: Ja, dat is duidelijk. Jij bent van de Samen Veerkrachtig. Samen Veerkrachtig die organiseert dus ook deze koffietafel. Kan jij vertellen wat Samen Veerkrachtig is?
3: Ja, Samen Veerkrachtig is een non-profit stichting, dus wij werken met allemaal vrijwilligers. En wij organiseren koffietafels door het hele land. We hebben 12 locaties. Het doel daarvan is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, waarbij de financiën geen belemmering hoeven zijn. Dus de koffietafels zijn gratis. Je kunt je opgeven via onze website www.veerkrachtig.nl. En mensen krijgen 25 cent per kilometer zeg maar vergoeding. En dat maken we ook altijd binnen 1,5 week over. Waardoor, als het goed is het geen belemmering voor mensen om te kunnen komen. Wij proberen ook zoveel mogelijk de koffietafels vlakbij een station te organiseren. Zoals mensen met het openbaar vervoer moeten komen. Of bijvoorbeeld met een regiotaxi. Daar kunnen ook dingen voor geregeld worden. En verder, Samen Veerkrachtig is ontstaan vanuit een NV Schade. NV Schade is een verzekeringsmaatschappij die toentertijd constateerde van hey, wij hebben allemaal mensen die raken afgekeurd, om wat voor reden dan ook. En die missen het sparren met lotgenoten. Eigenlijk daar is het uit ontstaan. Een stel vrijwilligers die bij NV Schade werkten, die gingen koffietafels opzetten. En van lieverlee kwamen er steeds meer mensen bij en gingen er weer andere mensen weg. En eigenlijk zo zijn wij begonnen. En het Oranje Fonds is een hele grote sponsor. voor ons initiatief.
0: En jullie zijn een stichting, neem ik aan.
3: Ja.
0: Ja. Dus en halen jullie financiën uit, wat voor bronnen komen die dan?
3: Nou, we hebben dus NV Schade, we hebben het Oranje Fonds, we hebben nu alle gemeentes waar wij zijn, zeg maar, aangeschreven. Of zij ons misschien een gedeelte willen sponsoren. Want ja, een beetje koffietafel kost toch al gauw 150, 200 euro, zeg maar, met zaalhuren.
0: Ja, ik ken de tarieven een beetje, ja.
3: Ja, dus, en we hebben meerdere kleine sponsors, die staan ook op onze website vermeld.
1: Ja, nou ben je dus zelf ervaringsdeskundige op het gebied van arbeidsbeperking. Wil jij daarover vertellen?
3: Ja hoor, dat wil ik best wel. Ik heb een historie waarbij ik een hele slechte armfunctie heb. Nou, in Nederland werken zonder armfunctie, dat is best wel heel erg lastig. En heel veel schade na een dubbele nekhernia, waar ik in de COVID-periode veel te lang in het ziekenhuis mee heb doorgewerkt. Ik ben een verpleegkundig specialist. En daar ben ik eigenlijk mee uitgevallen. Alleen ik werk nog wel. Alleen het kost me gewoon heel veel moeite en ik doe het parttime.
1: Ja, en daar kun je natuurlijk ook over spreken tijdens zo'n koffietafel. Hoe je dit dan oplossen. Ja, dit is natuurlijk wel een oplossing, maar het is natuurlijk niet helemaal dingen. Maar ben jij zelf ook tegen dingen aangelopen? Wat je op dat moment eigenlijk niet helemaal begreep? Of ging dat bij jou allemaal wel soepeltjes, zeg maar?
3: Nee, bij mij ging het eigenlijk heel soepel. Want ik heb een verkorte IVA-uitkering toen de tijd gekregen. En in de COVID-periode was er geen wachtlijst. Die is op dit moment 17 maanden. Dus dat is voor mensen heel stressvol. Dan zit je al 3,5 jaar in de ziektewet voor je een keuring hebt. Dat was in mijn tijd niet. Ik was echt met een paar weken aan de beurt. En ik had gewoon, zeg maar, mijn zaakjes op orde. In die zin, ik had brieven van specialisten, van de huisarts, revalidatiecentra. Dus de verzekeringsarts konden mij heel makkelijk een oordeel vellen over wat kan ik wel, wat kan ik niet. En dat is natuurlijk ook een beetje het grijze gebied als iemand zich, zeg maar, langdurig ziek meldt met een burn-out. Hè, wat we nu ook zien, de cijfers. Jonge vrouwen hoger opgeleid met een burn-out. Dat is een toename van 40-50% op dit moment. Dat is veel moeilijker te bewijzen in die zin van ja, is het langdurig, is het niet langdurig, wat heb je er al aan gedaan? En dat zijn een beetje de moeilijke dingen. En een gebroken been is natuurlijk heel, heel makkelijk te begrijpen.
1: Ja, en zichtbaar natuurlijk. Ja.
0: Is het redelijk bekend, hoe noem je dat, het publiek wat uit allerlei richtingen komt, uit alle kanten van de samenleving? Of heb je in de gaten van nou, dat stukje, die redden het kennelijk zelf wel, want die komen niet bij onze bijeenkomsten.
3: Nee, we hebben inderdaad een groep die we eigenlijk niet zien. En dat zijn de mensen die eigenlijk de wegen wel weten. Of zeg maar op tijd al geïnformeerd worden door een werkgever. Want een werkgever heeft natuurlijk ook een cruciale rol. Als jij een werkgever hebt die jou daarin niet goed begeleidt, of zelf de wet niet goed kent, dan blijft iemand ook wel zwemmen. En als je natuurlijk een bedrijfsarts hebt. Ik had bijvoorbeeld een bedrijfsarts die had bij het UWV gewerkt. Kijk, dan is het heel helder, heel duidelijk. Die weet wat hij in moet vullen en wanneer. Je gesprekken op tijd. En dan word je ontzorgd, omdat je al genoeg hebt aan jezelf.
0: Ja, positieve verhalen hoor ik er weinig over, moet ik je bekennen.
3: Ja, ik heb hele positieve verhalen met het UWV. Ik kan niet anders zeggen. Ja,
0: laten we die ook even noteren.
1: Ja, dat bedoel ik. Dat is altijd heel fijn om, heel fijn om te horen. Je had net al genoemd dat men zich wel even moet opgeven voor de koffietafel. Zou je nog een keer willen noemen waar ze dat kunnen doen?
3: Ja, dat is op de website www.veerkrachtig.nl. En als je op de startpagina bent, dan krijg je al meteen een link of je lid wil worden van onze nieuwsbrief. Kun je mailadres achterlaten. En daar staan meteen de koffietafels als je naar beneden scrolt op een rij. En dan kom je vanzelf uit bij Ommen, 15 oktober, 11:30 tot 14:00 in Zalencentrum De Keer op de Bouwstraat 23.
0: Ja. Beetje rare tijd natuurlijk, maar het begint om 's morgens om een uur of 12.
1: Half twaalf. Ja.
0: Betekent dus dat je de lunch hebt. Hoe heb je daar iets voor geregeld dan?
3: Ja, dat is allemaal al geregeld en dat doen we bewust. Omdat mensen met een beperkte energie, die hebben 's ochtends vaak de tijd nodig om op te starten. En in de avond is het kwartje op.
1: Dat is een hele goede redenatie. Ik weet precies hoe dat voelt. Dankjewel Martina voor al deze informatie. Ik hoop dat jullie heel veel mensen gaan bereiken met deze koffietafels. En dat de wereld er weer een beetje mooier van wordt.
3: Ja, dat hoop ik ook. En enorm bedankt voor jullie tijd. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
3: Fijne avond. Dag.

0: Stromae was dat met L'Enfer.
1: Regio nieuws bij Van Streek.
2: Van de raadscommissie mogen de bouwplannen voor 3 woningen in Beerzen en een blok van 4 woningen in Vilsteren van start gaan. Volgens de gemeentelijke erfenconsulent komen het nieuwe erf met de 3 woningen in Beerzen als een eenheid over. Door onder andere de gekozen tuininrichting met veel groen- en fruitbomen. Maar ook door voldoende openheid van het erf, zodat zichtlijnen behouden blijven. De bouw van een blok van 4 woningen op een onbebouwde locatie in Vilsteren heeft als doel om Ommenaren de mogelijkheid te bieden in Ommen of een van de kernen te blijven wonen. En daarbij wordt specifiek ingezet op het vergroten van de kansen voor starters en ouderen op de woningmarkt.
0: Dinsdagmiddag 6 oktober wordt in het gemeentehuis in Van Dalsen het allereerste zelfs jaarboek Noordwest Overijssel gepresenteerd. Het nieuwe jaarboek staat vol met bijzondere en boeiende verhalen over de geschiedenis, het landschap en de mensen in deze streek. Vorig jaar al ging een 6 leden tellende redactie met leden uit onder meer Raalte en Lemelerveld aan de slag. Het jaarboek Noordwest Overijssel moet een jaarlijkse publicatie worden. En dat is dan naar het voorbeeld van het jaarboek Twente dat al 64 jaar populair is. Ook wordt gehoopt dat bijzondere verhalen van bijvoorbeeld historische verenigingen, nu alleen nog met een lokaal bereik, in de volgende jaarboeken een goede plek kunnen verwerven.
2: Leefbaar Stegerveld houdt op woensdagavond 30 september in de Kleine Wolf in Stegeren een informatiebijeenkomst over de plannen voor grootschalige windturbines in het gebied rondom het Stegerveld. Het gaat dan om de plannen in het gebied van de leefomgeving rondom het Stegerveld, de leefomgeving van de inwoners. Het project Windpark Ondersloot is een van de projectvoorstellen die de provincie heeft geselecteerd voor verdere uitwerking. Het draait hier om de bouw van 4 windturbines met een maximale tiphoogte van 280 meter, aanzienlijk hoger dan de circa 10 meter van de bestaande turbines van het nabijgelegen windpark De Veenwieken. De plannen leiden tot veel onrust onder omwonenden in het gebied.
0: In de nieuwe emancipatienota 2027-2030 van de Rijksoverheid staat dat het programma Regenboogsteden tot en met 2029 wordt voortgezet, geïntensiveerd en uitgebreid. Ook stelt het Rijk per gemeente meer geld beschikbaar en komt er ruimte voor nieuwe gemeenten om deel te nemen. De Nederlandse provincies zijn er blij mee. Hiermee geeft het Rijk volgens hen invulling aan belangrijke punten uit die gezamenlijke boodschap, zoals meer acceptatie, veiligheid en gelijke kansen voor LHBTIQA+ personen. De voortzetting van het landelijk beleid biedt voor ruimte om regionale netwerken en initiatieven op het gebied van onder andere onderwijs, welzijn, veiligheid en zichtbaarheid verder te bouwen en ons land wat inclusiever en veiliger te maken, waarvan akte.
2: Het besluit van Arriva om geen boetes meer te geven aan agressieve en niet betalende reizigers, omdat medewerkers zich niet meer veilig genoeg voelen, heeft gezorgd voor verontwaardiging bij reizigers en reizigersorganisatie Rover. Vervoerder Arriva stelt dat de overlast en agressie op de lijn Emmen-Zwolle sterk samenhangen met veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Rover eist dat het Rijk geld voor oplossingen beschikbaar stelt. En ook wijst Rover op de aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarin het kabinet wordt opgeroepen om, samen met Arriva, zwartrijders van en naar Ter Apel na 2 overtredingen een strikt reisverbod op te leggen. Rover wil dat deze maatregel nu snel op het spoor wordt toegepast.

0: We draaien er nog één plaatje achteraan en dan hoop ik dat we het interview kunnen doen.
1: Oh, wacht even. Ik heb een telefoontje.
0: We hebben een telefoon.
1: Even
0: wacht
1: kijken.
0: Even,
1: ja.
0: Dan heb ik nog niks gezegd.
2: Van Streek in de Kijker.
1: Ja, jongeren uit de gemeente, de hele gemeente Dalfsen, kunnen op vrijdag 9 oktober in teams tegen elkaar opnemen. Tijdens sportieve en uitdagende opdrachten op het terrein van Hiawatha en Dalfsen. Zo ontmoeten ze nieuwe mensen, werken ze samen aan uitdagende opdrachten en ontdekken de talenten van zichzelf en van anderen. Saamwelzijn organiseert deze middag en een van de begeleiders, jongerenwerker Ian Vlierman, die hebben we aan de lijn. Hi Ian.
3: Hoi, goedenavond.
1: Alles goed?
3: Zeker, zeker. Met jullie ook?
1: Ja, zeker. We zijn lekker bezig vanavond. De battle.
3: De battle.
1: Waarom organiseren jullie deze?
3: Nou, wij waren als jongerenwerk al een tijdje op zoek naar een gemeentebrede activiteit. Zodat we met alle jongerenwerkers voor de hele gemeente en onze doelgroep een leuke activiteit konden organiseren. En de gemeente Dalfsen die bestaat 25 jaar en gaf daarvoor de subsidies weg. Dus wij dachten van die kans maken wij mooi gebruik om samen met Hiawatha wat te organiseren op hun terrein voor een grote groep jongeren.
1: Ja, je zegt al gemeentebreed, dus dat is eigenlijk jongeren uit alle kernen van de hele gemeente, toch?
3: Klopt, Oud-Leuzen, Hoornoors, Nieuw-Leuzen, Dalfsen en Limbleveld.
1: Ja.
3: Alles wat onder de gemeente Dalfsen valt, want wij zijn als Saamwelzijn in heel de gemeente Dalfsen ook bereikbaar en inzetbaar, dus... Vandaar dat we dachten we organiseren een keer kernoverstijgend noemen wij dat dan zelf. Dus vanuit alle dorpen omliggend ook een keer voor iets voor iedereen.
0: En iedereen voelt zich dan ook Dalfsenaar inmiddels? Of gaat dat worden? Dragen jullie daaraan toe bij?
3: Aan het gevoel van Dalfsenaar?
0: Ja, van Dalfsenaar te zijn. Van de gemeente.
3: Ja, er zit nog wel wat verdeeldheid in de kern, hoor.
0: Vertel.
1: Dat blijft denk ik ook wel.
3: Dat blijft ook. Dat is echt een Dalfsenaar, noemen ze zich denk ik niet. Ik denk dat de mensen uit Nieuw-Leuzen zich niet snel een Dalfsenaar precies zullen noemen.
0: Nee,
3: maar het zou wel mooi zijn en leuk zijn als zoveel mogelijk jongeren aansluiten op die dag. Om ook inderdaad een keer wat andere jongeren te ontmoeten vanuit andere dorpen.
1: Ja, zo is het wel. Je zegt zelf, het is natuurlijk voor jongeren. Over welke leeftijden hebben we het dan?
3: Vanaf klas 1 tot en met 23 jaar.
1: Nou, dat is een mooie brede groep.
3: Ja,
1: dus, en wat kunnen ze verwachten? We hebben al, ik heb net al gelezen, sportieve uitdagende opdrachten. Maar kan je een beetje het tipje van de sluier oplichten?
3: Ja, zeker. Oh, ja, op onze site staat ook meer informatie. www.saamwelzijn.nl. En daar staan eigenlijk alle opdrachten ook al een beetje uitgeschreven. Wat je kunt verwachten. Het zijn vooral samenwerkingsopdrachten. Maar ook opdrachten waarin je punten kunt verdienen, zoals handboogschieten. Dus op samen een kickbike estafette. Dus wie als eerste over de finish komt. Ook dat een estafette door middel van kano's. En evenwichtsuitdagingen en puzzeltjes die ze moeten oplossen. Dus het loopt een leuke middag te worden.
1: Ja, zeker. En de jongeren die zijn in teams. En die nemen het in teams tegen elkaar op. Moeten ze zich als team opgeven of worden de teams door jullie gemaakt?
3: Nee, je geeft je individueel op, maar je kunt wel namen toevoegen met wie je eventueel zou of die kant op gaat komen, zeg maar. En dan kunnen wij kijken van hoe kunnen we die team zo leuk mogelijk voor iedereen indelen. Maar de teams zijn wel van zo'n grootte dat je 100% ook met jongeren vanuit andere dorpen in een team komt.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk wel het leukste.
0: Teammix
1: is
0: natuurlijk wel belangrijkst om te kijken of die mensen met elkaar nog in contact kunnen komen. Dat doen ze normaal natuurlijk nooit als de een in Nieuw-Leuzen woont en de ander in Hoornhorst.
3: Ja, het ontmoeten van andere jongeren, dat is het hoofddoel. En dat op een leuke manier. En het is net voor de herfstvakantie. Dus dan kunnen ze mooi de herfstvakantie zo inluiden op die manier in Dalfsen.
1: Ja, dat is ook mooi. Jullie hebben dus gekozen als locatie voor Hiawatha. Speciale reden waarom jullie daarvoor gekozen hebben? Of?
3: Nee, niet per se. Maar we kwamen gewoon met Hiawatha erover in gesprek. En toen was het eigenlijk al snel goed. Dus we dachten, dit moeten we ook gewoon doen. Omdat het ook lekker actief is. Zij ons erbij mee wilden helpen en mee wilden denken. Dus hebben we het samen met de gemeente Dalfsen en wij als Saam en Hiawatha zo opgezet.
1: Ja, ik wil zeggen, je hebt er natuurlijk heel veel. Je hebt er al heel veel dingen om te doen natuurlijk.
3: Ja, dus dat is een mooie locatie. En ze hebben al vaak leuke plannen liggen. Nou, nu kunnen we op deze manier het een en ander aanpassen om het ook nog passend te maken voor zoveel mogelijk jongeren in die leeftijdsgroep waarvoor het is. En qua vervoer, daar hebben we ook nog mee gedacht. Want als het te lastig is om zelf met de fiets die kant op te komen, dan denken we ook mee met een bus bijvoorbeeld. Dus de buurtbus maken we gebruik van vanuit Nieuw-Leuzen en vanuit Lemelenveld. Daar zal dan ook een jongerenwerker bij in opstappen. En die kosten die zijn dan voor ons.
1: Dus, ja, dat is hartstikke mooi. Ja, vanuit Dalfsen kunnen de mensen natuurlijk op de fiets. Hoornhorst, heeft Hoornhorst geen buurtbus?
3: Hoornhorst heeft geen buurtbus, maar wij hebben daar vanuit daar een auto, mocht het mogelijk zijn.
0: Maar daar wonen veel mensen met auto's, heb ik begrepen. Maar dat is weer wat anders. Ja.
1: Maar ik wil zeggen, dat is wel fijn dat het ook vanuit daar geregeld is.
3: Dus, de meeste mensen kunnen vaak wel op eigen vervoer die kant opkomen. Maar er zijn toch altijd een aantal die het lastig vinden. En we willen het wel bereikbaar houden voor iedereen. Dus hebben we over alles nagedacht.
0: We hebben het over jongeren. Hebben we het eigenlijk over gehad? Over hun leeftijd?
1: Ja. Eerste klas, middelbaar onderwijs, tot 23.
0: De ouder mag niet, hè?
3: Vanuit jongeren zelf is ook groep 7 en 8. Dus dat is ook nog vanaf 10. Alleen die hebben we dit keer er niet bij gedaan. Omdat daar al heel veel voor wordt georganiseerd rondom het 25-jarig bestaan.
1: Ik wou zeggen, jullie hebben dan ook gekozen tot 23 jaar. Dat is best eigenlijk wel een ruime leeftijd.
3: Ja, zeker. Dat is ook de leeftijd die wij zelf binnen het jongerenwerk hebben, van 10 tot en met 23. Dus wij dachten, het is ook leuk dat zij ons een keer leren kennen. Want we hopen ook op nieuwe jongeren die wij nog niet hebben gesproken.

0: dat ze kennis kunnen maken met het jongerenwerk. En wij zijn er voor jongeren tot en met 23. Dus dachten we, waarom zullen we dan een doelgroep daarvan uitsluiten?
1: Ja, nee, dat is een hele logische gedachte.
2: Als het nou slaagt, dan gaan we een beetje vanuit, toch?
1: Ja, tuurlijk.
2: Gaan jullie dan denken van, we gaan nog eens een keertje achteroverleunen om te kijken of we niet weer wat geld kunnen lospeuzelen. Laten we zeggen over 5 jaar, vind ik wel mooi.
1: Ja.
2: Van, dat we dat nog eens doen. En misschien ben jij er nog steeds jongerenwerker, hoewel, misschien ben je daar wel niet meer aan het doen, maar andere dingen, maar je collega's bijvoorbeeld.
0: Ja, je weet het nooit, Ja, nee, gemeente Breda, ja, we vinden het is eigenlijk een beetje een test of het wat is. Of mensen erop afkomen, of het leuk is om het inderdaad vaker in te zetten. Want wij vinden het in ieder geval als jongerenwerkers wel leuk om met het hele team wat te organiseren voor alle jongeren in de hele gemeente. Maar we moeten natuurlijk ook hopen dat de jongeren daar zelf ook zo over denken.
2: Ja, heb je...
0: test.
2: Maak je ook een beetje reclame via die kanalen die zij bekijken? Want dit beluisteren ze absoluut niet. Maar misschien hun ouders, die kunnen ze dat nog een klein beetje aanmoedigen. Om eens te kijken bij jullie. Ja.
0: Alle hulp is welkom. Ja, nee, we proberen ze inderdaad te bereiken via onze normale kanaal. Onze eigen socials, WhatsApp-kanalen, Snapchat. Maar ook het flyeren in het dorp zelf en op scholen. Dus we zijn overal geweest waar zij ook komen. Voetbalclubs. Dus als het goed is, hebben we er alles aan gedaan straks om in ieder geval het zichtbaar te maken voor iedereen.
2: Nou, laten we hopen op een groot feest eigenlijk. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat is
2: gewoon een feest dat mensen met elkaar dat doen.
1: Ja. In een contact met elkaar komen. Ja. Je moet je natuurlijk wel even aanmelden. Dat, als jongeren zijnde. Hoe kunnen zij dat doen? Onze Hollanders willen natuurlijk altijd weten of de kosten aan verbonden zijn. Maar volgens mij had je al gezegd dat niet zo is. Maar hoe kunnen de jongeren zich aanmelden?
0: Nou, ze kunnen zich kosteloos aanmelden via onze site www.saamwelzijn.nl. En daar spreekt het eigenlijk voor zich. Je komt het vrij snel tegen. Doe mee aan de battle, staat er wel. En daar staat alle informatie en een aanmeldlijst met wat informatie die je dan even moet invullen.
2: Dat is wel op een computer, maar het kan ook op je telefoon, hè?
0: Kan allebei.
2: Ja.
1: Nou, dat is heel mooi. En daar kun je ook aangeven of je gebruik wil maken van de vervoersoptie en zo.
0: Klopt. En als er andere dingen zijn waar we over mee moeten denken, er staan ook contactgegevens. Dus bel of app gerust, dan neem even contact met je op. En denken we graag.
1: Volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Ian, heel veel succes en vooral heel veel plezier de 9e oktober met de battle. En als jullie het over een paar jaar nog een keer doen, dan komen we gewoon weer gezellig informatie vragen.
0: Nou, top. Hartstikke bedankt, hè.
1: Ja, is goed. Zelfde. Doei.

0: Je denkt eerst dat het een Amerikaanse te maken te hebben. Maar nee, nee, nee.
1: Nee, het is gewoon ons rondé.
0: Oh my god, roepen ze daar om de havenklap. Maar dit was echt onze eigen rondé.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
3: Niet iedereen kan volop meedoen aan het verenigingsleven, school of werk. Want soms zit een kind al langere tijd noodgedwongen thuis van school. Kampt een jongere met mentale uitdagingen. Of zit een volwassene door ziekte of een moeilijke periode veel binnen. De gemeente Dalfsen wil deze inwoners laten weten dat ze er ook bij horen en niet worden vergeten. Tijdens de week van de toegankelijkheid van 5 tot en met 11 oktober gaat wethouder Jan Uitslag op pad om een aantal van hen thuis op te zoeken. Voor een luisterend oor, een goed gesprek en om een hart onder de riem te steken. Ik kijk ernaar uit, zegt hij, om verhalen te horen, ervaringen te delen en vooral om even tijd te maken voor elkaar.
0: Het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg 24 in Ommen worden, als het aan de eigenaar ligt, gesloopt om plaats te maken voor de bouw van 6 woningen. De gemeente gaat daarin mee, maar er moet nog wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Inmiddels heeft het Oversticht positief geadviseerd over het verzoek. De eigenaar moet omwonenden informeren over de plannen en ze krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken. De plek heeft een archeologische verwachtingswaarde. En dat houdt in dat archeologisch bodemonderzoek moet worden uitgevoerd voordat de plannen kunnen worden gerealiseerd. Er zijn dus nogal wat haken en ogen. En ook moet nog trouwens de bestemming worden aangepast. Want het is nu nog voor een garage en het moet voor woningen worden natuurlijk. Nou ja, het heet dan anders tegenwoordig. Maar goed, het duurt een tijdje en tot die tijd, daar moet ik wel bij zeggen, blijft de locatie in gebruik. En dan wel als autogarage en tankstation.
3: De voorbereiding van hun 5000 kilometer lange roeitocht over de oceaan in december is in volle gang. Maar zaterdag 3 oktober gaat het tempo van de Grannies on Waves even omlaag. Want dan rollen de drie dames samen met yoga-docente Monique Klossen de yogamat uit voor de Yoga Benefietdag in de Trefkoele Plus. Monique ondersteunt de Grannies bij de voorbereidingen. Wij trainen natuurlijk heel veel op kracht en conditie, zeggen de dames. Maar op de oceaan hebben we minstens zoveel aan balans, flexibiliteit en het vermogen om rustig te blijven ademen.
0: Niet schrikken dus.
3: Nee, zeker niet. De opbrengst van de Yoga Benefiet Dag in de Trefkoele Plus, die draagt bij aan de missie van de Grannies. Geld bij elkaar roeien voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.
0: Voor een nieuw veld heeft de Mixed Hockey Club Ommen gekozen voor een zogenaamd dry field. De club speelt tot nu toe op een traditioneel zandveld. De meeste Nederlandse hobbyclubs, of hockeyclubs moet ik zeggen, hebben tegenwoordig een waterveld. De grasmatten worden dan vlak voor en tijdens de wedstrijden drijfnat gesproeid, zodat de sport sneller maken en schaafwonden voorkomen. Maar per keer is dat zo'n 6.000 tot 10.000 liter water. Dat is wel heel veel, hè? Nou, de club vindt dat ook, dus die vindt het niet meer verantwoord om water te sproeien terwijl boeren naast hen in droge perioden een sproeiverbod hebben. En mede daardoor hebben ze gekozen voor een dry field. En dat veld heeft geen water nodig, maar wel geeft dan wel het speelcomfort van een waterveld. Aanstaande zondag, de hockeyclub is in Westbroek, hè, wordt het veld officieel geopend. Dus je kunt er naartoe een kopje koffie drinken en misschien wel een balletje tikken.
3: Even proberen. Hè? Een sportevenement dat vastloopt in procedures. Een dorpsfeest dat verdrinkt in papierwerk. Een vrijwilligersorganisatie die meer tijd kwijt is aan verantwoording dan aan haar maatschappelijke bijdrage. Veel medewerkers van gemeente en de provincie herkennen deze situaties uit de dagelijkse praktijk. Provincie Overijssel en Vrijwilligerswerk NL zijn daarom gestart met de leercirkel Minder Regeldruk. In deze leercirkel brengen ze in kaart waar vrijwilligersorganisaties in de praktijk tegenaan lopen. En daarbij zijn praktijkervaringen en inzichten uit het dagelijks werk onmisbaar. Samen gaan ze verkennen hoe ze regeldruk kunnen verminderen en meer ruimte kunnen creëren voor vrijwilligersinitiatieven.

0: L, mag ik hem dan noemen, maar... Ja, El Capone. Nee, toch?
1: Nee,
0: laat Paul Simon was dat. En het was een fantastisch album wat hij toen gemaakt heeft met heel veel Afrikaanse artiesten.
1: Ja, op, ik vond het
0: dit
1: zo is, mooi
0: dit was
1: album.
0: Echt een geheide hit. En ja. You Can Call Me El was Paul Simon.
2: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
2: Het weekend van RTV 4.
11: Met Gert-Jan Hoek.

0: klinkt het weer lekker natuurlijk, hè? I'm gonna make you mine. En dat allemaal op de zaterdagmorgen hier bij op je radio op RTV 4 Radio met Lou Christie, was dat, hè? Ja. Hele goede morgen, lieve luisteraars. Fijn dat je er weer bij bent, want we gaan weer een uurtje gezelligheid voor je brengen. Althans, dat probeer ik in ieder geval, hè. Het is nog wel een beetje vroeg, maar hè, het begin van weer een nieuwe radiodag, zeg maar. En dat allemaal in je weekend op zaterdag. Ja. En we hebben weer wat leuks klaarstaan. Hoop leuke dingetjes weer binnengekregen. Onze hartelijke dank dan weer daarvoor natuurlijk, hè. Je kunt ze altijd insturen naar gertjanhoekman@gmail.com. gertjanhoekman@gmail.com. En dan draai ik ze graag weg als plaatjes, maar niet als verzoekplaten. Dit is geen verzoekplatenprogramma, dus ik wil wel heel graag jouw muziek wegdraaien. Dus je mag ze gewoon blijven insturen. Ik zou zeggen, veel plezier ermee met de leuke plaatjes die weer aan bod komen. Onder andere deze van de Bee Gees en Holiday uit 1968.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: Ja, hier zomaar van Laura Houden natuurlijk. Hè. Dan, ja, daar kun je er wel over zingen natuurlijk. En dat deed Albert West ook hoor. Uit 1973 kwam deze fantastische. En dat was toch wel even weer mooi om te horen in dit programma van Ook Goedemorgen, toch? Ja, echt wel. En daarvoor hadden we BZN nog. Met Where the Nightingales Sing. Dat was een hitje uit 2001 volgens mij. Hè. En we hadden nog de Bee Gees met Holiday uit 1968. Je luistert naar Goedemorgen met. Je weet het, jouw muziek kan gedraaid worden eventueel in dit programma van Ook Goedemorgen met Gertje Roetman. Elke zaterdag tussen 8 en 9 voor jou hier op RTV 4 Radio. Alleen ik moet het wel even weten natuurlijk. Hè. Je mag gewoon even een mailtje sturen. Zet daarbij jouw liedjes even erop. En ook even welk programma. Ik zei het al, Goedemorgen met. Ja. En dan ga ik dat voor jou draaien. Dan krijg je het vanzelf een keer te horen in dit programma. Op de zaterdag tussen 8 en 9. Nou, hey, we gaan lekker door. We hebben weer leuke muziek. Eventueel weer een lekker bakje koffie erbij, eventueel. Misschien een lekker ontbijtje. Dat zal natuurlijk ook kunnen voor sommige mensen. Voor de vroege vogels. Hey, we gaan even luisteren naar Clem Campbell. En de Rhinestein Cowboy uit 1975. En je weet hè, country is weer een beetje in. Nou ja, country is eigenlijk altijd al in geweest volgens mij. Want we draaien ze gewoon altijd.
1: Het weekend begint hier met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

Volendamse muziek op de radio, mensen. Het was de Cats met Scarlet's Ribbons, natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ook lekker om misschien even weer te horen, hè? Toch? En Robbie Valentine kwamen we voorbij met Over and Over Again uit 1992. En de Rhinestone Cowboy van Glen Campbell, hè? 1975. Hey, goedemorgen. Als je later wel gestemd. Ja, we zijn er weer, hoor. Het is zaterdagmorgen, dus dat betekent dat wij als eerst weer voor u mogen presenteren op de radio met heerlijke muziek. Ook onder andere met de Moody Blues. Hele mooie muziek. Muziek ken je nog wel veel beter als Had to Fall in Love. Dat is eigenlijk de titel van deze. Heeft mooie muziek gemaakt. Ooit is er nog een nummer 1 hit behaald met Question. En dat was volgens mij in de zomer van 1970. En in 1968 hadden ze nog een hele mooie met Night in White Satin. Maar deze is ook mooi. Had to Fall in Love.

0: Het was Herman's Hermits met die hele mooie No Milk Today uit 1966 alweer. Ja, en daarvoor hadden we natuurlijk Mo en de Fred Estars, volgens mij. Nou ja, volgens mij was het dan wel. Ja, ik ben even de tekst hier kwijt, maar 1981 kwam nergens volgens mij vandaan. En we hadden de Moody Blues met Had to Fall in Love uit 1978, als ik me kan herinneren, ja. Heb je leuke muziek vandaag? Ons hartelijke dank daarvoor. Ja goed, zo kom je aan muziek dat je zegt van nou, die hebben we in Engeland nou nooit gedraaid op de radio. In ieder geval in dit programma nog niet dan. En dat is best wel leuk hoor. Gewoon blijven insturen, gerrit-jan-hoekman@gmail.com. En dan draaien we ze graag voor je weg. En natuurlijk op de zaterdag tussen 8 en 9. Jawel. Hey, ik heb wat leuks voor jou. Een Australische band. Ja, Australisch, Engels eigenlijk een beetje. Het is een popgroepje wat in de jaren 70 lekker deed. Ze hadden een heel leuk nummer. En dat heet, eens even kijken, hoe heet die ook alweer? You Won't Find Another Fool Like Me. Van de New Seekers uit 1974. Even lekker meegenieten.
1: Dit is Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

Het was Lucille McDonald en Alice in Wonderland, 1977. En we hadden ook nog even Agda en de Munnik met Tussendoor. En dat was weer een hitje uit 2023, mensen. Zometeen gaan we luisteren naar The Dire Straits en So Far Away. Hey, zometeen na de klok van 9 kun je luisteren naar Music Memories met Henk Stoeten tussen 9 en 12. En vanaf 12 uur kunt u luisteren naar Het Weekend van RTV 4 met Douwe Smits. En dat is ook een mooi programma, waar je ook variërende muziek hoort. En dat is altijd weer leuk natuurlijk om naar te luisteren. Blijf er gewoon lekker gezellig bij. Vandaag heel veel leuke programma's op dit radiostation. Ik zou zeggen, gewoon lekker blijven swingen.

0: Het was Albert Hammond, hè, en The Peacemaker uit 1973. En daarvoor de Dire Straits met So Far Away. Ja, het zit er wel op. Dat zeg ik.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja hoor, het is niet anders. Dus ik zou zeggen, gewoon volgende keer ook weer luisteren tussen 8 en 9. Of anders weer op de donderdagmiddag tussen 2 en 4. Want de hele maand oktober hebben we dan Rocktober. Dus allerlei rockplaatjes uit de top 40 van toen en nu krijg je dan allemaal weer te horen tussen 2 en 4 uur hier op deze radio's zender RTV4. Hey, veel succes zometeen en veel plezier met de Music Memories. En misschien ook het weekend van RTV4 met Douwe Smit. En natuurlijk andere programma's die er vandaag nog aan bod komen. Hey, graag tot de volgende keer. Ik ga eruit met een plaatje van Nancy Sinatra. En die heeft het over These Boots Are Made For Walking.
2: RTV4.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories.
9: Music Memories, the best music from the past.

Ik zeg welkom bij dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Iedere zaterdagmorgen naartoe te beluisteren. Van 9 tot 12. 3 uur lang muziek van vervlogen jaren. Het tijdperk dat er nog echt muziek werd gemaakt. En ik ben begonnen met muziek uit de 1973. Wizard noemden ze zich. En het nummer heette dan See My Baby Jive. En ook dat scoorde hier toen ook in Nederland hoge ogen. Goed, zoals ik al zei, heel veel muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Ja, je kunt het ook niet anders verwachten in dit programma. En natuurlijk, er zijn ook weer heel veel verzoekjes binnengekomen. En ook die liggen allemaal klaar. En ja, we zullen zien hoe ver ik daar weer mee kom. En ik zeg dan ook iedere week van, mocht er bij u iets te binnen schieten tijdens dit programma. En u denkt van, joh, dat wil ik graag volgende week zaterdag even horen. Mail dat dan gewoon even naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt dat allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten.

Als je mailt, doe het dan alsjeblieft ook even voor vrijdag. Donderdagavond is namelijk het naaste moment dat ik de mailbox even open en dan even leeg gooi. En dan komt al die berichtjes allemaal binnen en dan print ik dat allemaal even uit. En dan zoek ik al die nummers allemaal even op. Ik loop de grote kasten bij langs. En ja, als ik dat gevonden heb, dan ga ik dat ook voor u draaien. En daar ben ik dus gewoon die vrijdag voor nodig. Goed. Wij als medewerkers van deze mooie omroep kregen te horen dat Patrick Roos om het leven is gekomen bij een tragisch ongeval. En Patrick was al vele jaren te horen bij Omroep Noos en sinds juni natuurlijk op binnen RTV 4 met zijn programma Dutch Blues Radio. Vanavond is het programma nog eens een keer weer te horen. Van 11 tot 1. En het is tevens ook zijn laatste programma waar hij deze week nog heeft opgenomen. Waar hij dus deze week maakte. Patrick, bedankt.

De groep Sailor. Ze kwamen in 1974 met het nummer Traffic Jam. Ja, het was toen ook een knaller van een hit. En daarvoor draaide ik muziek uit Ierland. De groep Dem met het nummer Gloria, ook heel herkenbaar. Goed, we gaan straks zo beginnen met de verzoekjes. Ik heb alles al volgorde door elkaar liggen, dus het wordt een heel spannend, heel spannend. Mooie, hele mooie drie uurtjes.

0: was er eentje bij met een heel aparte gezichtje, met een heel apart snorretje erom. Daar kon soms heel raar uitkijken. We hebben het over de Sparks. In 1974 scoorde het zo met dit nummer, hè. This town ain't big enough for the both of us. En daarvoor draaide ik de Sweet. Met het welbekende nummer Blockbuster. Nou, veel mensen kennen dat ook nog wel, hè. Goed, we gaan gewoon beginnen met de verzoekjes. Waarom niet? Ik heb een mail ontvangen vanuit Sittard. Van Corina van der Leij. En die heeft een aantal nummers ingediend. En al die titels zijn voorzien van het woord all. Bijvoorbeeld All My Lovin' van de Beatles. Maar ook natuurlijk All You Need Is Love van de Beatles. Dat kan natuurlijk ook. Die staat klaar. Daar gaan we mee beginnen.
1: Plaat op verzoek.

0: De Walker Brothers waren dat met No Regrets. Het was een plaatje in 1976. En waarom draaide ik die nou precies weer achter de Beatles aan? Dat was op verzoek natuurlijk. Van Corina van der Ley. All You Need Is Love, 1967. Dus, hoe hebt u dat gehoord? 1967, 1976. Ja, ik heb de cijfertjes even omgewisseld. Waar kun je ermee? Helemaal niks. Gewoon vergeten. Goed, ik heb nog een verzoekje klaarstaan en die staat nog op die lijst van vorige week. Die vorige week binnen is gekomen van Rogier Buit. Daar is ik vorige week al mee begonnen en een aantal nummers heb ik ervan gedraaid. En ja, ik kon het rustig verdelen over meerdere weken stond erbij. Dus dan ga ik erover, heb ik dat ook gedaan, hè, met deze dus. Want ja, ik ga nu de rest even draaien die er nog niet gedraaid zijn en die wel op die mooie lijst staan. Daarvoor gaan we naar 1975. Stand by a man. Tammy Wynette.
1: Plaat op verzoek.

0: Ach, het was 1974 en toen Charlie Rich met een nummer kwam, hè. The Most Beautiful Girls, zo heette dat plaatje, dat was 1974. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Rogier Buiten. Stand By A Man van Tammy Wynette, dat was een plaatje 1975. En dan nu heb ik ook weer een lijstje hier voor me liggen. Mailbericht ontvangen vanuit Koevoorde van Freddy de Vries. Hij schrijft een verzoek voor iedereen die van de 70s en de 80s houdt. Nou, er staan een paar leuke verzoekjes op en er zijn er twee nummers op waarvan ik denk van joh, hoe kom je erop om daar dan aan te vragen? Maar ja goed, je moet het kennen, want anders vraag je er juist niet aan. Als eerste eentje van Status Quo, afkomstig van het mooie album Hello uit 1973 en dat heet dan Reason to Living.
1: Plaat op verzoek.

0: In de jaren 70 kwamen veel van die groepen allemaal bij van die bandjes allemaal. En dan heette dan een andere motto van glamrock. En eentje ervan was natuurlijk ook de groep Mudd. Zoals je net voorbij hoorde komen met het nummer Dynamite. Het was 1974. En de bekendste, meer van die bekende nummers van hun was onder andere ook Tiger Feet. De Cat Crept In en zo. Glamrock. Ik kom er straks in de tweede uur als keer weer op terug. Want ik heb hier een lijst met heel veel verzoekjes met glamrock. Dus vandaar. En ik weet nog wel dat ik zelf dat plaatje toen al draaide. Toen in zo'n verbouwde schuur omgebouwd naar een discotheekie. Dat was op een lagere school, geloof ik. Goed, en daarvoor draai ik in ieder geval Status Quo. Reasons for Living. Afkomstig van het mooie album Hello uit 1973. En dat nummer was op verzoek van Freddy de Vries. DJ Freddy de Vries, moet ik dan eigenlijk zeggen. Oud discjockey nog toe van toen van de jaren 70 in de Papillon Bar. Goed, ik ga weer terug naar het lijstje afkomstig van Corina van der Ley. Er staan heel wat nummers op en ik wil daar ook even toch even, als kan, heel wat van gaan draaien. En daarom pak ik het er even bij. We gaan naar 1983. Lionel Richie staat hier zo. Met het nummer All Night Long. Nou, die kennen we ook allemaal nog wel. Het was toen in de muziek die toen eigenlijk in de jaren 80 helemaal de opmars kreeg. Hè? Dat soort muziek, zoals Lionel Richie dat beplaat bracht. Nou, ik zeg Corina, en daar ook in zit dat, geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

Lionel Richie. All Night Long, het was 1983. En nog steeds ook op verzoek van Corina van der Ley. Nou goed, u hebt dit wel gezien dat het eerste uur er alweer bijna op zit. En dan moet ik er even weer plaats maken voor de reclame en het nieuws wat weer voorbij komt. En daarna komen we gewoon weer bij u terug met het tweede uur van dit programma. Dus het eerste uur ga ik er even uit met een nummer van Paper Lace. Een plaatje uit 1974 met het nummer The Night Chicago Died. En dan zeg ik gewoon blijf luisteren tot straks aan de andere kant van het nieuws. Maar dan gaan we gewoon verder met dit spannende avontuur van dit mooie programma Music Memories.

0: weekend van RTV 4.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
1: Het weekend van RTV 4.
0: Music Memories. RTV 4.
7: Music Memories, the best music from the past.

0: Ik zeg welkom bij het tweede uur van dit programma Music Memories. Ja. Het tweede uur ben ik begonnen met de Battle Hymn of Republic. Striper, zo noemen ze ze. Een poosje geleden heb ik dat ook even gedraaid als openingsnummer. Toen ik even moest draaien in zo'n grote tent, in een rocktent. En als dan dit geweld in één keer begint, met alle vuurwerk. Dan kunnen we nagaan dat er mensen staan te kijken en denken van, jee, wat gebeurt hier? En men vond dat mooi. Goed, welkom dus bij het tweede uur van het programma. En ook in het tweede uur draai ik weer een aantal leuke verzoekjes. We beginnen straks direct ermee. En ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen, mochten wij u iets te binnen schieten en u denkt van, joh, dat wil ik graag misschien weer horen, u weet het, gewoon even mailen. www.omroepnoos.nl, daar kunt u het allemaal vinden. Of rtv4.nl, daar kunt u het ook vinden. Music Memories heeft ook nog een website. Oh nee, een Facebook bedoel ik. Daar kun je het ook op vinden. Goed. Ik heb in ieder geval een verzoek klaar staan. En het verzoekje is afkomstig van die lijst van Freddy de Vries uit Koevoorde. Glamrock van de bovenste plank. En wel van de Glitterband. Het was voorheen de begeleidersband van Gary Glitter. De best af heb ik hier voor me liggen. 1974 kwamen ze met het nummer Let's Get It Together Again. En daar is het nummer waar als Freddy graag wil horen van de Glitterband.
1: Plaat op verzoek.

0: De jaren 70 op zijn best kwamen zijn weer voorbij. Hè? Jazeker. Hank Michel. Met het nummer Jungle Rock. Oh, het was halverwege de jaren 70. Toen dat hier op de radio voorbij kwam. Hè? Ja. En daarvoor Let's Get Together Again. Van The Glitter Band is dat dan. En dat was, voorheen was dat eigenlijk de begeleidingsband van Gary Glitter. Het was 1974 en ik draaide van het album The Best of the Glitter Band. Goed, dan gaan we nu weer naar de jaren 80. En daar komt het woord all weer in voor. In al die nummers die hier als verzoek hier op de lijst staan, komt het woord all in voor. Zoals ik al begonnen ben met All You Need Is Love. En All Night Long staat er nu All Out Of Love klaar van Air Supply. En dat is op verzoek van Corina van der Ley.
1: Plaat op verzoek.

0: Josje Dijzer. Joey Dijzer. 100 years. Het was halverwege de jaren 70. 1975 om precies te zijn. Toen dat plaatje dus voor het eerst hoorde. Het is dus van Nederlandse bodem. En daarvoor draaide ik All Out of Love. Dat was 1980 van Air Supply. En dat was op verzoek van Corina van der Leij. En we gaan gewoon verder met verzoekjes. Ik heb nu het lijstje weer voor me liggen van Rogier Buit. En we gaan naar 1975. Somewhere Between. Tumbleweeds. Ja. En Somewhere Between, nou ja, goed. De meeste mensen kennen dat toch wel. Maar als je dat niet kent, dan ben je een paar jaar goed ziek geweest, zeg maar zo. Het was in de jaren 70 en de jaren 80 was dat vaak ook nog als een openingsdansje. Als je een bruiloftfeestje had en dat is spullen mee. Ja. Deed ze ook nog vaak. Dat hoor je niet meer. Nu is het allemaal tegenwoordig allemaal alleen maar de discotheken. Of in ieder geval een DJ die er dan draait. Dan heb je geen band meer te spelen. Niet veel meer. Goed, mee sta klaar. Rogier, geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

0: Muziek van eigen bodem. Ja, twee nummers achter elkaar. Meisjes met rode haren. Het was natuurlijk Anne Jansen in 1972. Dat was meer zo'n meezinger, hè? Feestmuziek was dat. Ach ja, en als je dan toch over die Nederlandse prairie struint, dan kwam je op een gegeven moment ook de Tumbleweeds kwam je dan tegen, hè? Met het nummer Somewhere Between, Engelse wals. En dat was 1975 en dat was tevens ook op verzoek van Rogier Buit. Heerlijke muziek toch. Goed, ik heb weer een verzoek aan staan. Want ik heb ook mail ontvangen van Benny Hossink. Hij schrijft een verzoek voor iedereen die het maar horen wil. En daarvoor gaan we naar Ierland. Maar hij wil graag een nummer horen van U2. With or Without You. En dat scoorde toen in 1987 heel hoog hier. Nou, Benny, geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

Fooled Around and Fell in Love. Een plaatje 1975. En dat was nog in de jaren dat er allemaal volop discotheken waren. Want dit nummer werd dan ook volop gedraaid in bijna alle discotheken. Waar je dan ook maar binnenkwam of in een kroegje. Of het maakt niet uit waar, maar er zijn in ieder geval luidsprekers hingen. Daar hoorde je het nummer gewoon voorbij komen. Zelfs nog op de kermis en al die dingen meer. Maar goed, discotheken, dat is allemaal verleden tijd. Want als ik nu allemaal lees en allemaal hoor overal, dan gaan al die discotheken weer dicht. Ook afgelopen week is weer eentje weer in het westen dicht gegaan. En in het zuiden weer, in Brabant ook weer. En denk van, wat een zonde. Want ja, discotheken toen in de jaren 60, of in de jaren 70, eigenlijk in de jaren 80. Dat was gewoon nog heel makkelijk. Je ging daar naartoe en daar kwam je elkaar eigenlijk tegen. Daar vond je elkaar. Dan denk je van, hé, die moet ik vanavond aan de haak slaan. Nou, dat is wat lijkt me wel leuk. Maar ja, het nieuw tegenwoordig, dan doe je dat allemaal alleen maar via Tinder en al die dingen meer. En dan is het afwachten van of het dan wel de juiste persoon is die je dan voor je ziet op die foto. De wereld verandert een beetje, hè? Ja. En de muziek verandert ook allemaal. Dat gaat allemaal gewoon met elkaar mee. Of het ook allemaal beter wordt, allemaal mooier wordt, ik weet het niet. Ik laat het gewoon even in het midden. Daar mag u zelf uw eigen oordeel over geven. Ja. Goed, ik heb twee verzoekjes achter elkaar klaarstaan. Ze zijn allebei niet van dezelfde. De eerste die klaarstaat, daarvan gaan we naar 1988. De man van, van die band, moet ik even nadenken, Steeler's Wheel. Gary Rafferty. Daar moet ik even een nummer van draaien. North and South heet dat nummer. En dat is op verzoek van Freddy de Vries. En wat ik daar dan achteraan draai is eentje van Queen. Met het nummer I Want It All. En dat is op verzoek van Corina van der Leij. Ik denk van nou, die twee nummers passen ook wel achter elkaar. Waarom ook niet? Waarom ga ik dat niet doen? Dus beide nummers dus op verzoek. Ik zeg, draai de knop allemaal even de juiste kant op. En geniet ervan.

Queen was het dan met All I Want Is All It was 1989 en dan past er precies achter dat mooie nummer dan van Gary Rafferty, North and South. Goed, van die van Queen was een verzoek van Corina van der Ley en die van Gary Rafferty, die was een verzoek van Freddy de Vries. Goed mensen, ik ga er even uit, want ik moet even weer ruimte maken voor het nieuws en de reclame wat eraan zit te komen. En daarna kom ik gewoon weer bij u terug met het derde uur van dit programma Music Memories. En ook in het derde uur zijn er een paar leuke verzoekjes in. Ik ga eruit met een nummer van, hoe heet ik alweer zo gauw? Oh ja, Procol Harum, Conquistador en dan maar live.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl. Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Het weekend van RTV 4.
8: Music Memories.
9: Music Memories, the best music from the past.

U hoorde de stem van Johnny Kaagman. En volgens mij was het 2004 of 2005. Dat ze dit nummer toen nog eens een keer weer live zong. Tijdens een tv-uitzending van de Top 2000. En dat ging toen nog hartstikke goed. Dat zag er perfect uit. En dat klonk ook helemaal nog goed. En dat was ook nog live gespeeld toen met een groot orkest. Goed, welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En u kunt erop reageren. Als u denkt van, ik ken ook nog iets leuks, dan wil ik graag eens een keer weer horen. Nou, mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Music Memories heeft er ook een Facebook, daar kun je natuurlijk op reageren. En u kunt natuurlijk ook reageren via de website. Ook daar kunt u Music Memories vinden. Goed. Het laatste uurtje, het derde uurtje dus, van deze zaterdagmorgen. En dan begin ik ook gelijk weer met een verzoek. Afkomstig van het lijstje vanuit Sittard. Met in al die titels het woord all. En dit keer is er dan The Winner Takes It All van ABBA. Of verzoek dus van Corina van der Leyen. Zit dat, luistert ook mee. Nou, hier ook.

0: Dit was de tijd van een disco, hè? Jess Green was dit met het nummer Nice and Slow. En daarvoor draaide dus op een verzoek van Corine van der Leyen, het nummer van ABBA. Dat heette dan The Winner Takes It All. Dat was een plaatje uit 1980. Goed, ik heb weer een verzoek klaarstaan. En daarvoor ga ik even naar het lijstje van Rogier Buits. Rhinestone Cowboy, Glen Campbell. In 1975. Dat staat klaar. Dat wil Rogier graag even horen. Nou, here we go.
1: Plaat op verzoek.

Uit Brunsum kwamen ze, hè, Limburg. En ze hadden toen in 1976 dit nummer door de plaat gezet. Georgie, ik heb het dan over de groep Pussycat. En daarvoor eigenlijk op verzoek van Rogier Buit, een nummer van Clan Campbell. Rhinestone Cowboy, het was een plaatje in 1975. Goed, dan ga ik nu weer terug naar Coevorden. Muziek uit Engeland moet ik even draaien. Van de oude begeleidingsband van Gary Glitter en dan wel de Glitter Band. Daarom heb ik nog steeds hier een album voor me liggen. The Best of the Glitter Band. Maar ik moet ook even het nummer draaien. Angel Face. Op verzoek dus van Freddy de Vries. DJ Freddy de Vries. Oud DJ toen in de jaren 70. Maar vooral bekend toen van een lange blonde haar waar hij door. En dan kwam hij vaak op zijn fietsie. Met zijn hele grote platencover achter de fiets. Freddy, jij staat klaar, geniet ervan.

Ja, beide zijn muziekjes die achter elkaar horen, dan, ja, dat heeft toch wel wat van elkaar weg, hè? Het heette toen eigenlijk de glamrock. Glamrock van de bovenste plank, zeggen ze ook wel eens, hè? We hoorden even de groep Hello met het nummer Tell Him. En dat was 1974. En daarvoor op verzoek de Glitterband met het nummer 1 zijn feest. Dat was eigenlijk van hetzelfde jaar. En dat was op verzoek dus van Freddy de Vries. En beide muziekjes waren eigenlijk de glamrock. De glamrock periode toen had je in de periode, zeg maar, de jaren 70, begin jaren 70. Tot halverwege de jaren 70, 76, 77. Ja. Ongeveer.

beetje muziekje draaien. Ach, dat vonden we gezellig. En dat was het begin van de discotheek, zeg maar, van het tijdperk van de discotheek. Dat je daarvan ging genieten. Later, als je denkt van, als ik groter ben, ja, dan ga ik naar een echte discotheek. Hè. Ja, zo was het toen. En dan zag je dus wat lopen en denk je van, ha, maar die moet ik vanavond aan de haaks hebben. Ja. Daar moet ik vanavond wat mee. Daar wil ik wel wat mee. Dat lijkt me leuk. Daar wil ik wel mee verder. En zo ging het toen. Je ging er gewoon plannen met je vrienden of met je vriendinnen. Want ja, waar gaan we vanavond, waar gaan we in het weekend naartoe? Waar gaan we stappen? Waar een discotheek zat, je kon er genoeg uitzoeken. Nu, niks meer. Alles weg. Puinhoop. En of er ook weer komt, ik heb geen idee. Ze zeggen wel eens, alles komt nog een keer weer terug. Of ik daar ook nog weer meemaak? Ik weet het niet. Goed, maar mocht er bij u iets te binnen schieten nu en u denkt van, haha, Henk die heeft me een idee gebracht, jongen. Maar nu weet ik wel wat voor platen ik graag volgende week zaterdag wil horen. Nou, mail dat dan even naar mij en dan ga ik dat even op zoek. En ik loop die grote kast erbij langs. Natuurlijk, als ik het gevonden heb, dan ga ik dat ook voor u draaien. En als je mailt, doe het alsjeblieft voor de vrijdag. Dan zeg ik er altijd even bij. Ik heb nu weer een verzoek klaarstaan. En staat op een lijstje van Benny Hossink. Verzoek voor iedereen die het maar horen wil, staat erbij. Ik had er een nummer van gedraaid. Een verzoeknummer. Dat was U2. Without, Without You. Was in het vorige uur. En in dit uur heb ik dan Supertramp voor Abdi klaarstaan. Want hij wil graag Give a Little Bit willen graag horen. Ook dat was toen in de jaren 70 een knaller van een hit. Als je nou ergens naar binnen liep, een discotheek in liep, of je liep een kroeg binnen, of een patatzaak zelfs nog, dan kon je die plaats nog horen. Nou, Benny, doe die schuif of die draaiknop de juiste kant op. Laat knallen in die ruimte daar waar je bent. Maar dit is de enige echte plaat uit 1977 van Supertramp. Give a little bit.

0: Pilot was dat met het nummer Magic. En daarvoor draaide ik Supertramp met het nummer Give a Little Bit. En dat was op verzoek van Benny Hossing. En nu, ja, heb ik alweer een verzoek laten staan. En daar gaan we naar 1985. Daarom hoorde je nu ook even een tune die toen in de jaren 80 ook heel bekend was, hè? Van de Avondspits. Want ik moet draaien, de Simple Minds. En er zit weer het woord all in de tekst, in de titel. En dan is het dus afkomstig van Corina van der Ley uit Sittard. En de titel is All the Things She Said, The Simple Minds. Ze scoorde er toen mee in 1985. Corina, het staat klaar. Met andere woorden, één druk op de knop. En ik kom erom.
1: Plaat op verzoek.

Roxy Music hoorde u even voorbij komen, ja. In 1976 scoorde ze toen met het nummer en Love is the Drug. En daarvoor draaide ik op verzoek van Corine van der Ley het nummer van de Simple Minds met All the Things She Said. Het was een plaatje in 1985. En ook daar zat er weer het woord all in. En al die titels die ze allemaal opgaf, hè, zoals All Night Long en All Out of Love en I Want It All. En noem maar op. Goed mensen, ik heb nog één verzoekje klaarstaan en die staat nog op het lijstje van Rogier Buit. Eentje van Jimmy Bohan uit 1978. Dance Across the Floor, die moet nog even draaien. En daarna ga ik er gewoon uit met een nummer van Normaal. En dan ben ik er niet weer volgende week zaterdag. En in die tussentijd kunt u natuurlijk weer mailen als u denkt van ik ken iets leuks uit die periode. Dat wil ik graag nog eens keer weer horen. U weet dan ondertussen wel wat het mailadres is. En vergeet niet op tijd te mailen. Want donderdagavond, dan haal ik gewoon de mail binnen. En dat is gewoon het laatste moment. Alles wat daarna binnenkomt, dat schuift dan gewoon weer op na een week daarop. Goed, ik hoop dat u er verder van genoten hebt. Ik in ieder geval ook wel. En ik zeg tegen iedereen, ajo! Plaat op verzoek.

0: 4.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandenhout blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
11: Ah!
12: Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Van RTV 4
12: met Douwe Smits.
15: Het weekend van RTV 4 is weer begonnen. Tot 2 uur neem ik je mee. En met dit uur alleen maar muziek uit 1994.

UB40 en Red Red Wine hoor je hier op RTV 4. Nou, we zijn lekker terug in de tijd. We gaan naar 1983. De top 40 van week 40. Dit uur. En we begonnen dit uur dus met UB40 en Red Red Wine. Ja goed, en zometeen gaan we dus richting de Playa. En als je die twee titels een beetje bij elkaar doet, dan gaan we ook, weet je ook waar we naartoe gaan. Want naar wijn en strand is het tijd voor zometeen, voor gold. Spendo Barrett komt eraan. En nee, we zijn nog steeds niet van plan om dit uur veel te gaan praten. Gewoon lekker veel muziek. Dat is het weekend van Vechtal FM. Ik ben wel benieuwd wat jij doet. Je kan het even laten weten. Vechtalfm.nl/app. Dat kan. Of rtv4.nl/app. Dat mag ook. Allebei de websites die werken nog volgens mij. Als het goed is. Dus laat van je horen. Dit is UB40 geweest dus. En nu Faust à la Playa.

Ryan Paris en Dorothy Vera hoort je hier. Ja, en we blijven even lekker in 1983 met de top 40. Dit is Gold. In het weekend van

David Bowie en Modern Love. En ja, als je eenmaal de moderne liefde hebt gevonden, dan ga je natuurlijk niet snel opgeven. Dus dat brengt ons vanzelf bij de Dolly Dots en Don't Give Up. We blijven lekker in de top 40 van week 40 1983. Lekker veel muziek en weinig gepraat in de weekend van Edvis hier.

Ja, Michael Jackson en Human Nature hoorde je bij RTV 4. En bij het horen van het woord moest ik ineens denken aan de naam Annabel. Nee, niet Annabel Nanninga, maar gewoon Annabel van Hans de Boy. Een echte Nederlandse klassieker uit 1983. En we gaan hem nu draaien op RTV 4. In het weekend van RTV 4.

We blijven in de zomerse sferen. Grace Jones en Isolate in the Stream, hoorde je. En als je dan toch op een eiland zit, kun je net zo goed meteen door naar het tropisch feestje. Want George Michael en Andrew Wrigley, oftewel OM met Club Tropicana, komt eraan. En ook La Vida Rose hoor je eerst, Grace Jones. En zometeen na 1 uur gaan we de week 40, 1980, lijst erbij pakken. Ja, toch even 2, 3 jaartjes terug. Kijken wat toen in de lijst stond. Je hoort het zometeen na het nieuws.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Eén van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Het weekend van RTV 4
11: met Douwe Smits.
12: Nog een weekend van Techno-FM, een uurtje. Dit uur een week 40, week 1980. Met onder andere Abba,

Upside Down hoorde je hier op RTV 4. Het weekend van RTV 4, een hele goede middag. Het is de vorige uur hoorde je de top 40 van 1983 uit mijn hoofd. Week 40 en we gaan nu 3 jaar naar beneden. 1980, week 40 hoor je nu. En zo gaan we elke week weer een nieuwe top 40 lijst af. Met de lekkerste muziek en weinig gepraat. Je hoort dus Upside Down, Diana Ross. Zometeen hoor je The Police, David Bowie is voor je onderweg. En ook Dolly Dots. Ook gewoon Nederlandse trots. André Hazes komt ook nog langs dit uur. Eerst hoor je Ottawa en Disco.

Nou, en dat is ook zo hoor. Can't Stand Losing You hoorde je hier op RTV4. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik krijg alleen maar positieve appjes van mensen die naar studio appen. Stuur even een appje en wie weet heb ik jou zometeen aan de telefoon. Dit is David Bowie op RTV4.

Dream en Another One Bites the Dust. Bij de titel moet ik toch altijd denken aan een reclame van een automerk. Je ziet dan de auto voorbij rijden en denk alleen maar Another One Bites the Dust. Maar goed, genoeg stof gehad voor vandaag. We gaan de nacht in met Josh Benson en dit is Give Me the Night.

De Dolly Dots met Hela Di La Di Lo. En als je een paar keer dat snel achter elkaar zegt, weet ik eigenlijk niet of je bezig bent met het zingen of met een nieuwe taal aan het uitvinden. Maar we gaan van de Dolly Dots naar een man die eigenlijk wat minder woorden nodig heeft om duidelijk te maken waar het over gaat. André Hazes en een vriend hebben we het over. En ja, een vriend. Die kun je natuurlijk altijd goed gebruiken. Voor een goed gesprek. Voor als het even tegen zit. Of gewoon gezellig een drankje. Kan ook. We blijven ondertussen gewoon lekker in de top 40 van 1983, week 40. Dus blijf vooral lekker luisteren, want zometeen hoor je dus Leo Sayler, heb ik voor je klaarstaan, Paul Simon. En ook Electric Light Orchestra, komt eraan.

Leo Sayer met More Than I Can Say. Soms heb je inderdaad meer te zeggen dan een paar woorden die je kwijt kunt. Maar goed, het wordt inmiddels wat later op de avond. En dan komen we vanzelf uit bij Paul Simon. Late in the evening. We blijven lekker in de top 40 van 1983. Week 40. Heb jij nou ook een verzoekje voor een ander jaartal? Dat kan gewoon. Dan wie weet horen volgende week wel jouw jaartal. Wanneer je geboren bent. Of laat het vooral even weten. rtv4.nl/app. Dan kan je je verzoekje kwijt. En wie weet bel ik je zo meteen wel even met je verzoekje. Voor welk jaartal volgende week behandeld moet worden. Vind ik al wel leuk. Dus dan kan je een beetje je eigen inbreng aangeven. Vind ik altijd wel gezellig. Nou ja, goed. Ik zei het al. Leo C. hoorde je net. Dit is Paul Simon. En zometeen Elo. Met All Over The World.

Toledo en all over the world. Ik ga volgende week een appje van Peter en die gaat 1974 gaan we behandelen volgende week. Ik heb er nog twee voor je, dus ik zend nu. En zo meteen nog Peter Gun. Ik wens je een hele fijne zaterdag en veel plezier zometeen met RTV 4 Sport. Met Jari de Jonge.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is RTV 4.
1: De RTV 4 Sporttribune.
7: RTV 4.
1: Dit is de Sporttribune.
7: Het sportprogramma van RTV 4.
1: Met live verslag en het laatste sportnieuws.

0: Ja, er ging technisch eventjes als fout. Wat we doen hem even gewoon lekker opnieuw. Dat is wel zo handig, denk ik.
1: De Sporttribune.
0: Hartelijk welkom. Het is de zaterdagmiddag van RTV 4. De Sporttribune. Tot 5 uur vanmiddag de belangrijkste wedstrijden in onze regio, waar onze verslaggevers verslag van gaan doen. 3 wedstrijden vandaag waar wij de focus op gaan leggen. De ene wedstrijd die start om 3 uur en de andere 2 wedstrijden die starten allemaal om 2:30. 4 wedstrijden totaal. FC Ommen tegen Voorwaarts VR, die start zometeen om 3 uur. Gert Stegeman die is daarbij voor ons. AZV tegen 57 tegen Bruchterveld. En Clubbers die doet daar verslag van. Bergtijm tegen DVC Dedemsvaart. Ben Harms die is daarbij voor RTV 4. En ook Den Ham tegen DOS 37. Jan Bos die doet daar vanaf 2:30 ook verslag van in de Sporttribune. Dus een vol programma. Laatste tijd ook natuurlijk veel sportnieuws gebeurd. Gaan we zo meteen ook even doornemen. En de lekkerste muziek om jouw zaterdag goed mee door te komen. Dat moet ongetwijfeld ook helemaal goed gaan komen. Fijn dat je erbij bent. Je bent iets voor 5 weer helemaal op de hoogte van de laatste sportnieuwtjes en de laatste sportwedstrijden in onze regio.
1: De Sporttribune.
0: En uiteraard ook fijne muziek. Eric Clapton is dit.

Grote hit, mede door de app TikTok. De jongeren die vinden het fantastisch. Temper City en Self Aware. Op de zaterdagmiddag van RTV 4 in de sporttribune. Hij staat hoog in de top 40 ook. Wij waarderen hem in ons eigen land. En ja, als een plaat hoog staat in de top 40, dan mogen het wel duidelijk zijn dat wij hem langzaam hebben ontarmd. Fijne alternatieve muziek is het. Ik hoop dat we nog veel van ze gaan horen. Onlangs is een tweede single uitgekomen trouwens. Misschien dat die net zo lekker is als deze Self-Aware. Maar voorlopig blijven we deze ook even draaien. En ook in de sporttribune. Zometeen ga ik even contact leggen met collega Ben Harms. Hij staat vanmiddag bij de wedstrijd Bergentijm tegen DVC Dedemsvaart. Ja, we moeten eens eventjes bekijken hoe die wedstrijd gaat verlopen. En dat horen we dus van onze eigen sterverslaggever Ben Harms. Verder dus zometeen ook nog contact met onder andere Gert Stegeman. Hij staat bij FC Ommen Voorwaarts VR. Die start om 3:00. En ook Jan Bos en Enk Lubbers die zijn erbij. Enk die is bij AZV 57 Bruchterveld. En Jan tot slot bij Den Ham en Deos 37. Mogen duidelijk zijn dat ik misschien dingen niet helemaal fatsoenlijk uitspreek of niet op de juiste manier uitspreek. Ik heb de sporttribune nog niet heel vaak gedaan en ik kom zelf ook niet uit de regio. Dus het is een heel moeilijk programma om te maken als je en niet zoveel met sport te maken hebt en niet zoveel verstand hebt van sport. En dan ook nog niet uit de regio komt. En waarom zit ik hier eigenlijk? Nou, ik weet het ook niet. Zometeen dus in het programma Ben Harms. We gaan eens even kijken hoe de wedstrijd zich gaat verlopen vanmiddag. Dat gaan wij doen na muziek van Axwell en Ingrosso op de zaterdagmiddag van RTV 4. Sun is Shining is onderweg. En eerst Hot Chocolate. Dit is Girl Crazy. Yeah.

0: Nou, het klopt zeker. Sun is shining. Ik heb hier een raam tegenover mij in de studio van RTV4. En de zon is zeker shining. En dat is ook mooi voor voetballers, want dan blijft het lekker droog. Wordt het niet nat allemaal op het grasveld? Want dat hebben we regelmatig ook in de sport meegemaakt. Dat er echt moest uitgekeken worden dat je niet omver werd gekegeld door je eigen voeten bijna. Nou ja, het is mooi weer, dus dat is fijn. Axwell en Ingrosso bij RTV4 in de sporttribune. Ik zei het al, ik ga even contact leggen met collega en verslaggever Ben Harms. Die is vanmiddag voor de sporttribune bij de wedstrijd van Bergentijm tegen DVC Dedemsvaart. Ben, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe staat de vlag erbij en hoe staan beide ploegen er eigenlijk een beetje bij?
1: De vlaggen die hangen, er is niet veel wind, dus ze wapperen wat. Zo kun je zeggen. Dus wat dat betreft is het ideaal voetbalweer vanmiddag. Want het zonnetje schijnt hier op het sportpark Moskou in Bergentijm. Ja, goedemiddag luisteraars hier vanuit Bergentijm. Ja, en welkom. Ja, het is Bergentijm tegen DVC Dedemsvaart. Twee ploegen met een rijke historie, kun je wel zeggen, in hun treffen zaterdag op het voetbalveld. En waar het niet vorig jaar speelden beide teams in die derde klasse. En beide teams moesten dan ook noodgedwongen afscheid nemen in die zware derde klasse. Ja, en zo komen we elkaar weer tegen in die vierde klasse pool D. Ja, en hoe staat het ervoor? Ja, dit is pas de tweede wedstrijd. Vorige week was het Bergentijn, dat speelde dus in Ballenbrug tegen Averees. Won daar met 1-2. En het is toch wel door een eigen doelpunt van Averees en een doelpunt van Jesper Holfluwer. Ja, kwam het daar zo tot een 1-2, want Averees scoorde in de tweede helft. Nogmaals door Robert Snijder werd die wedstrijd toch nog spannend. In een wedstrijd waarbij de ploegen niets voor elkaar onderdeden. Dus eigenlijk een gelijkspel was die treffen wel terecht geweest. En dan DVC Dedemsvaart vorige week op eigen terrein tegen SCV en Nijverdal. Het werd maar liefst 3-5. Wat een uitslag. Korfbal kun je wel zeggen. Ja, en waar DVC wat me dacht dus, en werd niet gewaarborgd dat DVC de punten zou pakken in eigen huis. En ze kregen de deksel op de neus dan van de ploeg uit Nijverdal. Ja, en het was daar zo de snelle opening, daar even kort na die wedstrijd toe. Het was een snelle opening daardoor SVV en daarna kwam DVC Dedemsvaart door Jarno Westerman, door twee treffers kwamen ze op voorsprong. En maar met de rust was het dan alweer gelijk getrokken door SVPN. En na de helft, in de tweede helft, ja, kreeg DVC een tik op de neus. En uiteindelijk werd het 3-5 voor de ploeg uit Nijverdal. Dan vanmiddag, ja, en wat ik al zei, beide ploegen gedegradeerd. Ja, wat kun je ervan zeggen? Net wat ik zei, Bergentijm staat iets boven DVC, deze vraag, dat een 0 punten heeft. En er alles vanmiddag aan zal gaan doen om hier soort punten binnen te gaan halen. En dat wil Bergentijm natuurlijk voorkomen. Want hoe spelen de beide ploegen vanmiddag? Dat is dan de gasten uit Dedemsvaart. Dat is Jeden Brake, Storm Kunnen, Bram Kobus, Twan Dekker, Aaron Rent, Melvin Hulleman, Quinten Prins, Nathan Kampenga, Martijn Ballas, Jarno Westerman, de doelpuntmaker en Chico Ouwekerk. De reservespelers, dat hoort u dan in de loop van de wedstrijd wel. De trainer van DVC Dedemsvaart, dat is Johan Pitstra. En dan Bergentijm. Bergentijm onder leiding van trainer Bert Snipper. Die spelen als volgt. Rolf Timmer in het doel. Milan Hans, die staat erin. Tico Bril, Nick Nijenhuis, Stijn ten Apel, Remco Tromp, Bas Timmerman, Bjorn van der Velde, Sander Lammering, Ronnie Hakkers en good old Ronnie Hakkers kan ik maar zeggen. En Sander de Graaf, Ronnie Hakkers, hij kunnen eigenlijk niet buiten hem. Want dat is de man toch wel wat een stabiele factor is bij de ploeg hier uit Bergentijm. Ja, en de doelpuntmaker van vorige week, die Jesper Holfluwer, hij zit op de bank. Dus hij zal pinchhitter wezen. En misschien als het erg moeilijk gaat. Ze hebben nieuwe netten hier zo in Bergentijn. Ze zijn dus groen-wit, zijn ze dus schitterend mooi hier zo. En voor beide ploegen geldt natuurlijk vanmiddag, laat het net bollen. Ik zou zeggen, tot straks.
0: Hey Ben, jij zei het al, beide ploegen dan ook gedegradeerd. Dat is natuurlijk niet fijn voor beide. Zijn ze dan ook een beetje qua speelstijl aan elkaar gewaagd? Of zit er toch wel een overduidelijke winnaar van vanmiddag bij? Wat denk jij?
1: Nee, het zijn beide ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. En dat blijkt ook wel uit de uitslagen die in het verleden zijn gedaan. Dan won DVCD, dan won Dedersvaart of SCD 83, waar de, ja. die dus in het verleden dus zo heette. Dan op de zaterdag en samen met DVC Dedersvaart. Maar in ieder geval dat dus de ploeg uit Dedersvaart de wedstrijd won. En dan was het dan weer Bergentheim dat overwinnaar was in het rijden. Nee, erg dikke uitslagen kent men in deze derby. Dat mag ik toch wel stellen. Eigenlijk niet. Dikke uitslagen hoef je vanmiddag denk ik ook niet te verwachten. Zoals stand die we vorige week dan meemaakten bij DVC Dedersvaart van 3-5. Ik denk dat dat niet zal gebeuren vanmiddag.
0: Nee, precies.
1: We wachten af. Maar in ieder geval, het zonnetje schijnt. En laat het dan voor beide ploegen zijn. De wedstrijd die begint om 2:30 onder leiding van Alex Bos, de scheidsrechter uit Denenkamp.
0: Ben, dankjewel voor nu. En wij gaan jou zometeen weer spreken.
2: De Sporttribune.

0: even wachten tot hij gaat galmen. Juist, daar moet je altijd even op wachten. De lekkere lange albumuitvoering op de zaterdagmiddag van RTV4 van Big in Japan. Alphaville in de sporttribune. Vanmiddag om 3:00 wordt een startschot gegeven op het veld van FC Ommen tegen voorwaarts VR. Daar is Gert Stegeman voor ons bij vanmiddag. En hij staat volgens mij naast een van de trainers. Gert, goedemiddag.
1: Nou ja, ik ben er later. Goedemiddag Jari, ja zeker. Ik sta hier op het geheel gerenoveerde veld van Sportpark het Westbroek. Het was eerder gras, maar nu is het kunstgras. Dus nou ja, dat ga ik zo even aan de trainer vragen of dat een voordeel of een nadeel is. Ik weet het niet. Mm-hmm. En de wedstrijd begint vandaag om 3:00, dus er zijn nog wat ceremoniële dingetjes vooraf. De wedstrijd of het sportpark wordt, of sportpark, het veld wordt geopend door de wethouder en de voorzitter van FC Ommen. Die gaan er wat over vertellen. Maar in ieder geval, het is FC Ommen tegen voorwaarts Vriezenveen. En ik sta naast Floris Buitenhuis, hoofdtrainer hier van FC Ommen.
2: Klopt, zeker. Ja.
1: Dat klopt helemaal. Even terug, je hebt al een drietal bekerwedstrijden gehad. Dat ging heel goed. 4-0 tegen DKB voor de beker. En dan ga je vorige week uit. Eerste wedstrijd voor de competitie. En dan blijft het 0-0. Ja, ja. Wat is de oorzaak daarvan?
2: Nou, even vanuit jouw hele verhaaltje. De beker zijn we inderdaad mooi doorgekomen. Maar de eerlijkheid is dat we in Dalsen ook heel goed hadden kunnen verliezen. Dus dat is een beetje scorebord ook wel hoe wij door zijn gegaan. Maar de tweede wedstrijd en ook DKB de eerste helft was echt gewoon heel goed. Dus hartstikke mooi door. Maar we wisten wel, een week later, je bent al op elkaar ingespeeld. Het was een gele muur waar we tegen moesten. En dat deden ze echt heel goed. Ze hadden nog twee spelers erbij die echt voor dreiging zorgden. Dus we hebben het daar gewoon heel moeilijk gehad. En zijn eigenlijk gewoon niet in de wedstrijd gekomen. En ze hebben echt twee goede kansen gehad. Gewoon ook blij dat het 0-0 is gebleven. En toch een punt meegepakt, de nul gehouden. En blik naar vandaag.
1: Heeft dat dan ook alles te maken? Je hebt bijna een heel compleet nieuw hoofd, wil ik niet zeggen. Maar vorig jaar zijn er toch een stuk of 6, 7 die

0: selectieteams. Daar zijn jongens helaas moeten gaan afvallen. En in de laatste fase van de, nou, ik dacht, de laatste twee bekerwedstrijden hebben wij wat gerichter kunnen spelen. En nou, ik vergelijk bij de jongens elke keer met Rauwveen. Die begonnen de eerste wedstrijd op Tempelman toernooi met een vaste selectie. En konden zes weken lang richting competitiewedstrijd 1. En dat is bij ons denk ik wel anders. En dat is ook nog wel aan de hand. Maar goed, als wij vorige week bij DKB iets lekkerder spelen, of net als de week ervoor voorkwamen, dan had iedereen eens gezegd van, jullie zitten er hartstikke goed in. Dus het is, de context, het moment is ook echt wel bepalend.
1: Ja, het is ook altijd heel lastig om te bepalen waar sta je dan. Want je hebt dan ook, we moeten even aan de kant iets, hè? Ja, want anders staan de vliegende ballen ons om de oren. Ja, nou, dat valt mee. Maar in ieder geval, je hebt ook nog wat blessures. Hè? Bijvoorbeeld een Tom Simons en een Robin Meijering, die heb je dan ook nog. Die mis je dan ook nog. Dus dat is jammer eigenlijk. Hè?
0: Ja, en nog iets langer Nick en Jesse. Kruisbandblessures. Dat was vrij snel duidelijk van alle vier dat wel een tijd zou duren. En dan jammer, zeker voor hun, want ze staan nu langs de kant en die, dat is echt wel aanzienlijk minder leuk. En voor ons is het gewoon gelijk schakelen en dit is, we hebben echt gewoon een goede groep denk ik. En dat is niet een oorzaak dat je vorige week 0-0 speelt of dat het allemaal moeilijker wordt. Ik heb echt wel heel veel vertrouwen in deze groep.
1: De tegenstander van vanmiddag voor was Riesveen. Ken je die eigenlijk? Heb je daar wat ervaring mee? Volgens mij heb je er tegen voetbal met FC Ommen of daarvoor OZC?
0: Ja, met OZC. Ja. We wonen hier met 4-0 in de na-competitie. En toen had ik mijn vrijgezellenfeest. En toen moesten we door de week, een paar dagen later. En toen zei iemand nog, het zal toch niet? 1-0 achter, nou gelukkig 1-1. Maar we verloren daar 5-1. Dus als je kunt optellen, zonder uitdoelpunten was het gelijkspel. Moesten we verplaatsen naar een kunstgrasveld. En onze keeperstrainer pakte daar een panel en scoorde een panel. En gingen we toch door in de na-competitie. Dus we hebben wel herinneringen aan. Maar dat is, dat weet je, heel lang geleden.
1: Heel lang geleden. Dus er is geen succes voor de toekomst, om het zomaar te zeggen. Dus we gaan het gewoon zien. Het weer is goed. Het veld is goed. En ik nog eigenlijk één vraagje. Want dat zie ik net in de aanloop van het gesprek ook eventjes. Is dit een, tenminste voor sommige voetballers misschien een voor- of een nadeel? Hoe kijk jij er tegenaan? Kunstgras?
0: Ja, het kunstgras. Ja, ik hoorde iets zeggen. Ik als trainer vind het heerlijk, omdat je gewoon heerlijk kunt trainen. Maar als ik voetballer was, duidelijke voorkeur voor gras. Maar dan wel gewoon lekker, fijn, goed gras. En dat is wel echt ingewikkeld, denk ik. Dus als je die jongens vraagt, ik weet niet of we op 100% uitkomen. Maar ik denk dicht bij de 100% dat ze hier blij mee zijn.
1: Ja, dat viel me op. Ik zal me heel even kort over, nog een paar seconden nog. Maar dat viel me vorig seizoen op. Dat je tegen clubs, MSI, dat was Meppel. En er was nog een andere club, Zuidwolde dacht ik. Daar voetbalden jullie op veld 4, dat was ook kunstgras. En die wonnen jullie. Dus dat viel mij dan wel op. Ik denk, op kunstgras dan gaat het toch wel wat beter als op gewoon gras. Kan aan mij liggen natuurlijk, maar...
0: Zeker geen garantie. Ik was de vorige niet altijd, maar Rauwveen nog herinneren. Met 10 man. En, ja. Nee, die jongens, deze generatie kent ook haast niet anders. Hè? Dus ook in de jeugd. Dus dit gaat goed.
1: Ja. Ja, dat gaat helemaal goed. Ik zal je niet langer ophouden, Floris. Want ik zie er wel links en rechts gaan de ballen. Die worden allemaal getraind. Dus jij gaat aan je werk. Ik wens je heel veel succes. En dank voor je tijd dat je eventjes met ons wilde praten. Dank je.
0: Fijne dag.
1: Ja, tot zover eventjes Floris Buitenhuis. En je hoorde dat hij zelf, dat hij voetbalde, was hij dan liefhebber van gras. Maar het schijnt toch dat de jeugdige spelers hier, dat zijn ook vrij veel jeugdige spelers, die toch veel meer hebben met het kunstgras. En zoals gezegd, vorig jaar wonnen ze toch twee wedstrijden. Dus, 3 uur begint het hier. Er worden wat officiële ceremoniële toespraken worden gehouden. Niet al te lang, want 3 uur moet die wedstrijd beginnen.
2: Ja, precies.
1: Dus als je mij na een minuutje of 10 over 3, weet ik het, 3:15, dan als je me dan eventjes erin haalt, dan weet ik iets meer.
2: Nou, dat gaan we helemaal doen. En ik ben heel erg benieuwd hoe de wedstrijd gaat verlopen. FC Ommen tegen voorwaarts Friezeveen. Gert Stegeman, die is daar de hele middag voor ons bij. Dankjewel, Gert.
1: Ja, dank je. Doei.

0: Muziek uit 2020 in de sporttribune op de zaterdagmiddag van RTV 4. David Guetta en Sia en Let's Love. Nou, 4 wedstrijden. We hebben er 2 gehad. Dat betekent dat wij naar de derde gaan. En dat is ACV 57 tegen Bruchterveld. Daar is het startschot als goed is al op het veld van gegeven. Onze verslaggever Enk Lubbers die is daarbij. Goedemiddag, Enk.
1: Ja, goedemiddag. Ja, startschot is inderdaad gegeven. Bijna 10 minuten aan de spelen. Stand nog steeds 0-0. Er was net wel een vrije trap voor Bruchterveld door Luc Roeleveld. En die werd keurig binnengekopt, maar op de paal. Dus dat was, Kruisen zo'n beetje. Dat was van Gijs Oording, sorry. Gijs Oording, die kopte die bal. En dat was op zich mooi kansje, maar goed, dat ging niet goed. Nu is Bruchterveld in de aanval met Julian Smit. Ah, die paardje gaat net verkeerd. Oké, pas op de tegenaanval van Averist en dan van Aardorp. Oké, dat is een overtal. Dat gaat, even kijken, dat gaat goed. Ja, Gijs Oording zit er goed bij. En dan die bal gaat weer terug naar de verdedigers van Aardorp, van ASV. De keeper die wordt weer in stelling gebracht. Ja, op een gegeven moment Bruggeveld die pakt dat goed op. Die zat in het begin een paar keer. Milan Veneman die liep er een paar keer mooi door. En, maar goed, die werd dan wel weer geblokt. Nu een lange bal van de... En die bal die komt bij mij terecht, dus die dus kan ik wel even weer... gevoel zo, en het balgevoel nog zit er nog steeds in. En, maar goed, een ingooi voor ASV rond de 16 meter van Bruchterveld, dus de verdediger. De bal die komt voor. Zo, die was goed volgen. Ja, die gaat gelukkig over de spits heen en kan snippen. Die kan die bal naar voren naar Julian Smit. Kan hem die voorbij? Nee, er wordt ingooi. Ja, we zijn 11 minuten gespeeld inmiddels en de stand nog 0-0. Ingooi voor Bruchterveld ter hoogte van de middellijn. Dus gaat hem leuk op en neer. En ik hoop dat het natuurlijk de goede kant op gaat voor Bruchterveld.
0: Kijk, helemaal goed. En deze vraag maar even stellen aan jou. Enk, zijn beide ploegen een beetje aan elkaar gewaagd? Of zie je toch een verschil tussen de beide stijlen van ploegen? Nee,
1: Normaal is ASV is altijd aan Bruchterveld wel een lastige tegenstander. Alleen vorig jaar, toen uitwedstrijd wonnen we hier met 0-6. Maar goed, toen hadden we een paar andere spelers op het veld staan. Ja. En door blessures en wat spelers die gestopt zijn. Dus dat is toch wel een iets ander elftal. En bij Aardorp ook hetzelfde verhaal. Is ook wat spelers zijn vervangen en gestopt. En dus, nee, zoals nu is, lijkt wel dat ze aan elkaar gewaagd zijn. En goed, de Bruchterveld is hier op het moment nu even een lichte voorhand. Maar ja, goed, je weet het. Er kan maar één keer zo. Kijk, Roeleveld die doet nou een goede actie. En nu moet die bal naar voren. Snipper gooit die bal naar voren. Nee, slechte bal. Dus, en dan is het weer de omschakeling. En daar zijn ze ook weer gevaarlijk in. Dat Aardorp gebeuren. Maar goed, Bruchterveld onderschept dat goed. Nou, komt even gooien. Die komt dan in stelling. En dan kan Roeleveld... We zitten allemaal ter hoogte van de 16 van doel van Aard op de verdediger. Komt die bal weer, moet naar voren toe. Nou, die gaan naar achteren toe. Dus Bruggeveld die blijft gewoon in balbezit. Dat doen ze goed. En dan Luc Bijemis. Kan die de bal naar even kijken. Op het einde. Ja, Bruggeveld blijft goed in balbezit. Heeft het goed onder controle nu. Alleen, ja goed, dat snijdende paas die hebben we nog niet gezien. Dus inmiddels bijna 13 minuten gespeeld. En dan, Bruggeveld ligt iets verder de boventoon, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus. We gaan het in de gaten houden, Enk. Dank voor nu. Bruchterveld tegen ASV 57. We gaan het in de gaten houden. En we komen dan straks wel even bij je terug.
2: De Sporttribune.

0: 1977. Voor Supertramp en Give a Little Bit. Ik denk dat ik toen nog lang niet in beeld was. Dat zegt wat over mijn leeftijd. Afijn, fijne plaat in de sporttribune. We hebben 3 wedstrijden nu eventjes gevolgd. En tot slot de laatste wedstrijd. Daar is Jan Bos vanmiddag bij. Dat is Den Ham tegen DOS 37. Als ik dat allemaal een beetje op de juiste manier uitspreek. Het leuke is, ik heb over Den Ham onder andere gelezen, Jan. En ik weet niet of het klopt, dat zij een jubileum vieren, 80 jaar.
1: Dat klopt, het is 80 jaar en de mooie jubileum. Gisteren hebben wij vandaag met een ceremonieel uitgereikt aan de leden. Dus 80 jaar voetbal in Den Ham. En normaal vier je de 80 jaar niet zo bijzonder, maar wij gaan om de 5 jaar hebben die je daar toch wat dat betreft een feestje bouwen.
0: Ja.
1: En je had het net over Sturven de 70. Mooi bouwjaar, toen was ik zelf een discjockey.
0: Kijk aan, ja, dat is een mooi beroep. Ik spreek uit ervaring, hè.
1: De Jik Sound Service, dat zal u niet zeggen, maar het was destijds de uitgangsgelegenheid in Den Ham. Goed, we hebben nu vandaag te doen met de voetbal Den Ham tegen DOS. Beide ploegen gedegradeerd uit de eerste klasse vorig jaar. Den Ham vorig jaar een forse adelaar in dat er 5 spelers stopten, 3 tot er 2 weggetransfereerd, om het zo maar te zeggen. Maar dit jaar is het Dullemme net zo gek. Ik ben er weer 5 weg. Waar de keeper Jeffrey Ekkel, Jan de Bolk, Shaki Mohammed is gestopt. Joost Peurink, die is inmiddels getransfereerd naar de Zwaluwen in Wierden. Daarnaast, vandaag missen we Louis Vijfhuizen met een blessure. Malke Gezer, die heeft het hele tweede helft van het vorig seizoen met een blessure aan de kant gezet. En was weer inzetbaar. Een van de eerste wedstrijden in de voorbereidingen. De knieband eraf, dus ja, bijzonder spijtig allemaal. En dan hebben we nog meneer Smit, Justin Smit. Die heeft net donderdag tips van een been afgekregen, want hij had een middenvoetsbeentje gebroken. En we hebben een team van Den Ham waarbij Rein Koorstra met afstand de oudste is. Die is 32 en voor de rest zijn ze allemaal van 2006. Even zien, op het lijstje. Ja, 2006 en... En jongens, dus een heel jong Den Ham. En ja, dat merk je natuurlijk ook wel aan het spel. We missen een beetje die leiding in het veld. Dus als we dit... Er zit groei in als het gelijk met de voorbereiding. Maar de voorbereiding ook nog weinig wedstrijden gewonnen. In de beker alle 3 verloren. En dat heeft dus even tijd nodig. En kijken dit jaar, ja, handhaven zou op zich al een prima doel zijn als we dat halen. Maar goed, het dorst daar tegenover. Die stelt er nog niet zo gek veel tegenover. Ook nog niet zo'n dunder in de voorbereiding gehad. 3 spelers van Excelsior ingepast. Die daar in het tweede waren beland. Omdat ze ook daar niet in het eerste team komen. Maar het voetbal is nog niet best. Ook vandaag als ik dat dan zie. We hebben 1 kansje voor de handen gehad. Timo de Goeie in dat kansje. Maar Dors daar heeft er nog bijzonder weinig tegenover gezet. Een beetje een middenveldspel. Op en neer. Golfter. We zullen kijken wat het brengt. Deze wedstrijd 15 minuten op de klok. 0-0 stand bij de derby Den Ham tegen DOS 37.
0: Jan, we gaan het in de gaten houden en we bedelen jou later in de uitzending weer terug. Dankjewel voor nu. Gaan wij verder met muziek. En we maken ons langzaam ook een beetje op voor het nieuws van 3 uur. Daarna nog 2 uurtjes sport, waarin ik hoop dat er mooie doelpunten worden gescoord door beide ploegen, alle ploegen. FC Ommen voorwaarts, Vriezenveen, ASV 57 tegen Bruchterveld, Bergentheim tegen DFC Dedemsvaart en Den Ham tegen DOS 37. Dat is de opstelling van de sportprenumie van vanmiddag. Verslaggevers die zijn erbij en houden je helemaal op de hoogte. Zometeen om 3 uur start FC Ommen tegen voorwaarts Vriezenveen en dan zijn we helemaal los. Tot slot nog Casey en de Sunshine Band. Dit is Give It Up.

0: zou het wel kunnen zeggen als Atje voor de sfeer. Maar ja, dat is pas de derde helft. Casey and the Sunshine Band uit de jaren 80 en Give It Up. Ach, en ik was zo zelfverzekerd. Die eerste show, die eerste sporttribune solo. En ik dacht, ik heb het hele rijtje gehad en dan vergeet ik gewoon nog eentje. Hoe kan dat nou weer? Nou, we moeten even snel schakelen naar Ben Harms. Want daar is Bergentijn tegen DFC Demersvaart als goed is ook begonnen. Dat klopt, hè?
1: DFC, ja.
0: Ja, hè?
1: DFC klopt helemaal op het Sportpark Moskou.
0: Hoe is het tot nu toe? Want jij vertelde mij al dat er wat is gebeurd in de tussentijd, hè? Of niet?
1: Er is inmiddels gebeurd. We zijn 23 minuten, 17, 18, 19 onderweg hier op het Sportpark Moskou. En ik zie aan de overkant het scorebord met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg Bergentijn. Ja, was het DVC Delefaat in dit eerste kwartier? Ik bedoel, wat ze toch behoorlijk de kansen kreeg. Maar de niet wisten te scoren, met name ook via Nader Kampinga en het Twan. Ja, zij waren er toch behoorlijk dichtbij. En ook Aaron Drent, zijn schot was te zacht. Maar doelman Rolf Timmer, hij hield zijn hockey schoon. Ja, en het zand bleef 0-0. En toen plotseling na het kwartier, na 20 minuten, was het daar dan de Grams, of hadden we een bij Bergentijn, wat dan eventjes kwam. En het was daar zo, de bal kwam daar zo aan de linkerkant. Was het dan Ronnie Hakkers, good old Ronnie Hakkers. Ik zei het nu al in de voorbeschouwing, hij is belangrijk voor dit Bergentijn. Want Bergentijn zat de eerste 20 minuten toch behoorlijk een beetje in het slop. En dat was met name ook de trainer Bert Snipper, dat zich behoorlijk kwaad maakte daar aan de kant. En de jongens met op een ferme toon daar zo aanspoorden dat ze toch wel beter hun best moesten gaan doen en een beetje de kopje erbij moesten houden. En waar ze eigenlijk dan voor in de veld kwam stonden. Maar dan was het dan Ronnie Hakkers en hij schoof de bal daar op Sander de Graaf. En die pegelde de bal met zijn linkervoetje daar achter doelman Jayden te braken. En hij zette zijn ploeg misschien een beetje tegen de behouding in. Dat is misschien iets te veel gezegd, want het was op Bergentijn met DVC de vader een beetje in slaap gesust. En zegt, jullie vallen maar aan tot aan de 16. En dan slaan wij wel op het juiste moment toe. Zoals nu dan ook is het daar zo kan. Sander de Graaf daar aan de linkerkant. Maar zijn voorzet bereikt daar zo even kijken. Die bereikt daar zo Bartje Timmerman niet. En de DVC de vader kan weer de bal heroveren. En de bal over de middenlijn spelen. Ze waren even van de klus af. We zijn nu 25 minuten hier in Bergentijn onderweg met de stand van 1-0 voor de thuisploeg.
0: Dankjewel, Ben. Helemaal slecht dat ik het gewoon helemaal was vergeten. Het is toch ongelooflijk, zeg. Nou ja, we mogen elkaar ook niet meetbashen natuurlijk. We komen zo meteen uiteraard bij jou terug, Ben. En nu wel.
1: Tot straks.
0: Oké, tot zometeen. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 3 uur. En zometeen dan zijn wij terug met nog een uurtje Sporttribune hier op de zaterdagmiddag van RTV 4.

0: Sporttribune. RTV 4 Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: De RTV 4 Sporttribune.
6: RTV 4.
0: De Sporttribune.
7: Ja, hartelijk goedemiddag. Het is nog steeds 26 september 2026. 3:03 geworden. Wij volgen vandaag 4 wedstrijden. Waarvan de laatste zojuist ook is begonnen om 3:00. FC Omme, voorwaarts Vriezenveen. Gert Stegeman is daarbij en doet voor ons verslag. ASV 57 tegen Bruchterveld. Enk Lubbers die is daarbij. Bergentijn, DFC Dedemsvaart. Ben Harms die doet daar verslag voor de Sporttribune. En tot slot Den Ham tegen DOS 37. Jan Bos die is daarbij. En ik heb ook meegekregen dat onze Gerco Doldersum bij de wedstrijd van Hardenberg 85 is. Dat is de thuiswedstrijd en dat wordt ook wel de kraker in de derde klasse genoemd. We gaan even kijken of we daar ook nog tijd voor hebben. Zometeen dan hoor je alles weer van onze verslaggevers. Eerst lekkere muziek van Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine.
8: Emergency

0: Dr. B, Gloria Estefan en Miami Sound Machine in de sporttribune op de zaterdagmiddag van RTV 4. Inmiddels ruim een half uurtje aan de gang. De wedstrijd waar verslaggever Enk Lubbers bij is, dat is ASV 57 tegen Bruchterveld. Enk, hoe staat het ervoor? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, in de 37e minuut zitten we. De stand is 0-2 voor Bruchterveld. Dat was in de 24e minuut dat Julian Smit onderuit werd gehaald. En dat was een gele kaart voor het speel van Aardorp, ASV. Maar goed, drie minuten later was het Milan Echtengoor die binnen de 16 twee man in de luren legde en die geweldig binnen schoot. En dat is drie minuten later was het een assist van Milan Echtengoor en die stelde Luc Roeleveld. Die kon hem geweldig binnen tikken. Dus ja, echt een dik verdiende voorsprong op het moment, maar er is toch ASV wel toch wel wat tegenstootjes. Net was op een gegeven moment een kopbal die ging net voorlangs. En toch, ja, dus blijven wel gevaarlijk in de omschakeling. Dus ze spelen wel via veel lange ballen. En goed als dan de spitsen zijn, twee spitsen die zijn fysiek behoorlijk aanwezig. Dus dan in Bruchterveld is dat toch wel een paar keer dat het bijna misging. Maar goed, voorlopig staat het naar 38 minuten spelen, staat het gewoon lekker op de 2-0. Dus het gaat goed. Maar nu is de aanval van Adel. Dan moet je even kijken, want die komen met heel veel mensen naar voren toe en proberen daar, er wordt. Even kijken, die bal wordt nog weggewerkt, want Legio Job daar werd erin in te kijken gezet en die speelde er al uit en gelukkig was daar nog. Kijken, nu Matthijs Jonker, ja, die kan opruimen. Dus Milan Echtengoor, die drukt even een mannetje weg, maar die doet goed. Kijken nu dat hij moet even terugleggen nog, proberen op Milan Veneman. Nee, dat is één gooi voor Bruggeveld. Nou, is goed opgelost zo. Dus Bruggeveld staat er lekker voor, 2-0. Dus niks mis mee.
0: Mooie wedstrijd tot nu toe, 0-2 na ruim een half uur. Dat is een mooie score. Wij komen zo meteen weer bij je terug, Enk. Dank voor nu.
1: Oké, dan.
2: De Sporttribune.

0: Mooie samenwerking van The Weeknd en Daft Punk toen ze nog bestonden. Je weet wel, die gasten met die robothelmen. Je hoorde Starboy in het weekend van RTV 4. Het is de sporttribune. We hebben 4 wedstrijden, maar er is nog één belangrijke wedstrijd die wordt gespeeld. En daar kan onze verslaggever Gerco Doldersum alles over vertellen. Gerco, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag Jari en goedemiddag luisteraars. Ja, alles over vertellen. Een kraker hier in de derde klas F op de zon of op de noordkant. We spelen hier een kraker tegen De Weide uit Hogeveen. 2 ploegen met 2 wedstrijden, 6 punten. De Weide Hogeveen, heel goed doelsaldo van 10 doelpunten voor. En dat het een kraker is, kunnen we merken. Harderberg 85, die pakt de spreekwoordelijke horens bij de handen, of hoe zeg je dat. Maar in de tweede minuut was het door een cornerbal. Niemand minder dan Jurie Bouwhuis die 1-0 op het scorebord zette. Ja, Jari, en we spelen nu 14 minuten en staan nog steeds 1-0 op het scorebord van Harderberg 85.
0: Kijk, duidelijk. We gaan jou ook even in de gaten houden, want dit is ook echt wel een hele belangrijke wedstrijd. Gerco, dankjewel voor nu. Wij blijven eventjes bij onze verslaggevers, want een klein kwartiertje geleden is ook de wedstrijd van FC Ommen tegen Voorwaarts Friese Veen van start gegaan. Gert Stegeman die is daarbij. Gert, hoe is het gegaan? Hoe is de aftrap gegaan en wat is er allemaal al gebeurd? Ik denk dat wij nog geen contact hebben met Gert. Gert, hallo, hallo. Nee, ik denk dat wij nog geen contact hebben met Gert. Dan gaan we daar alles aan doen. En dan draaien we eerst uiteraard even een plaat. En dan horen we zometeen hoe de aftrap is gegaan van FC Ommen Voorwaarts Friese Veen.

0: Hij zat in het groepje Chic in de jaren 70. Echt een hele grote disco groep. En Sister Sledge heeft hij ook nog geproduceerd. En daarna ging hij in de jaren 80 voor nog grotere artiesten werken. En dat hoor je hoor. Ik heb het over Nile Rodgers. Samen met Duran Duran maakte hij in de jaren 80 Skin Trade. Hoorde je allemaal hier op de zaterdag in de Sporttribune. Als het goed is hebben wij nu wel contact met Gert Stegeman. Hij is bij FC Olmen voorwaarts Friezenveen. Daar is een kleine 20 minuten geleden het startschot van gegeven. Gert, wat is de status? Hoe is de aftrap gegaan?
1: Ja, de aftrap is verder goed gegaan. We zijn 16 minuten gespeeld, 16,5 minuten gespeeld. En toch al twee vrij goede kansen, eigenlijk beste kansen voor FC Olmen. Zojuist nog een schot op doel die net naast ging. En een vrije trap, die over de muur. En de keeper die kon hem raken, die raakte hem ietsjes aan. En die ging ook naast het doel. Dus, maar het is nog niet helemaal hoogstaand. Het is een beetje aftasten. Af en toe denk ik wel eens, ze zijn nog niet helemaal wakker en dan komen balletjes niet helemaal goed aan en dergelijke. Dus dat is, dat zal te maken hebben met, misschien met de tegenstander. Die zowaar ook nog een klein kansje kreeg, een minuutje of vijf geleden. Die kon of alleen op de keeper af, maar in ieder geval die speelde een speler van FC Olmen uit. Net in de 16 en hij schoot niet al te hard, dus die bal kon de keeper, dat is Björn Meijer, die kon hem heel goed oppakken. De bal is bij de keeper van voorwaarts en dan Friezenveen, zeg maar. Maar dat heeft ook iets te maken met de Westerhaar. Want er zaten wat supporters en die zeggen dan eigenlijk, het is voorwaarts Friezenveen, Westerhaar, Friezenveense wijk. Nou, dat is een heel ingewikkeld, maar in ieder geval, ze komen Westerhaar, komen ze weg. Dus dat is het. Ze hebben een oranje shirtje aan, ze zijn goed zichtbaar. En dan zo'n mooi V-halsje hebben ze er nog bij. Dus dat voor degene die bij de radio zit te luisteren, die denkt van, hé, wat van shirts hebben ze? Oranje met zo'n mooi V-shirtje, wat ze vroeger ook hadden in de jaren 50. Dus dat is, zo ziet het er ongeveer uit hier op het veld. Op het hele mooie kunstgrasveld wat geopend is vanmiddag door de wethouder. En dat is. En nu het voetbal nog, zeg ik, wat het gekheid wel is. En dat gaat er volgende week wel komen. Het is zoals gezegd, een klein beetje aftasten. Het is op het moment voorwaarts die de bal weer in het spel brengt op de helft van FC Olmen. En die krijgt daar, even kijken, die krijgt er wat ruimte. En die wordt er, is de nummer 6 is dat, even kijken, dat is Slot, Julian Slot. Die wordt er net zo'n beetje een middetje of 20 van de 25 van de goal af. Die pakken we dan nog eventjes mee, dus die werd daar onderuit gehaald. Dus niet op de bal. Dus even zien wat eruit komt. Het is wel 35 meter zal het ongeveer zijn, denk ik. En dan moeten we even kijken wat ze daarvan gaan maken. Misschien hebben ze daar wel wat spelers rondlopen die daar heel goed in zijn. En een goede traptechniek. Achter de bal kan nummer niet goed zien. Nummer 6 volgens mij, hè? Dacht ik. Slot Julian dus. Die pakken we eventjes mee. Even kijken. Dus, en de klok geeft al 19 minuten aan. En dat was nummer 5. Nee, die bal die gaat naast. Het was Dylan Snipper die het schot maakte. Maar dat is, daar kwam verder niks van terecht. De bal gaat naast. En FC Olmen mag het spel weer gaan opbouwen. En dat doet de keeper Björn Meijer. Die doet het niet helemaal goed. Een beetje angstig. Hè? Dan speel je een bal naar een medespeler. En daar komt zowaar bijna iemand tussendoor. Dus het is altijd een beetje een gevaarlijk spel. Dus gevaarlijk in de zin van het resultaat dan. Hè. Goed, FC Olmen die boot weer op. Die gaat via de rechterkant. Hadden ze nog ietsjes kunnen doen, maar het wordt lastig, wordt goed verdedigd. Trekt naar binnen toe en gaat een balletje richting Rens van der Wolfsaar. En die maakt een overtreding. Geen overtreding, wordt verder niet gefloten. Maar goed, dat gaat eventjes, even kijken. Dat gaat eventjes stevig tegen elkaar aan de Rens. En dan eventjes kijken, er was Lars boven die dan een klein gevechtje raakte. Dus het wordt wat onvriendelijker om zo te zeggen. Er is wat meer bodycheck en dergelijke. Dus dat is wat je op dit moment ziet. Deze pakken we nog even mee. Dat is een, even kijken. Nee, dat wordt een gooi voor Westeraar. Of voorwaarts Friezenveen Westeraar. 0-0, 20 minuten gespeeld hier op Sportpark het Westbroek. En je hoort straks wel eventjes wat meer.
0: Gert, dankjewel. Gert Stegeman dus bij FC Olmen voorwaarts Friezenveen. Gelijk door naar Jan Bos. Die is bij Den Ham tegen DOS 37. Jan, hoe is het daar?
2: Den Ham tegen DOS 37. We hebben op dit moment de rust is net begonnen. We hebben een 0-0 stand na 45 minuten. zijn deze wedstrijd begonnen met een huldiging voor Rein Korsta. Die werd schuldig in zijn 300ste wedstrijd in het eerste van Den Ham. Ik heb hem al eerder genoemd, de oudste speler van Den Ham op het veld vandaag. Daarna een minuut stilte hebben we gehad voor een oud bestuurslid van onze sportvereniging, Kleine Eggerkamp. Ik was deze week in de arena met een minuut stilte van mevrouw Koeman. En als ik dan hier veel kleinschalig hier in Den Ham, dat maakt toch altijd de indruk. Goed dat de voetbalwereld op zo'n manier aandacht schenkt aan hun helaas overleden mensen. Nou, dan heb ik weer mijn eerste op de bijdrage nog vergeten. De opstelling van de NAM, die zal ik weer versnel geven. Giel Veldkamp, Rein Korsta, Tijn Marsman, Jelle Menetten, Jurgen Jaspers, Ruben Kelder, Herjan Juriens, Jip Lanjouw, Timon de Goeie. Dan heb ik Luc van der Hoeven en Rick van der Voet. Nou, dan hebben we nog een paar mooie kansen gehad in deze wedstrijd. Dat was in de 19e minuut Jurgen Jaspers die op aangeven van Timon de Goeie bijna vrij voor de doelman kapte. Kwam zijn man uit kapte, maar zijn schot zag gekeerd worden door de doelman van Dos. En in de tegenstander schuiven van Dos voor het doel van de naam langs. 32e minuut Jip Lanjouw een corner en we staan altijd achter het doel van de tegenpartij. We zeggen Jip Lanjouw in één keer erin en dat markeerde maar nou 5 centimeter dat hij voorbij de tweede paal vloog. Had zomaar gekund. Maar in de laatste minuten voor de pauze was het Dorst die de beste kansen kreeg in de 43e minuut. Een kopbal en een goede redding van doelman Veldkamp van ons. En zo net vlak voor tijd nummer 22 Kevin Huizing. Ik heb mijn leven lang maar 2 wedstrijden in de eerste van een NAM gevoetbald, maar die had ik er dan in gestopt. Maar meneer Huizing die miste gelukkig voor de NAM, helaas voor Dorst. Zodat de stand nog steeds 0-0 is en wij met 0-0 aan de koffie gaan bij Den Ham tegen DOS 37.
0: Jan Bos, dank je wel voor nu. Wij komen later vandaag nog even weer bij jou terug in de hoop dat er nog een goed doelpunt wordt gescoord. Kijk, het moet helemaal goed komen. Oké, zometeen gaan we even naar Ben Harms. Die staat bij Bergentijm DFC Dedemsvaart. Eerst even een plaat. Bakermat en Rani.

0: Kat met zijn saxofoon. En zangeres Rani. Duet of de samenwerking heet I Love Life. En hoorde je hier bij RTV 4 in de sporttribune. Ben Harms, die staat bij Bergentijm DFC Dedemsvaart. Het is rust geweest, geloof ik. En ze maken zichzelf langzaam om voor de tweede helft. Dat is correct, hè?
1: We maken ze langzaam op voor de tweede helft van DFC Dedemsvaart. Komt voor die tweede helft inmiddels weer op het veld. De trainers, of de wisselspelers, die gaan weer naar de kant toe. En ik zie nog niet zo 1, 2, 3 direct dat er gewisseld wordt. Maar goed, de stand bleef 1-0 tot in de 45e minuut. Toen vloot scheidsrechter Alex Bos voor de rust. Ja, en toen kwam de aanvoerder van DVC deze vaart toch wel even een verhaal halen van wat er nou in de 32e minuut eigenlijk aan de hand was. Want DVC deze vaart, naar mijn mening, zover als ik het hier kon zien, was het een glaszuiver doelpunt. Maar het glaszuiver doelpunt van Melvin Hulleman werd afgekeurd. Want de vlag van grensrechter André Hossing van Bergentijn ging de lucht in. En daar ging scheidsrechter Bos op in. En die keurde de treffer af wegens buitenspel. Vermoedelijk dat daar de man die de bal voorzette, Janu Westerman, die vorige week twee keer scoorde voor DVC Dedemsvaart, de voorzet vanuit buitenspelpositie deed. Dat kan ik natuurlijk niet hier vanaf deze plek constateren. Maar in ieder geval, als ik zo het publiek wat aan de kant zat, en natuurlijk is dat het publiek van DVC Dedemsvaart, wat ik nu eventjes kan beoordelen. En die dus met elkaar zeiden, met de handjes de lucht in, van hoe is dit nog mogelijk, scheidsrechter Bos, dat je deze treffer afkeurt. Ja, hij deed het dan. En daarvan was het dan de aanvoerder van DVC Dedemsvaart, Quinten Prins. En de trainer van DVC, Johan Pitsruit, die toch wel een beetje boos was op scheidsrechter Bos, verhaal kwamen halen met de rust. Maar de scheidsrechter die zich wees gedesigneerd en was gedesigneerd en zei gewoon, het is buitenspel en het blijft 1-0. En zo is het ook, want we zijn inmiddels met de tweede helft begonnen. 10, 12 minuten zijn wij onderweg in die tweede helft. DVC deze vaart, geen wisselspelers. Zover als ik kan zien bij de vrienden daar van Bergentijn ook niet. En we zullen afwachten wat hier zo in die tweede helft op het sportpark de sportpark Moskou zullen gaan plaatsvinden. Welke activiteiten, welke plichtplegingen hier zullen gaan gebeuren. Weet Bergentijn, weet die de bal of weet die de overwinning naar de finish toe halen? Of is het DVC Dedemsvaart dan toch beter te scoren en misschien voor de ploegen Dedemsvaart nog iets anders in de petto hebben? Of Bergentijn heeft het? We wachten af. We zijn 46 minuten hier zo in die tweede helft en we zullen afwachten.
0: Ja, dankjewel voor nu, Ben. Wij komen zo meteen bij jou terug met hopelijk positief nieuws met een mooie stand. Zometeen dus meer van die wedstrijd.
2: De Sporttribune.

0: uit België, Lost Frequencies. Ook al lijkt dat helemaal niet Belgisch, klinkt hartstikke Amerikaans, Engels. Fijne muziek, Live It All in het weekend van RTV 4. Het is de sporttribune, waarin wij vandaag 5 wedstrijden volgen. Er is een 5e bijgekomen. Dat is ook wel echt de kraker. Gerco Doldersum die is daarbij. De Weide Hogeveen tegen Harderberg 85. Eens even inchecken bij Gerco. Hoe is het daar? Oh, ik heb Gerco volgens mij even kijken. Heb ik hem nog hangen? Gerco, ben je daar?
1: Ja, daar ben ik.
0: Ja, kijk aan, daar was je wel. Ja. Vertel, hoe is het daar?
1: We spelen hier 36 minuten, Jari. De stand is nog steeds 1-0 in het kader van Harderberg 85. Als ik dat nu zeg, wat het, 2-0 door Vosvelding. Al fantastische aanval uit het boekje, Jari. Het is echt genieten hier op het sportpark.
0: Wat de timing ook.
1: Ja, die pakken we lekker even mee.
0: Ik wou eigenlijk zeggen
1: van ja, er gebeurt heel veel, ook al met die 1-0 stand, want de Weide die heeft voornamelijk de bal. Het is Harderberg die ontzettend gevaarlijk is in de corners, met name voor Xavier Slot en Thomas de Boer. Maar ja, de timing is niet perfecter dan dit. Xavier Slot komt er aan de linkerkant door, die legt de bal keurig netjes af op de vrijstaande Fons Veurink. 2-0 hier voor Harderberg 85, 37 minuten gevoetbald.
0: Prachtig moment nog even mee kunnen pakken in de sporttribune. Ja. Wij komen zo meteen bij jou terug, Gerco. Dankjewel voor deze bijdrage.
1: Ja hoor, helemaal goed.
0: Helemaal goed. Gaan we heel gauw door naar ASV 57 tegen Bruchterveld. En Glubbers die is daarbij. Is het net zo spannend als bij Hogeveen en Harderberg, Enk? Of valt het reuze mee?
2: Nou, het is wel... ASV begint wel ietsjes meer naar voren te drukken, zeg maar. En dus die hadden net op het eind van de eerste helft ook nog wel een kansje. Dus nee, Bruggeveld moet zeker, nu komt er een hoge bal voor. En oké, ja, die zit er zomaar in. Tjonge, jongen, dat is toch...
0: Oh,
2: is het, echt waar? 1-2 is het 51ste minuut.
0: Dit is al de tweede keer dat wij een goal hebben gewoon live in het verslag.
2: Ja, en, maar goed, het staat een beetje slaperig daar in de achterhoede van Bruggeveld. En die, en nu wordt het natuurlijk wel moeilijk, want dan zet je ASV op een zetel waar ze eigenlijk in de eerste helft helemaal niet aan toe waren. En maar goed, ja, in ieder geval die is een beetje te slapjes allemaal. En dan denk ik, ja, 2-0 voor, dat gaat allemaal goed. En dan hoeven we iets minder te doen. Maar goed, dat wordt dus nu een spannend. Even kijken, nog 45 minuten. Nee, 50 minuten zo'n beetje nog. 20, 52e minuut. Dus nog een dikke half uur. Waar Bruggeveld.

0: wat uit iets een ander vaatje moet tappen. Nu dan de bal voor van, ja, dit is de cornerbal. Dus die nemen we nog even mee, cornerbal. Snipper die geeft die bal voor, maar komt niet bij de Brugveld via de tegenstander, dat is een cornerbal. En Roelenveld, die Lucas Roelenveld mag die bal nemen. En de lange mannen die gaan mee naar voren, Matthijs Jonker en Gijs Horing, die staan er al en nou, kijken of die bal goed komt. In de eerste helft was er ook al een moment dat de bal tegen de paal gekopt werd. Nu dan gaat hij te ver naar achteren toe en Gijs Horing die kopt die bal naar achteren toe en het is gewoon een doeltrap. Dus ja, 53e minuut hier en stand 1-2. Spannend.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. En dus net zojuist ook nog eentje erin getikt wat de 1-2 maakt. Enk, dankjewel voor nu. Wij komen zo meteen bij jou terug.
0: Ja.
1: Helemaal goed. Oké. Spannende wedstrijden dus. 5 die wij volgen. En zometeen dan gaan wij weer terug naar de verslaggevers. En terug naar het grasveld. Na de dijk binnen.

0: Ja, Bergentijm DFC Dedemsvaart, daar is Ben Harms. En daar is volgens mij weer gescoord. Ben, wat is er gebeurd?
1: Nou, er is in dit geval gebeurd. We zijn 56 minuten zijn wij onderweg hier in Moskou. Of op Moskou. Maar in ieder geval, het was in de 49 was het al een knappe actie daar van Sander Lammering. Die dicht op de paal schoot voor Bergentijm. Dus geen doelpunt. Maar het was in de 51e minuut. Het was dus dat Remco Tromp daar de bal voor zijn voetjes kreeg. Rondom de 16. Hij kreeg de bal van Stijn ten Apel. En hij scoorde de 2-0. En toch min of meer, als ik de wedstrijd zo zie, dat Bergentijm in een toch wel veilige haven was. Want we zagen net dat Sander de Graaf de bal net over het DVC Dedemsvaartdoel heen schoot. Dus het is Bergentijm wat op jacht is naar een grotere overwinning hier op het sportpark Moskou. Maar dan zal het toch goed deze stand vast moeten houden en moeten gaan uitbouwen. 2-0 voor Bergentijm.

0: De Lumineers en ho hey in de sporttribune hier bij RTV 4. Ja, sommige wedstrijden die zijn net weer bezig met de tweede helft. En sommige wedstrijden die gaan langzaam richting de rustfase. Een van die wedstrijden, ja, dat is dus die van 3 uur die gestart is. FC Omme voorwaarts Vriezenveen. Gert Stegeman die is daarbij. Is het nog steeds dezelfde stand 0-0 of is er al wat anders bijzonders gebeurd?
1: Nou, nee, er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel jaren, om eerlijk te zijn. Hè. De wedstrijd is wat later begonnen, staat nu 43 minuten op de klok. En Ommen heeft net, dat was de 37e minuut, was er een echte wel een goede 100% kans van. Dat was Rens van der Wolsaar, mooi afstandsschot, maar die werd net naast getikt dus. Maar voor de rest is het toch een klein beetje het fysieke van het fysiek sterkere Westerhaar. Die af en toe dan ja, een beetje voor de goal blijft hangen, maar ook wel sterk is in de aanval. Dus niet zo het kaas van de brood laat eten, dus dat sowieso niet. En ze hadden zo, ja, toch wel een paar kleine kansen, een paar kleine speldeprikjes. Waar, er wordt er niet op gelet bij FC Ommen in Achterhoede. Ze laten een mannetje lopen. En dan, ja, dan krijg je wat van die dingetjes dat je denkt van, ho, dat gaat allemaal net goed. Hoekschop aan de overkant van het veld. En die keeper zit niet, nee, zit niet helemaal klemvast. Maar het wordt opgelost door de speler zelf. De achterhoede, die werkt de bal weer weg. Keeper staat er in de goal. Ommen, die mag aanvallen. Ja, die doen ze ook. Maar goed, er zit een been tussen van een speler van voorwaarts. En dat resulteert in een ingooi voor FC Ommen. Die ter hoogte van de middenlijn staan. De eigen helft staan ze weer. En het gaat, de bal gaat via de rechterkant gaat hij naar Matthijs Schottert. En die mag de opbouw gaan maken. Maar die weet eigenlijk niet waar hij met die bal heen wil. En die denkt van, nou, ik doe hem eventjes weer terug. En naar, dat is Noah van Dosten. Maar het is allemaal een beetje afwachten. Het is niet dat hele snelle tikketakkie. Dat hoeft denk ik ook niet. Maar ja, kijk. Ik zeg het snelle tikketakkie. Maar... Het is wel een goal, hè?
0: Kijk eens eventjes aan.
1: Wie? Thomas Joling. Nou, en dan scoort Thomas Joling. Scoort. Want ik zeg, ja, ze staan een beetje af te wachten. En dat deden ze eigenlijk ook. De goaltune die draait nu. En ja, Thomas Joling, die komt eigenlijk... Die doet vanaf de linkerkant... Maakt hij een hele mooie goal over de keeper. En dan gaat hij zo in de linkerbovenhoek. En dat brengt de stand hier op Sportpark het Westbroek. En het is ook 45 minuten. Zo, ja, dat is net in de... Ja,
0: zo, net voor de rust aan dan.
1: Ja, net voor de rust. Ja. En nou... We gaan even luisteren naar mijn collega naast mij. Die gaat even zeggen wie dat gescoord heeft. Dus het is Thomas Joling 1-0, Frits Mag. Ja. Luister even mee.
2: FC Ommen komt op een 1-0 voorsprong. In de 45e minuut doelpuntenmaker met nummer 15, Thomas Joling.
1: En er is Thomas. En ja, je ziet dat ik zeg al 45 minuten gespeeld. Eigenlijk kwam hij een beetje uit het niets. Of uit het niets, ja. Want het was een beetje afwachten achterin. Dus, maar goed, het maakt niet uit. De rust is hier 1-0 en we melden ons over een kwartiertje wel eventjes weer. Dus,
0: Kijk, hebben we nog even mooi meegepakt. Gert, dankjewel. En wij spreken jou zo meteen na het nieuws van 4 uur wel weer.
1: Prijzen zijn afgehaald. Prima, dankjewel.
0: Oké, hoi hoi. Kijk. Mooi, 1-0 dus FC Ommen tegen voorwaarts Vriezenveen. Hey, is dit familie van Bob Marley? Zeker, Rita Marley.

0: Ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt? Of ben jij ook zo bang dat je geen eten krijgt, maar pillen op je bord? Nou, ik hoop dat niet die angst er is bij onze verslaggever Ben Harmst. Bergentijm tegen DFC Dedemsvaart is daar zojuist de 2-0 gescoord. Ik denk niet dat er heel veel is veranderd, maar zijn er nog benoemenswaardige dingen, Ben?
1: Nee, we zijn 69 minuten, zijn we hier onderweg op het sportpark Moskou. Ja, en het was in de 61 minuten, was het toch, ja, dat was dan een genadeklap misschien wel geweest, daar zo voor DVC Dedemsvaart. Maar het was daar zo, was Timmerman die het genadeschot net niet kon geven. De stand staat nog steeds op 2-0. Want het was in die 61 minuten was Bas Timmerman die zelf de aanval opzette voor Bergentijn. Vanaf het middenveld paaste hij de bal door naar Tico Bril. En Tico Bril die paaste terug op Timmerman. En die bal ging maar raak links voor het langdoel. Daar zo van Jaden de Braca van DVC Dedemsvaart langs. Inmiddels is er toch al aardig wat weer gewisseld bij DVC Dedemsvaart. Ik denk dat trainer Johan Pitstra het niet aan kon zien. En hij moest ingrijpen om DVC Dedemsvaart in die laatste fase. Want we zitten inmiddels in de 70e minuut. Toch de nodige spirit kunnen gaan geven om de vechtlust van Bergentijm op deze overwinning. En nu dan komt daar die bal. Wat is dat een kans. Wat een kans voor Sander de Graaf. Hier had je de genadeklap kunnen gaan geven aan DVC Dedemsvaart. Alleen stormde hij daar op het doel van Jaden te braken af. Maar hij schoot de bal in plaats van in het doel over het doel van Dedemsvaart. En zo blijft die stand nog steeds 2-0. DVC Dedemsvaart, ze proberen dat met een afstandsschot. Is het daar zo de doelpuntmaker van vorige week, Jano Westerman, die het daar probeerde, maar zijn bal bereikt daar zo ook niet. Alleen maar doelman Rolf Timmer en verder geen doel. En zo staat die stand hier nog steeds op 2-0. Wat ik al zei, trainer Johan Pitstra, hij hield daarvoor een aantal mensen, haalde die eruit, Melvin Hulleman. Het was daar zo Martijn Ballast en Tico Ouwekerk. Zij gingen naar de kant voor Kevin Meijer, Dimitri Tempelman voor wat meer snelheid en Jurgen Rossing. En zij dan moeten het gaan proberen om DVC Dedemsvaart over dat dode punt heen te gaan. Nu dan misschien, maar daar is het dan. Oh, wat is het daar weer een enorme goede mogelijkheid. Daar zo dacht het niet Nijenhuis. Die daar, nee, het is niet in Nieke Nijenhuis. Het is daar zo Milan Hans moet ik zeggen. Ja, het is wat moeilijk als de namen een beetje de voornamen een beetje op elkaar leggen. Milan Hans, hij stormt erdoor. Maar alleen voor doelman Jaden te braken schiet hij die bal op via een verdediger van de DVC Dedemsvaart af. Want hij was te langzaam om af te maken. En dat betekent het dan dat de bal over het DVC-doel heen ging. En de gewone cornerbal is het daar zo aan de zoon van Bergentijm. En die zal worden genomen door Stijn ten Apel. Een hele handige speler ook van Bergentijm. Klein van stuk, maar zo handig. En dan komt die bal daar zo voor. En wie kopt hem erin? Het is niet dat zij DVC deze plaats vergeet om die bal goed op te ruimen. Het blijft gevaarlijk daar voor het doel van Jaden te braken. Want Bergentijm die blijft in balbezit. En ze krijgen de kans. En dat gebeurt dan via Sander de Graaf. Wat heeft die man vanmiddag al een boel kansen gekregen en toch ook niet benut. Want hij loopt een beetje gedesillusioneerd, loopt hij naar de cornervlag toe, want dat is het wel. Ik weet niet, redactie, hoeveel tijd hebben we nog? En dan, anders zien we het.
0: We zitten op 20 seconden ongeveer. Dus.
1: 20 seconden en de cornerbal levert voor Bergentijn niet op. Over naar het nieuws.
0: Kijk, helemaal goed. Dankjewel Ben. Wij komen zo meteen uiteraard weer bij jou terug in het laatste uurtje van de Sporttribune. Eerst het nieuws van 4 uur en dan nog lekkere muziek en de laatste informatie over de wedstrijden.
2: V4 Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal.
2: Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
10: Dit is RTV 4.
11: De RTV 4 Sporttribune.
10: RTV 4.
11: De Sporttribune.
12: Ja, nog steeds een hartelijk goeiemiddag op deze zaterdag 26 september 2026. Wij volgen 5 wedstrijden vandaag in de RTV 4 Sporttribune. Gerco Doldersum die is bij de Weide Hogeveen Hardenberg 85. Laatste keer dat we hem spraken stond het daar 2-0. FC Ommen, voorwaarts Vriezenveen. Gert Stegeman die is daarbij. En daar staat het inmiddels 1-0. ASV 57 Bruchterveld. Enk Lubbers die is daarbij. 1-2 is de laatste update die wij daarvan hebben gekregen. En Bergentheim DVC Dedemsvaart, daar is Ben Harms bij. En daar staat het 2-0. Tot slot, Jan Bos is aanwezig bij Den Ham DOS 37. En daar is de laatste stand nog steeds 0-0. Gaan we zo meteen eens even kijken of het daar misschien wat meer verandering in is gebracht. Nog een uurtje Sporttribune en ik vind het fijn dat je erbij bent.

0: Zelfs in de jaren 90 maakten zij nog muziek hoor, de Golden Earring. Dat is misschien niet de meest succesvolste periode, maar het leverde wel leuke nummers op. Daar was dit één van, The Burning Stump en The Golden Earring. Nou, en we zitten in de sporttribune. Ik weet niet echt of een stuntman dan echt onder sport valt. Nou ja, we zitten heel erg in de voetbal vandaag. Daar gaan wij even weer naar terugschakelen. Den Ham, DOS 37. Jan Bos die is daarbij. Jan, hoe staat het ervoor daar?
1: We zijn in de 73e minuut en we staan inmiddels met een 0-1 stand op het scorebord. Dat is al in de 49e minuut. De linkerkant kwam Dos door. Nummer Dasla die geeft een voorzet. En ik denk, nou, er stond waarschijnlijk niemand van Dos voor de goal. Onze keeper die kan uitkomen, die kan die bal pakken. En die komt uit. En die bal die vliegt over hem heen. Compleet misvatting van de doelman van Den Ham. Het was absoluut geen kans voor Dos. Maar die bal die zat zelfs zo aan het doel in. Waardoor Dos op een 0-1 voorsprong kwam. Daarna gaat de strijd redelijk tegen elkaar op. Met de kansen voor Den Ham. Simon de Goeie in de 64e minuut. Met de redding voor de doelman van Dos. Aan de andere kant was er weer een dikke kans voor Dos in de 66e minuut. Waarbij de bal breed werd gelegd. En hoe schuift hij hem ernaast? Maar hij ging er gelukkig naast. Zodat het dan nog steeds 0-1 is voor in het voordeel van Dos. Ja, en de ploegen ze doen elkaar niet zo gek veel. Niet steeds allebei geregeldeerd natuurlijk. En zitten we op deze klasse te voetballen. En we hebben nog 16 minuten kans om minimaal die gelijkmaker te scoren. Kijken of dat nog gaat lukken met deze jonge ploeg. Den Ham, Dos, 44 minuten gespeeld, een 0-1 stand.
0: Kijk, dankjewel. Dan komen we zo meteen wel even weer bij jou terug, Jan. Gelijk door naar Enk Lubbers. Die is nog steeds bij ASV 57 Bruchterveld. De laatste stand die wij daarvan hebben gekregen is 1-2. Is daar nog wat gebeurd in de tussentijd, Enk?
2: Ja, we zitten in de 84e minuut. De stand is 1-3 geworden. In de 75e minuut was het Milan Eggegoor die geweldig binnenschoot naar een crosspaas van Luc Benjamins. En die bereikte de spits. En ja, goed, dat... twee doelpunten vanmiddag van Milan en een assist. En nou, hij werd drie minuten later gewisseld voor Tom Beckman. En net wat Leslie ook daar, die werd gewisseld voor Jan Lambers. En nu is even een onderbreking dat een speler van Adorp, die ASV, die even in de bord zijn gekomen met Jan Lambers, die net binnenkwam. Dus we zijn allemaal even naar de auto om wat water te drinken. Denk ik. Ik denk dat er water in zit. Dus daar ga ik wel vanuit. maar goed, ja, Bruggeveld die was op het juiste moment scoren ze 3-1. Want de ASV die kwam echt opzetten naar de rust. En op een gegeven moment was het toch wel een 20 minuten was het toch een billenknijper voor Bruggeveld. Want ze kwamen, ze werden toch een beetje aan de beetje te laks begonnen aan de tweede helft. Zo van, oh jongens, we staan met 2-0 voor, doe maar iets. Maar goed, ze pikken het goed op weer en nu staan ze dan nog met zeg maar een minuut of 7, 8 denk ik nog, een kleine 10 minuten zo'n beetje te voetballen. Staan ze met 3-1 voor, dus dat is, nou, zolang als we daar over de streep trekken, dan is dat een mooi resultaat vanmiddag. En ja, bij Vlagen wordt er goed gevoetbald, ook met de combinaties, alleen net dat laatste... Het laatste tikkie, dat, er zit er net weer een voet of een hoofd van ASV tussen. Nu dan even kijken. Julian Smit, kan die er wat mee? Die kreeg net ook al een paar goede kansjes, maar dat lukt er ook niet. Nico Verdende, die doet het goed. Nou, vrije trap, wordt vastgehouden, klopt. Rond de middenlijn een vrije trap voor Nico Verdende, die een goede wedstrijd speelt vanmiddag. En even kijken. Nu Jonas, Lucke Beijmens, die moet terug naar de keeper. De ASV die zet met een man of wat komen ze naar voren toe. Dan moet Tom, kan hem, moet je doorkomen Tom. Maar goed, hij probeert hem onder controle te krijgen. Dus goed, maar hij moet snippen, moet lopen. Als hij hem binnenkrijgt, dat doet hij wel. Maar goed, hij is nog niet, wat een ingooi voor Bruchterveld. Het was bijna cornerbal, maar goed. Tom Beckman, die krijgt de bal nu weer. Kan hij hem, wel die jongen in de luur leggen, maar dat mislukt. En dat was een ingooi voor... dat was een mooie actie van hem. Maar goed, dat ging niet helemaal, lukte niet helemaal. Dus dat is een ingooi voor Adorp. En dan komt zo Julian Smit, die komt daar. Die neemt daar die bal op de sloof en die gaat net naast. Dus even kijken, 87e minuut zitten we. En de stand is 1-3 voor Bruchterveld.
0: Dankjewel, Enk. We komen zo meteen voor de laatste keer nog even bij jouw wedstrijd terug. Ja. Eerst nog even muziek in de sporttribune van All Saints. Precies 2000 met de millenniumwissel. Iedereen dacht, oh, dan gaan we een millenniumbeur krijgen. Herinner je dat nog? Vast wel. Pure Shores is dit in de sporttribune bij RTV4. Of course.

0: mag wel een beetje luchtig blijven, toch? Ik had het over die millenniumwissel. Ik ben de jongste hier bij RTV4 volgens mij. Gerco, kun jij je dat nog herinneren, hoe dat voelde? Iedereen dacht dat er zo'n millennium bug zou komen en zo.
1: Ja, dan moet ik gelijk ook bijna mijn leeftijd prijsgeven. Maar ik kan me dat zeker nog herinneren, Jari.
0: Ja, Pure Shots en All Saints, die draaide ik. Die kwam precies uit 2000 namelijk. Vandaar een beetje de vraag. Kijk, jij bent inderdaad, zoals ik al zei, bij De Weide, Hogeveen tegen Hardenberg 85. Daar stond het net 2-0. Maar is daar in de tussenperiode alweer wat gebeurd?
1: Nou, Jari, er is genoeg gebeurd. 63 minuten, we staan nog steeds vol met 2-0, dus dat is het gunstigste. We verlieten de uitzending net met minuut 38, denk ik. En vanaf die minuut heeft de scheidsrechter Bezenbinder de handen vol gehad. Het is De Weide die fysiek een enorm schepje erbovenop deed. En ja, ik moet eigenlijk wel zeggen van overal wat bewoog was ook schopte ze ook bijna op. Dat spelbeeld is hier in de tweede helft totaal niet veranderd. Want De Weide gooit er mij een portie frustratie uit continu. Ene gele kaart naar de andere gele kaart. En Hardenberg houdt rustig stand. En gelukkig voetballen ze er hopelijk een klein beetje onderuit. De trainer van Hardenberg 85, Alexander Fokker, de nieuwe trainer van Hardenberg 85 moet ik zeggen, heeft vier keer maar liefst gewisseld. Justin Mekkeleveld is in de ploeg gekomen. Juan Masta, Las Jansonis en Simon Peltius. Ja, en we gaan kijken waar het schip strandt nu. Maar Hardenberg 85 houdt goed stand tegen een toch wel drukzettende VV Weide. Komen er niet echt door. Net een penibel momentje met onze keeper die bal zomaar vanuit zijn voeten bij de speler, bij de spits van De Weide in de voeten schoof. Maar daarna weer goed redden. Het is een verhit potje aan het worden hier op Sportpark Balderveld.
0: Kijk, helemaal goed. Dat klinkt interessant. En dan komen we zo meteen tot slot nog even een keer bij jou terug. Eens even kijken hoe de volledige wedstrijd is verlopen. Gerco, dankjewel voor nu. De Weide Hogeveen tegen Hardenberg 85. Dus nog steeds 2-0. Onze Ben Harms, die is bij Bergentijm DVC Dedems Vaart. Toen wij hem net spraken, stond het daar 2-0. Ik moet toch eens even kijken of dat nog steeds zo is. Ben, hoe staat het ervoor?
2: Met de kans op 3-0 voor Bergentijn was Dick aanwezig. We zitten inmiddels in de 94e minuut van de blessuretijd. En maar de stand is inmiddels teruggebracht door DVC Dedervaart. Waren ze maar eerder zo begonnen, dan had het publiek van Dedervaart niet zo chagrijnig aan de kant gestaan. Want de stand staat inmiddels in de 91e minuut. Werd het daar zo 2-1 door een doelpunt van Bram Kobus. Die de bal die mee naar voren ging, als het ware een pinchhitter. Ja, en die bal daar zo'n 8. Doelman Rolf Timmer schoot. Ja, en de scheidsrechter geeft hier nog eventjes aan. Ik ga nog één minuutje bijgeven. 94 minuten zijn er inmiddels gespeeld bij de 95 minuten. Het is maar net wat de scheidsrechter wil gaan doen in die laatste fase. Het is daar ook Wilco Eggegoor, de assistenttrainer die aan de kant staat bij Bergentijn, op de nog maar naar het goede einde te. Ook de jongens, de reservespelers en de wisselspelers van Bergentijn staan aan de kant. Want het is reusachtig spannend geworden in één keer. Ja, we Bergentijn in die tweede helft leek op een dikke overwinning te kunnen afgaan. Of in ieder geval, wat ik kan het zo zeggen, een makkelijke overwinning af te kunnen gaan. Blijkt dat in die laatste slotfase toch bijzonder spannend te zijn. En die telt die telt gewoon af bij de ingooi. Dus die is bijzonder goed. En hier, joh, dat schijnt hier zo op het sportpark. Op het sportpark Moskou, dat dus de spelers van Bergentijn elkaar in de armen vallen, want scheidsrechter Bos heeft voor het einde gebloten. Want wat was het spannend op het laatste moment. Mooi was het niet met deze wedstrijd, maar het was bijzonder spannend, vooral in die laatste slotfase. 2-1 heeft dan Bergentijn uiteindelijk gewonnen. Ja, en verdiend gewonnen kan ik dan wel zeggen, want de EVC Dedenbaat heeft het heel veel nagelaten in deze wedstrijd. En niet kunnend, maar gewoon, ze hebben daar zo gewoon Bergentheim laten doen wat ze moesten doen. En dat is gewoon een 2-0 voorsprong te nemen. In die blessuretijd wordt het dan nog een doelpuntje van DVC deze vaart. Maar het was onvoldoende. Ze hadden dat al 10 tot een kwartier eerder deze eindspurt in moeten zetten. Dan was het misschien voor hun uit deze vaart toch een iets andere uitslag geworden. Nu dan, een overwinning 2-1 en verdiend voor Pergentijn.
0: Ben, dankjewel voor je bijdrage vandaag. En ik spreek jou zeer binnenkort wel weer een keer. Volgende week zit er weer iemand anders, denk ik.
2: Oké, tot ziens. En iedereen een goed weekend.
0: Hetzelfde gewenst. 2-1 dus, de eindstand Bergentijn DFC Dedemsvaart. Wij komen zo meteen terug bij Gert Stegeman. Die is bij FC Ommen voorwaarts Vriezeveen. De laatste stand die ik daar had genoteerd is 1-0. Even kijken of het daar nog wat veranderd is. Eerst nog even weer lekkere muziek in de sporttribune. Lekkere 70s disco van Chaka Khan.

0: dan was het in die versie van Whitney Houston uit de jaren 90. Chaka Khan! Chaka Khan! Chaka Khan! In het kader van Chaka Khan altijd. I'm every woman in de sporttribune bij RTV 4. Wij gaan even naar Gert Stegeman toe. FC Ommen voorwaarts Friese-Veen. De laatste stand die ik daarvan heb genoteerd is 1-0. Is daar nog wat bijzonders gebeurd?
1: Jazeker, ja, er is wat bijzonders gebeurd. We gingen met rust, op slag van rust. Dat was Thomas Joling die de 1-0 op de schoen had. En die hem er heel mooi in krulde in de linkerbovenhoek. Daarna naar de T. 7 minuutjes later was het Matthijs Schottert. Die maakt dan 2-0 voor FC Ommen. Dus dat is al hartstikke mooi. En zojuist, het is twee minuutjes geleden, de 66e minuut, was het Sydney Flim die de stand hier in Ommen op Sportpark Westbroek op 3-0 brengt voor Ommen. En dat is natuurlijk een hele mooie stand. En ja, dat is Ommen ook natuurlijk verplicht vorig jaar gedegradeerd uit de derde klasse naar de vierde klasse. En eigenlijk dan hoop je eigenlijk zo snel mogelijk weer terug te komen in die vierde klasse. En dat, oei. Ja, ik zit even te kijken, want daar klutsten wat balletjes voor de keeper langs. En het had ook zo nog 4-0 kunnen zijn. Maar ik was met mijn verhaal bezig om te zeggen van, wil je ook zo snel mogelijk weer terug naar die derde klasse waar je dan vorig jaar uit gedegradeerd bent. Maar goed, zoals het vorige week was het 0-0. Dat ging niet helemaal goed, maar dit is volgens mij, als ik het zo bekijk, met nog 23 minuten te spelen, is het wel kat in het bakkie. Dus zoals gezegd, hier op Sportpark Het Westbroek, FC Ommen speelt tegen voorwaarts V. En dan de supporters eigenlijk, moet je er eigenlijk Westerhaar ook nog bij noemen. Dat doe ik dan bij deze eventjes. Maar in ieder geval, die staan achter, die kijken tegen een 3-0 achterstand aan. En ze mogen nu nog eventjes weer aanleggen via de rechterkant. Maar dat wordt in de kiem gesmoord door de achterhoede van FC Ommen die dat goed oppakt. En mag weer op gaan bouwen via het middenveld. Rens van der Wolza die een balletje mooi geeft op. Ja, Kars van Marum. Ja. Nou, of het buitenspel was, weet ik niet. Maar in ieder geval de grensrechter van de tegenpartij die geeft aan dat het buitenspel is. Ik kon het vanuit hier moeilijk zien. Maar in ieder geval, het was wel een hele mooie paas van Rens op Kas van Marum. Die had hem, er eigenlijk wel in kunnen tikken, maar dat gaat niet door. In ieder geval, de stand voor de liefhebbers van FC Ommen is het natuurlijk zeer gunstig. 3-0 hier op Sportpark Westbroek te Ommen.
0: Kijk aan, de komende 20 minuten komen we nog even één keer bij jou terug. Even kijken of er misschien nog eentje in zit voor voorwaarts Friese-Veen. Gert, laten we het hopen.
1: Ja, zeker.
0: Helemaal goed, dan spreken we jou zometeen nog wel. Dan naar onze verslaggever Gerco Doldersum bij de klassieker van vandaag, de Weide Hogeveen Hardenberg 85. Daar is volgens mij nog last minute wat gebeurd, of niet Gerco?
2: Ja, dat klopt helemaal. We zitten nu in de 75e minuut en in de 69e minuut maakt Iwan Scholing de 2-1 de aansluiters treffen voor de Weide. Het is hier, gaat alle kanten op aan en de Weide die is, en weer bijna de doelpunt. Een fantastische keeperactie van Tim Pekkeriet. Ik moet eerlijk zeggen, en dat zeg ik niet gauw, maar wat een vervelende ploeg hebben wij hier op dit sportpark. En de grootste aandeelnemer is daar wel de scheidsrechter, de heer Bezenbinder, die het hopelijk de laatste kwartieren nog even goed in het snotje houdt. Want waar die vandaag mee bezig is, het mag je raaien.
0: Kijk aan. Wij hopen dat daar nog misschien voor Hardenberg toch nog eentje in kan zitten. Maar we gaan het in de gaten houden, Gerco. We komen nog even bij jou terug voor vijven.
2: Ja, helemaal goed, Jari.
0: Oké, helemaal super. Dan horen we jou zo meteen nog wel, Gerco. Oh, die wereldhit. Die ene hit die Mariah Carey van de troon heeft gestoten. Heb je dat gelezen? In de Amerikaanse hitlijsten heeft Ella Langley met haar Choose in Texas Mariah Carey van de troon gestoten. Het langst blijvende nummer 1 nummertje. Dat gaat over Choosing Texas dus. All I Want for Christmas stond volgens mij 22 weken onafgebroken in de hoogste regionen van de Amerikaanse hitlijst. Maar Ella Langley die staat er met een weekje langer in. En die ga ik zo meteen nog draaien in de sporttribune. Eerst op de achtergrond hoor je het al, de fijne new wave klanken van The Cure op de zaterdagmiddag. Dit is In Between Days.

0: Ella Langley. Het is de grote wereldhit die nou de laatste tijd echt heel hoog is. En het leuke is, ik heb het album op vinyl gekocht en ik heb net een mailtje gekregen. Hij is onderweg, dus ik ga vanavond even lekker Ella Langley draaien. Ja, vinyl, het is weer helemaal in. Jan Bos, hallo, hallo. Den Ham tegen DOS 37. Hoe is het daar gesteld?
1: We hebben inmiddels 90 minuten op het scorebord staan. En de einduitslag staat ook op het scorebord met één doelpunt voor DOS. En één doelpunt voor Den Ham. Dus we zijn met een 1-1 uitslag geëindigd. Het was in de 80ste minuut dat Den Ham een mooie aanval had. Stijn Masman die gaf met vanaf de rechterkant een mooie voorzet. Ruben Kelder die was doorgeschoven vanaf de laatste linie naar de voorhoede om toch te proberen dat doelpunt te maken. En dat lukte wonderwel. Ruben die kopte die bal strak in de verre hoek. Doelman Dors kansloos. Daarna golfde het spel nog 10 minuten lang op en neer met kansjes over en weer. De laatste 5 minuten hebben we al 6, 7 minuten nagespeeld, geloof ik. Met natuurlijk ietsje onvriendelijker met een beetje duw- en trekwerk over en weer. Goed, de spanning dat in deze competitie, we zijn allebei gedegradeerd vorig jaar. Dus ja, we weten allebei wat het is om in de eerste klasse te voetballen, maar om je dan te handhaven in deze, dat zal nog moeilijk genoeg worden, denk ik. Zeker dat ik met voetbal van vandaag zie. Want best was het allemaal niet, maar spannend was het zeker. Den Ham DOS, een 1-1 uitslag hier op de Roar.
0: Kijk, dankjewel Jan voor je bijdrage. Volgende week dan zit hier uiteraard weer een andere presentator. Dank voor vandaag. Ah, kijk nou, ja, ik moet wel zeggen, Jan is wel van het snelle ophangen. Dat is, dat waardeer ik. 1-1 is het daar dus geworden, Den Ham tegen DOS 37. Nou, gelukkig hebben we niet iemand die heel snel ophangt. Want Gert die is volgens mij ook nog steeds aanwezig bij FC Ommen voorwaarts Friese Veen. Eens eventjes kijken of wij met Gert nog contact kunnen leggen. Gert, hallo, hallo.
2: Ja, Ria zeker. We zijn hier nog steeds op sport.

0: Westbroek wordt gevoetbald, 78 minuten op de klok, 79 minuten op de klok moet ik eventjes zeggen, daar gaat hij nu naartoe. Het is voorwaarts, V, en dan moet ik Westeraar erbij vermelden dat het daar wegkomt. Die hadden een klein een plaagstootje, maar dat kwam niet heel veel uit. De stand is hier nog steeds 3-0. Thomas Jolink, Matthijs Schottert en Sidney Vlim die zorgden daarvoor die stand hier op het scorebord. En dit is natuurlijk heel goed. Na vorige week eigenlijk een klein beetje een tegenvalletje na 0-0 tegen DKB. Heb je hier gewoon nog 3-0 op de klok. En dan er zal best wel wat meer bij kunnen komen volgens mij. Maar goed, misschien vinden ze het ook wel goed zo 3-0. En even kijken, want volgende week gaan ze... Ik heb hier nog een papiertje, ga ik zo even kijken waar ze volgende week naartoe moeten. Die Frits daar liggen, ga ik zo even vragen. Als je die rechts hebt. Gaan we dat blauwe papiertje. Hij was iets te ver weg. Nee, maar, volgende week heb je gelijk alweer een streekderby, zo mag ik het wel noemen. Nu tegen voorwaarts Westeraar, Frieseveen, dat is iets verder weg. Maar volgende week gaan ze uit naar DVC Delensvaart. En dan DVC Delensvaart tegen Ommen. En
1: kijk,
0: wat ik net hoorde, had Delensvaart verloren van Bergentijm nu net. Hè?
1: Ja, correct. 2-1 is het uiteindelijk geworden.
0: Dat kan dan ook een leuke wedstrijd worden. En goed, als Ommen dit zo'n beetje doorzetten, deze standen en deze uitslagen, dan moet het volgens mij goed komen. 10 minuten nog. We kijken eventjes aan de overkant van mij, aan de andere kant van het veld, linkerkant. Voorwaarts, die een vrije trap mag nemen, die wordt kort genomen. Die komt in de 16 terecht. Daar kunnen ze niet heel veel mee doen. Het is... Nee, de bal wordt onderschept. Die gaat erin. Nee, het is Ommen die eruit mag komen. Dat lukt niet helemaal. Een balletje wordt over de zijlijn gespeeld door voorwaarts. En dan is het de ploeg van Ommen die mag gaan gooien. Maar ik voorzie eigenlijk geen problemen met de laatste 10 minuten die hier op het spiksplinternieuwe kunstgrasveld dat geopend is door de wethouder. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Spiksplinternieuw, hè? Ja, zo moet je zeggen. En daar moet ik wel even bij zeggen. Je had vroeger van die korreltjes, maar dat is hier niet zo. Hier heb je kurk, maar er schijnt dat kurk de nadeel heeft als het regent, komt dat bovendrijven. En dan zie je dat, ga je dat heel goed zien. Maar ze hebben het veld hebben ze weer glad getrokken. En het is er staat er goed geslepen. Slepen, hè? Ja. Slepen erbij, dus dat is helemaal goed gekomen. Dus, maar dat is even de technische info, dus dat schijnt dan weer dat je dat wel mag. Want ik las een stuk in de krant dat het niet mag meer met die korrels en dat het dan buiten het veld onder de schoenen meegenomen wordt. En dat schijnt dan weer een milieudelict of weet ik wat te zijn. Dus, maar goed, daar gaat het verder niet om. Sportpark Westbroek die kan straks opgelucht ademhalen. Niet opgelucht, maar gewoon na vorige week 0-0, nu 3-0. De presentatiegids die wordt dan straks om 5:30 wordt dan hier ook nog eventjes uitgereikt. En er gebeurt nog heel veel meer. Dus als er nog wat luisteraars zijn die denken van nou, ik wil eens eventjes kijken wat daar gebeurt. Dat is straks om een uurtje of 5:30. Dan komt de presentatiegids en andere dingetjes allemaal nog komen naar voren. En er worden weer wat sponsorcontracten getekend. Dat ook altijd wel belangrijk is. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus ik denk, Jari, als ik het zo bekijk. En ik nog 8 minuutjes. Er zijn weinig blessuregevalletjes geweest. Niet, in ieder geval niet lang, want ik denk dat hij er ook niet heel veel tijd bij trekt. Dat deed hij in de eerste helft ook niet, volgens mij een minuutje of zo. Dus, maar goed, de stand is er ook niet na om hem wat langer door te laten gaan. Maar in ieder geval, het speelt zich een klein beetje af op het middenveld. Nu op de helft van FC Ommen en Ommen gaat weer proberen een aanval op te zetten. En even kijken, die pakken we nog even mee. Dat balletje, dat was een hele goede bal, maar goed, die keeper die let ook goed op, die staat er ook bij. Voorwaarts mag het spel weer gaan opbouwen, maar ik voorzie geen problemen meer. Nog een minuutje of 7 hier op Sportpark in Westbroek. En als dat niet verandert, blijft het 3-0 voor FC Ommen.
1: Gert, dankjewel voor je bijdrage. En wellicht komen we zo nog heel eventjes bij je terug. Maar de verwachting is dat er een flinke winst in zit voor FC Ommen vanmiddag.
0: Jazeker, absoluut ja. Dus dat is weer een opstekertje voor de derde. Dat is dan weer, hè. Dus dan
1: ja, precies.
0: Nou, smaak is altijd beter, hè?
1: Met winst smaakt het altijd beter, ja.
0: Ja, absoluut, maar het komt helemaal goed, jongen. Ja,
1: helemaal goed. Ja. Hey, Gert, dankjewel.
0: Dank je.
1: Oké. De Doobies zijn dit. What a fool believe.

0: soort Gerard Joling. Ik ben benieuwd of onze Gerco ook zo hoog kan als Marco McDonald. Lukt jou dat nog, Gerco, of kan dat tegenwoordig niet meer?
1: Jij vraagt echt naar mijn leeftijd zo langzamerhand,
0: hè? Nee, absoluut niet. Ik vraag gewoon of je de hoogte in kan, hè?
1: Nou, nee, zo hoog als Gerard Joling kan ik niet meer.
0: Nee, ik denk dat we daar elkaar de handen kunnen schudden. We hebben de laatste wedstrijd. Die komt uit jouw handen, zowat. De Hogeveen Hardenberg. Laatste stand die ik heb genoteerd is 2-1. Is daar nog wat gebeurd in de tussentijd?
1: Aan de stand is niets gebeurd hier op het nieuwe kunstgrasveld in Hardenberg 85. En wij hebben groene korrels voor het geval dat je graag wou weten.
0: Oh, ja.
1: Maar, maar hier is aan de stand niks gebeurd, maar aan de wedstrijd wel. Want we tellen in de 83e minuut een rode kaart. Twee keer voor nummer 12. Even kijken van de wijde Jasper Strijker. Ja, en het is eigenlijk twee keer dom doorlopen op een tegenstander. En de scheidsrechter was resoluut met de tweede gele kaart. Dus rood voor de wijde. We zitten nu denk ik in de 93e minuut, want de scorebord gaat hier ook niet verder dan 90 minuten. Stand is nog steeds 2-1 voor Hardenberg 85 en die krijgen nu een cornerbal, zie ik. Even uit mijn ogen, misschien kunnen we meenemen. Dan hoop ik dat hem of afronden of dat die scheidsrechter afsluit. Ja, de scheidsrechter sluit wel, maar dat is voor een vrije trap tegen. Ja, het is hier nog even nagelsbijten hier bij Hardenberg 85 de weide. Maar het kan toch ieder moment wel afgelopen zijn, denk ik.
0: Dus de eindstand lijkt erop dat het voor de Weide Hogeveen met 2 punten de winst is. Oh, Gerco is inmiddels alweer weg. Dat kan ook.
1: Oh nee, ik ben toch nog niet.
0: Maar,
1: ik schrok voor jou 2 punten, maar als we hem winnen, dan gaan we 3 punten bijschrijven.
0: Nee, is het inmiddels 3-1 geworden? Of 2? Nee, nee, ik had het meer over de punten van vandaag, zeg maar. Niet de puntentelling, maar...
1: Nee, ja, het is allemaal voor iedereen de eerste keer.
0: Doelpunten natuurlijk. Mij, dus, doelpunten. Ja, kijk, daar zit een verschil in, hè? Juist, kijk.
1: Ja, nee, dan blijft het hier nog steeds 2-1 inderdaad.
0: Juist, ik.
1: Hij kijkt op zijn klokje, het kan toch niet lang meer duren en dan... gaat Hardenberg 85 de derde klasse echt heel erg goed beginnen met 3 wedstrijden. 9 punten, ik herhaal.
0: Kijk.
1: 3 wedstrijden, 9 punten in die derde klasse. Wie had dat verwacht van ons? Mooie Hardenberg 85 op een fantastisch sportpark Baalderveld.
0: Mooi, kijk. Ik denk zo langzamerhand dat het fluitje ook wordt gegeven voor de eindewedstrijd. Gerco, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Wij spreken elkaar zeer gauw weer, denk ik.
1: Ja, nee, zeker. Graag gedaan. En ik wens iedereen een heel erg goed weekend.
0: En van hetzelfde. En ik zou zeggen, neem even een lekker afzakkertje in de derde helft, hè?
1: Ik ben bang en Hardenberg 85 kennen dat het hier goed gaat komen.
0: Kijk eens eventjes aan. Oké, een goed weekend gewenst, Gerco. En tot later. Ja, daarmee zit de Sporttribune er van vandaag bijna op. We gaan eens eventjes kijken hoe het met de standen is gesteld.
2: De standen
3: en uit.
0: Moet ik toch eens eventjes... Oh, ik word in de tussentijd nog even gebeld. Dat is onhandig. Zullen we even... Oh, nee, toch niet. Nee, niet. Wel niet. Kijk, het blijft allemaal een live programma, hè. Voor de duidelijkheid. Ik zit er ook voor de eerste keer. Moet toch eens eventjes kijken. Ik heb opgeschreven. En hopelijk allemaal goed bijgehouden voor de duidelijkheid. Ik kan een klein foutje maken, maar check ook even de standen in de app. Er is een mooie app voor gemaakt waarin je dus echt al deze mooie scores nog eventjes terug kan kijken. Dat is de app Live Uitslagen. En kun je gewoon filteren op je favoriete club. En dan kun je zo even checken wat de eindstanden en de hoeveelheid punten zijn geworden. Bergentijm tegen DFC Dedemsvaart is uitgekomen voor een 2-1. Bergentijm die heeft met 2-1 gewonnen. 1-3 dan ASV 57 tegen Bruchterveld. Een mooie zege voor Bruchterveld. Den Ham tegen DOS 37 is gelijkspel geworden. Is een 1-1 geworden. En FC Ommen voorwaarts Vriezenveen. Ja, dat is toch echt ook een grote zege voor FC Ommen geworden. En 3-0 daar. En tot slot hadden we dan ook nog de Weide Hogeveen Hardenberg 85. Dat is een 2-1 uiteindelijk geworden. Nou moet ik heel eerlijk toegeven, volgens mij, ik had een wilde Hogeveen, de Weide Hogeveen opgeschreven 2. Maar volgens mij was het Hardenberg 85 of in ieder geval iets in die richting. Ik weet het niet meer. Check het voor de zekerheid even in de app Live Uitslagen. Je favoriete club die kun je daar ongetwijfeld terugvinden. En dan gaan wij nog even naar een lekkere plaat. En dan gaan we zometeen nog even de agenda voor morgen doornemen. Want er zijn morgen natuurlijk ook nog genoeg fijne wedstrijden te bewonderen in de regio.

0: Rondé en Break My Heart in de sporttribune bij RTV 4. Inderdaad nog eventjes van verslaggever Gerco doorgekregen. De Weide Hogeveen Hardenberg 85 zojuist afgerond met een 2-1 op het scorebord voor Hardenberg 85. Dus dat is mooi. Die gaan er een mooie derde helft van maken. Moet ik het trouwens wel goed noteren trouwens, want ik had 2-1. Maar dan is het natuurlijk 1-2 geworden. Hè? Als je dan volledig duidelijk wil zijn, hè, dan moeten we het wel goed doen. Hè? 1-2 is het daar dus geworden. Een mooie eindstand. En voor de rest dus Bergentijn, DVC, Dedemsvaart 2-1 geworden. ASV 57, Bruchtenveld 1-3. Den Ham, DOS 37 is gelijkspel 1-1. En de FC Ommen voorwaarts VR 3-0. Tot slot dan nog, wat is er morgen allemaal nog te bewonderen? Nou, je kunt vanaf 2 uur kijken naar Lemmerdeveld tegen Activia in de 4e klasse E. En in de 5e klasse F start om 2 uur ook SC Balkbrug tegen Haarlem. Precies om 2 uur ook Wezepen tegen Veelstrum. En tot slot in die klasse ook om 2 uur Davo tegen Hoornhorst. En dan nog in Noordklasse, 4e klasse C. Tot slot ook om 2 uur USV tegen Sleen. Nou, mocht je daar langs willen gaan, heel veel plezier daarmee. Voor nu zit de sporttribune er weer op. Ik vond het leuk om te presenteren. Volgende week weer een nieuw presentatieduo die weer alle randen en standen gaan doornemen van de sport. En ik ben er uiteraard maandagavond weer tussen 7 en 9 met een nieuwe avondshow hier bij RTV 4. Zometeen Arnold Compagnier met Route 728. Oh, die heeft een lekkere stapel platen mee. Ik zie onder andere Chris Ria al klaarstaan. Ook Queen komt er voor je aan. Van Halen en de Heideroosjes. Ik weet het wel. Ik zal blijven hangen. Ik dank je voor het luisteren. En geniet van Route 728 zometeen. En tot een later moment.
1: De Sporttribune.

0: Veer.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
6: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Dit is RTV 4.

0: 4.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: RPM.
13: RTV 4.
14: Ahoy!
15: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.

0: welcome up here.
1: Het is weer zover.
0: Ik heb er zin in.
1: Ja, dus ik wel.
0: Ik zit eerst in mezelf voorstellen. Mijn naam is Jupak ook bekend als de Gripping Master Food King of the Baby Novel. Ik kan het ook wel. Kijk. Voices, the hotel, holy fans, only dead, dead, to lose, and when comes to love, the final game of Philip Shoebuck, the Alex Rock and Roll, the Learning Tree, Extreme Brothers, Rook Captain, the Honor of Valance, Dunk Bingo, Dave Bobo, Tequila Sunset, the Mantis King, the Home Effort Show, the Billy Goat, the Blackest, the Unk Demon, Axe Diesel, Clonum, the Rodney Doddle, Screaming Bingus, and the Grungy Bingus, Big K, and vanaf ben ik ook Bloedvoet alweer. Maar zoals altijd, doe ik dit niet in een beetje. Dat is altijd aan mijn lieve vriend, naast mijn bloeder van mijn moeder, de best boy op aarde. Can I get an even? What are you doing?
2: Jeroen Dekker, ook wel bekend als die ene lange Vries, lange Frans, zonder baas mee, koning overleed, officieel Essentio, Captain Colonizer, Jan Purgerson, Goon, Space Cowboy, Barnaby Jingus, schoonzoon de Force, co-host de achterste en vanavond ook de verhuismuis.
0: Hey.
2: Want het is weer zover, jongens.
0: Ja,
2: We mochten weer. Onze lieftallige vrienden die vonden het weer nodig om weer ergens anders naartoe te verhuizen.
0: Oh, vreselijk. Ik weet niet wie het idee dat was, maar...
2: Waarschijnlijk voor beide. Waarschijnlijk vonden ze het beide een ontzettend goed idee.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Vreselijk. Nee.
2: Als een van de twee het geen goed idee vond, dan helaas.
0: Ja, nou ja, dat ligt er bij ons, denk ik.
2: Dan weten we wel wie het overwicht heeft in de relatie.
0: Ja, maar dat wisten we toch
2: al. Dat wisten we toch al wel.
0: Ja. Het is niet de kerel. Ja.
2: Over overwicht gesproken. Wat voor genre heeft vanavond het overwicht in onze show? Wat hebben we allemaal staan voor artiesten?
0: Ik heb Radiohead, The Pixies, The Smashing Pumpkins, Flogging Molly, Modern Baseball, Leisure Hour, Double XP en The Wonder Years. Maar ik wil een nummer van...
2: Ja.
0: King Crimson draaien.
2: Lekker.
0: In de break. En ik moet nog even kijken wat ik nog meer heb. Ik heb heel wat nieuws.
2: Van alles en nog wat.
0: Niet nieuwe muziek van, dat is gisteren of vandaag uitgekomen, maar muziek die ik nog niet eerder gedraaid heb.
2: Ja.
0: Daar moet ik heel aan toe komen en ik moet er ook aan denken dat ik dat draai. Maar dat is allemaal voor later.
2: We hebben ook later op de avond nog onze Around the World, een speciale editie vanavond. Want het is vandaag een hele speciale dag. Dus,
0: oh ja?
2: Ja, zeker is het dat.
0: Lekker.
2: Het is vandaag de Europees Internationale Dag van de Talen.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Oh, dat wist ik niet eens.
2: Dus we moeten uiteraard een Europa als continent kiezen. Maar dat maakt het niet zoveel uit welk land we kiezen.
0: Maar
2: dat willen we wel even in de spotlight zetten natuurlijk.
0: Dat bevallen we gewoon weer op het Nederlands.
2: Ja, is ook een taal.
0: Ja.
2: Het Nederlands is zeker een taal, maar die komt voldoende aan bod hier. Dus ik denk dat het wel leuk is als we juist iets anders hebben dat niet zo vaak aan bod komt.
0: Vind ik ook een heel goed plan. Eigenlijk.
2: Maar gaan we zien.
0: Beginnen.
2: Vind ik een goed idee.
0: Perfect. Dan beginnen we een beetje rustig aan. Dit is Paranoid Android. From Radiohead. Yeah.

0: Whoa. En het is nog niet eens na de break. Ah, fuck. Ja, meteen weer zo los, die jongen.
1: Oh, sorry. Hallo, welkom bij Orpheum.
0: Hallo.
1: Ik weet niet waar dat vandaan komt.
0: Hallo, hoe gaat het met jou?
1: Met mij gaat het goed, hoor.
0: Ja, mooi. Fijn.
1: Hey, ik zit met Teun. Zit ik de hele dag al van... Dankjewel, live. Ken je dat stukje?
0: Ja.
1: Oké, goed. Vond ik grappig. Zal ik dat zo opzoeken? Dankjewel, live coach.
0: Hoe moet ik dat in mijn agenda zetten?
1: Dat jij dag per dag doen.
0: Dankjewel, life coach.
1: Ik wil... Oké, kun jij voor mij een nieuw knopje maken?
0: Voor dankjewel, life coach.
1: Dankjewel, life coach. Dat als dan als even voor ons slecht advies geeft, dat je dan... Dankjewel, life coach.
0: Ja.
1: Dat vind ik leuk. Dat vind ik een goede gag.
0: Ja,
1: dat
0: is wel een goede toevoeging.
1: Dacht ik.
0: Ik zal eens even kijken.
1: Dat mag ik wel zeggen, dat is...
0: Fucking genius! Ja. Ja.
1: Speaking of knoppies en radiomaken, Jeroen.
0: Ja.
2: Hoe gaat het met jou?
0: Eigenlijk, in principe, best wel wauw.
1: Dat is mooi.
0: Wil je er nog een toevoeging aan, of...
1: Nee, ik denk misschien vraag jij mij hoe het ook met mij gaat.
0: Nee, dat is niet waar ik op bedoelde. Maar Huub, hoe gaat hij met jou?
1: Goed. Mijn teen is nog steeds naar de tering. Voor het geval dat je al vroeg. Ik heb nog steeds pijn. En ik word bijna elke dag gebeld door werk. Hé, waar blijf je? En dan zeg ik elke keer... Ik kan nog niet. Ik heb nog steeds een kapotte nagel. En ik kan nog steeds niet schoenen aan. En dan zegt hij... Oh, maar kun je wel toch? En dan zeg ik... Nee, dat doet zeer. En lang staan is ook kut. En dan zegt hij, oké, tot over 2 dagen. En dan zeg ik, doei. En dan hangt hij op.
0: Gezellig. Ja. Ja. Klinkt als een leuke boel.
1: Ja, is leuk. Ik kreeg een verzoekje.
0: Ik zag het.
1: Van Smooth van Santana. En het is eigenlijk niet echt toepasselijk. Want het is RPM, het is rock, punk en metal. En ik zou Santana en Ricky Martin. Is dat Ricky Martin?
0: Ja, Santana is een beetje een randgevalletje.
1: Ja.
0: Santana heeft wel muziek waarvan ik zou zeggen van... Nou, kun je met moeite nog net rock noemen.
1: Ja.
0: Maar ja. Ja.
1: En om nou te zeggen dat met dat nummer met Rob Thomas nou rockig is... Nee, het is ook geen punkig en het is absoluut niet metalig.
0: Nee.
1: Maar, omdat ik aardig ben... Zullen we dan anders gewoon even een blokje doen met iets wat niet RPM is?
0: Ja, officieel. Officieel is het natuurlijk wel rock.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee. Nee, dat is het niet.
0: Het is alleen geen hard rock. Nee, dat is het zeker niet.
1: Het is ook geen normale rock, hoor.
0: Het is zeker wel rock.
1: Nee. No.
0: Ik zou ook graag willen dat we konden zeggen dat dit niet onder rock wordt bestempeld. Maar dit valt ook onder rock. Helaas.
1: Oké. Okay. Maar dan weet ik precies wat ik daarna ga doen.
0: Dan gaan we direct helemaal de andere kant om. Even een talhaler achteraan.
1: Nee. Daarna doen we Sublime. Centuria.
0: Lekker.
1: Miss RPG.
0: Maar van de Copacabana erachteraan.
1: Oh ja. Nee.
0: Als we dan toch bezig zijn?
1: Nee.
0: Of een...
1: Ja, ik ben een man, maar zo niet dit. Nee. Kunnen we een Elvisje doen? Of Tears of Fears? Misschien ook wel leuk.
0: Elvisje is eigenlijk helemaal niet gek. Beetje rockabilly.
1: Counting Crows. Waarom? Oh ja, dat is best wel een goed nummer eigenlijk. Dat is dat nummer van Shrek 2. Dit staat gewoon in mijn normale, in mijn alledaagse playlist, hè? Gewoon Accidentally in Love van de Counting Crows van de Shrek 2 soundtrack.
0: Maar waarom niet een Elvis nummertje dan?
1: Dat is Wonder of You. Ja, kan wel. Fuck it. We doen gewoon Elvis Presley achteraan.
0: Ja. Yeah.
1: En dan eindigen we... Met... En dan naar fucking Slaughter to Prevail. Nee.
0: Roots, Bloody Roots of zo erachteraan.
1: Is wel een goed nummer.
0: Is wel een goed nummer, nee, ja.
1: A Living Color. Cult of Personality.
0: Oh ja, dat is wel lekker. Ja, dat gaat wel lekker.
1: Dat gaat wel goed.
0: En dan komen we ook weer even lekker terug in de sferen die wel bij RPM horen.
1: Dus we gaan van Santana en Rob Thomas naar Sublime, naar Overspressing, naar Living Color.
0: Ja.
1: Zijn we ook weer lekker...
0: We druipen langzamer af weer terug bij wat echt bij RPM hoort.
1: Ze zijn lekker, hoe heet dat?
0: Gevarieerd.
1: Schizofreen. in de muzieksmaak vandaag.
0: Zo mag je het ook noemen. Ja.
1: Dus je mag mijn moeder en mijn zusje voor bedanken. Dit is Smooth van Santana met Rob Thomas.

0: levels of personality. For Living Color.
1: And daarvoor hadden we Elvis Presley met Wonder of You. Daarvoor Sublime met Santeria. En daarvoor Santana met Smooth.
0: Kijk, nu heb ik dus de rest van de dag dus Santeria in mijn hoofd, hè?
1: Ja, snap ik.
0: I ain't got no Santeria.
1: Is wel een lekker nummer.
0: I ain't got no crystal ball. Wist jij, fun fact, dat de zanger van Sublime overleden is net voordat dat album uitkwam?
1: Waar Santeria op zit? Nee, wist
0: ik niet. Nee.
1: Hij had zeker geen crystal ball, nee.
0: Nee, klopt. Maar ze toeren nu wel weer met zijn zoon.
1: Oh, gaaf.
0: Ja, ja, en het klinkt oprecht heel goed.
1: Ja.
0: En het is heel, goed, heel cool. Heel cool dat like, zijn zoon dat gewoon overneemt.
1: Daar heb ik wel respect voor. Ja. Ik vind het altijd een beetje... Ja, ik weet niet. Het voelt altijd een beetje tacky als like, een vooral een frontman van een band of een frontwoman van een band overlijdt. En dan ga je door met like, iemand anders. Vooral als diegene er niks mee te maken heeft.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet.
0: Nou ja, hij heeft er dus niet, niks mee te maken. Het is zijn kind.
1: Ja, nee, dat bedoel ik. Maar die, ja...
0: Ik begrijp waar je vandaan komt. Alleen ik ben het er niet per se mee eens.
1: Ja, dat hoeft ook niet. Ik heb altijd een beetje het gevoel van... joh, hou gewoon de oorspronkelijke... noem je dat? Wat je hebt opgebouwd qua historie, zeg maar. Ja. De oorspronkelijke naam van je band. Hou dat gewoon een beetje in ere. En begin gewoon wat nieuws.
0: Ja.
1: Als je met z'n allen door wil, is prima. Maar doe dan gewoon iets nieuws.
0: Ja. Ja. Kijk maar dan een Slipknot. Dude, van de originele groep. Dus van, like, van de self-titled niets. Ja, van de self-titled album.
1: Ja.
0: Van like, die 9 mm-hmm. zijn er 2 over. Nee, 3.
1: Ja, dat is niet zoveel.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dat is meer dan de helft is weg. Dat is fucked. De ene die er over zijn... 4 dan. Want Jim is er nog. De 2 gitaristen. 1 drummer. Dus like 1 percussionist. En de zanger. De rest is allemaal weg. De bassist, de drummer, de DJ, de toetsenist. Dus like de sampler. En een andere percussionist.
1: Ah oh, ja.
0: Dat is idioot. Dat die allemaal weg zijn.
1: Ja.
0: Ze hebben zelfs 3 drummers gehad tot nu toe. Ze zijn al 2 drummers verder.
1: Wie zit daar tussen die gewoon iedereen aan het wegpesten is?
0: Sean. En Corey. Ja. En Sean en Corey. Sean en Corey zijn de Lars.
1: Hè? Chloe's.
0: Ook. Maar die zijn de Lars en de James van
1: Facebook.
0: En vooral Sean. Sean is de
1: Lars. Lars.
0: Ja.
1: Ja. Heb je het al.
0: Klootzaak. Tering. Dood moet ik. Dood.
1: Wou ik niet zeggen, maar ik ben er niet mee om.
0: Maar, weet je, ik denk dat hij het zelf ook wel zou willen. Als hij kijkt naar hoe hij nu is met de ogen van toen. Ja, dan zou hij hem dood willen hebben. Controversieel. Daarvoor zijn we s'avonds... we krijgen een... fuck it, maar mij geeft het ook uit.
1: Nee, daar ben ik mee
0: ben je mee bezig. Oké, kom. Zal ik anders laatste bokje nog even doen?
1: Doe dat.
0: Daar komen we net, zijn wij net niet meer uit. En dat is best wel jammer. Want er zijn hele leuke nummers.
1: Kijk hoe ver we komen.
0: Dit is de Modern Baseball met The Weeknd.

0: plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Het gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4
1: RPM.
0: RTV 4.
5: Ahoy! Don't touch that dial now.

0: Welkom bij OPM, jongens.
1: Die voor je.
0: Zo. En we hebben een gast.
2: Hallo.
0: Yay.
2: Woe.
3: Gast. Welkom.
0: Welkom, gast.
2: Bedankt.
0: Welkom.
2: Jullie ook welkom.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Welkom in je eigen show.
2: Ja, welkom, welkom.
1: Ben ik toch blij dat ik hier altijd weer welkom ben.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Je moet weer denken aan het filmpje van die guy die heel erg dronken wordt geïnterviewd bij zo'n festival. Samen met zo'n chick die like lesbisch.
1: Ja.
0: En hij zegt van, homo show. Hij zegt, ik ben lesbisch, ja. Hey, homo. Hij zegt, dankjewel. En dan komt die arm van de scherm. En dan komt de, alsjeblieft.
1: Wat is je favoriete filmpje van iemand die ontzettend dronken is?
0: Het is of die.
2: Ik heb helemaal geen neus. die is niet dronken.
1: Die is niet dronken.
2: maar die vind ik wel heel leuk.
1: Die is wel heel leuk.
0: Het is of die. Of het is. Oh nee, kut, die stand. Ik dacht.
2: Die van mij is ook niet dronken, dus.
0: Nee, die van. Papa, ik heb je zo erg gedaan.
1: Oh ja. Ja, classic. In mijn favorite. Wat voor pizza heb jij? Pizza in een bakje.
2: Die ken ik niet.
1: Nee, met zijn kapsel om?
2: Nee.
1: Fantastisch.
2: Laat me zo maar zien.
1: Zo'n dude die is aan het filmen, dat hij gaat eerst zijn eigen pizza showen. Kijkt zo naar zijn maat en die zit er echt knijterlam.
0: Oh, ik heb hem.
1: Knijterslam.
2: Ga hem nou laten horen.
0: Ja.
4: Pizza funghi met pepperoni.
0: Oh.
4: Wat heb jij voor pizza?
1: Wat heb jij voor pizza?
5: In een bakje.
4: Pizza in een bakje.
1: Pizza in een bakje.
2: Oh, dat is wel leuk.
1: Ja, dat is fantastisch.
2: Ja.
1: En die vent zit er ook bij, jongen.
0: Kat ja. Is open, joh.
1: Die is echt van de kaart.
2: Het klinkt niet alsof hij heel erg besopen is, maar...
0: Nee, maar dat kan altijd nog veranderen.
2: Ja, dat klopt. Niet iedereen klinkt besopen als ze besopen zijn.
0: Nee, kijk maar naar mij. Ik klink altijd heel helder als
2: je bent. Ja, jij klinkt nog dronken als je nuchter bent.
1: Dat is het.
0: Ja, dat is het.
2: En
0: dus
2: op die manier.
0: Dan is er gewoon geen verschil.
2: Goed over nagedacht.
0: Ja, toch?
1: Hup!
0: Ja.
1: Het is 7 uur geweest.
0: Ja.
1: Je weet wat dat betekent.
0: Het is tijd voor. Niet kut quiz voor. Around the world.
2: Wat?
1: Ik hoor hem alleen nog niet.
0: World. Ja, die komt er nu aan.
1: Moet je even op dat scherm kijken?
2: Oké, okay, kijk.
0: Als YouTube even meewerkt.
2: Ik wou zeggen, er gebeurt niks.
0: Here we go.
1: Ja. Hopsa. Jawel, jawel.
0: Jawel, jawel, jawel, jawel.
1: Jongens en heren, dames en meisjes, welkom bij de Marekesse Tunnel Leven. Nee, gekheid. Het is natuurlijk weer tijd voor Around the World. Dus we gaan weer een leuk showtje ervan maken. Vandaag
0: dingetje.
1: Dus wel een speciale editie, zoals ik al zei eerder vanavond. Want vanavond is het de Around the World die hoort bij de Europese Dag van de Talen.
0: Klopt.
1: Dat is vandaag de Europese Dag van de Talen.
0: Ja.
2: The more you know.
1: Dus...
2: Ik hoor niet.
1: Normaal gesproken. Normaal gesproken krijgt Huub natuurlijk altijd de keuze. Welk continent wil je afdwalen om een nummer te zoeken?
0: Ja.
1: Maar dit keer ga ik die keuze maken. We gaan voor Europa.
0: Ja.
1: Want het is de Europese Dag van de Talen, dus dat moet wel.
0: Wil even jullie ook even een microfoon erbij pakken, joh? Kom erbij. Jawel, kom erbij.
1: Wat jij wil.
0: Gewoon even gezellig doen.
2: Ik zeggen, je koptelefoon
0: in. Staat al open.
1: In de tussentijd.
0: Ja.
1: Doe mij even een nummertje tussen de 1 en de 50.
0: 51. 24.
1: 24. Dan gaan we naar Kosovo.
0: Kosovo. Oh, god.
1: Doe maar dan een 1, 2 of een 3.
0: 2.
1: 2. Punk uit Kosovo.
0: Nou, dat gaat wel worden, jongens.
1: Of we überhaupt Kosovaarse punkbands hebben.
2: Hoe? Kosovaarse?
1: Ja.
0: Kosovaans?
2: Is dat
1: een Kosovaars.
2: Ik vind het een goed verhaal.
0: Ik geloof op je woord.
1: Punk scene in Kosovo, even kijken.
2: Geen idee.
1: Ja, dit is een beetje jammer. Een
0: beetje karig.
1: Want erg karig.
2: Nou, nieuw nummer.
1: Dus
0: nummer 3.
2: Doe dan gewoon een ander land.
1: Er zitten er wel. Oh. Er zitten er hier 2. Wil je nummer 1 of wil je nummer 2?
0: Doe maar nummer 1.
1: Nummer 1, dat is een bandje dat heet Pink Metal. Ja. Ik heb geen idee wat het is.
0: Dan krijg ik niks.
1: Oh, ja, fijn.
0: Is zie het dat, aan elkaar of los?
1: Aan elkaar. Ik zie dat de meeste video's ook een stuk of 100 of 200 views hebben.
0: Nee, dan krijg ik echt niks. Dan krijg ik Nicki Minaj.
1: Dan de tweede optie die je hebt, dat is... en dan moet je even goed je best om dit te gaan spellen. Electorati Intellectual.
2: Dat is wel echt spannende radio.
1: Ja.
0: Nee, geen idee.
1: Nee? Pakte
0: nee.
1: niet?
0: Nee.
1: Moet je toch iets anders gaan kiezen dan Koos voor me?
2: Ammeland.
0: Doe hem dan maar...
1: Wat nummer?
0: Nummer 16.
1: Nummer 16. Dan gaan we naar Frankrijk.
0: Hey!
2: Kijk.
1: Blijven we bij nummer 2?
0: Nee, dan gaan we naar 3.
1: Naar 3, de metal scene.
0: Ja, de metal scene in Frankrijk.
1: Hoe ziet de metal scene in Frankrijk eruit?
2: Ik weet het wel.
0: Bagger, jongen.
1: Ja, ik weet er één. Ja, het is één van
0: Gojira,
1: de
0: twee. Maar ja. We gaan geen Gojira doen.
2: Dat is niet wat ik bedoelde.
1: Het is wel leuk.
0: Wat dan?
2: Landmarks komt toch ook uit Frankrijk?
1: Klopt, kan. Staat hier op nummer 2.
2: Bam, jongen.
1: Maar zoals gewoonlijk, we slaan de top 5 even over, want dat kent iedereen al. Ja. Dus tussen de 6 en de, wat staat hier, 40 ongeveer. Noem maar het nummertje.
0: 25.
1: Dan komen we bij een bandje met een Duitse naam, maar ze zijn Frans.
0: Oké.
1: Okay. Blut aus Nord. Ja.
2: Ja.
1: Die staat er wel in bij, denk ik.
2: Oké. Okay. Wauw.
0: Oeh, black metal.
1: Beetje avant-garde.
2: Oeh.
1: Leuk, leuk.
0: Black
1: leuk.
0: Metal. Dat wordt wel, wel leuk, denk ik.
2: Nou.
1: Maar nu? Dan is het aan jou...
0: Wat zijn dat lange nummers?
1: Dan is het aan jou de keuze. Welke van die nummertjes gaan we spelen?
0: Godsdetering. Pak ik heel even wat korte nummer erbij, hoor.
2: Zijn het allemaal hele lange nummers?
0: Ja, black metal. Dus allemaal like, 8-9 minuten.
2: Oh. Wow.
1: Als je er eentje bij hebt zitten van pak een beetje 6 minuten, dan trarand dat ding.
0: Sibelius heb ik hier staan.
1: Lekker.
0: Die is 6 minuten 27.
1: Nou, doe eens gek.
0: Nou, dan doe ik gek.
1: Ja, dat hoeft ook weer niet. Maar het is wel leuk.
0: Een hele slechte grap.
2: Ja, geeft niks.
0: Sibelius van Blut aus Nord. We gaan het zien.

0: Sibelius van Bluta's Noord. Ik moet zeggen, ik ben niet heel erg fan van black metal.
1: Nee, ja, het is niet verschrikkelijk.
2: Maar het is een beetje eentonig.
0: Oh, sorry, ik had je niet aangezien.
3: Ik ben uit! Ik zei... Wat zei ik? Oh ja, dat ik wel naar kan luisteren, maar het is wel een beetje eentonig.
0: Ja, best wel.
1: Dus, ja, dat is zeker waar.
0: Sorry daarvoor. Niet mijn idee.
3: Nou, misschien vond iemand het wel heel leuk.
0: Zullen we even kijken naar de chat? Nee, niks.
3: Nee, maar dat kan ook betekenen dat er niemand luistert.
1: Valt toch weer tegen.
3: Dus laat even horen als je luistert.
1: Ik krijg net een appje van iemand. Nee.
3: Ja.
0: Ik ben heel erg fan van black metal. Jullie zijn gewoon allemaal posers en jullie zijn gewoon niet cult.
1: Weet je nog dat we toen een keertje een berichtje kregen in de show? Omdat we System of a Down aan het afspelen waren. Die me daar heel boos over was.
3: Ja. Dat je dat aan het afspelen was? Ja. Hoezo? Ja.
1: Omdat het nummer Violent Pornography heet. En dat vond ik toch een beetje te heftig hoor. Voor de openbare radio in Hardenberg.
3: Van wie was dat bericht?
0: Van een of andere Gerda, weet ik wel.
3: Nou Gerda, als je luistert.
1: Bij deze.
0: Volgens mij een of andere Jolanda, denk ik. Maar...
1: Heb je het al?
3: Oh, verschrikkelijk.
0: Ai.
3: Ja, vertel.
0: Frederik?
3: Ja?
0: Hoe gaat het met jou?
3: Nou, goed hoor. Druk aan het werk.
0: Ja?
3: Ja. Mooi. En mijn kind die trekt alles overhoop. Dus ja, dat hoort er ook bij. Maar goed, gelukkig, druk, lekker.
0: Mooi,
3: ja.
0: Fijn om te horen.
3: En jij dan?
0: Ja, behalve meteen gaat het wel oké.
3: Ja, jij met je kutteen.
0: Ja, sorry dat ik...
3: Nee, het is gewoon...
0: Ik heb weinig in mijn leven behalve meteen op dit moment.
3: Ja, maar dat is toch prima? Ja. Nou ja, niet prima eigenlijk.
0: Dat is
3: want
0: niet
3: je
0: prima.
3: Kunt zeg maar niks.
0: Nee. Dan zit er zeg, ja, ik ga ook nog morgen een marathon lopen. Zo, met die teen van je. Ja, goed van mij. Zeg, ja, dan heb je wat. Maar dus ik zit nu gewoon een beetje thuis, een beetje voor me uit te staren, een beetje mijn neus peuteren en zeg, ouw meteen.
3: Ik denk dat je ouders ook wel, zeg maar, gewoon... fijn vinden als je straks weer een beetje fatsoenlijk kan lopen.
0: Ja.
3: Kun je de deur uit. Ja.
1: Weg met kind. Opdommen.
3: Ja. Ja. Ophoepen.
0: Ja. Dat is... Sorry hoor.
3: Wie laat er dan ook een ladder op zijn teen vallen, jongens?
0: Ja, dat was niet echt mijn beslissing. Maar...
3: Niet?
0: Oh. Nee.
1: Iets beter je best doen.
3: Ja, echt, hè? Jeroen, hoe is het met jou?
1: Ja, prima.
3: Ja?
1: Oh, wel lekker.
0: Mooi.
3: Ja. Mooi.
1: Nog te doen?
0: Ja.
3: Ja.
1: Helaas.
0: Jij wel.
1: Helaas.
3: Je geeft je er ook wel een beetje aan overruim.
0: Ja, heel erg. Ik ga overruim.
3: Sjoeltje.
1: Oh, wat heb je toch ook moeilijk, Huub.
0: Ik heb het echt pauper zwaar, vriend.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, ik heb het zo fucking zwaar tegenwoordig.
3: Heftig.
1: Je bent zo... Nee, dat wil ik niet zeggen.
3: Wat?
0: Omdat ik dik ben, zeker. Ja. Ik ben heel zwaar.
1: Ja. Ja. Geen woord van gelogen.
0: Fuck jou, jongen. Ik blaas je kant op, dan val je om. Fucking lanky ass bitch.
1: Wow.
3: Wow.
1: Pas op.
3: Wow.
0: Wat kom echt dan.
3: Dus.
0: Speaking of geweld.
1: The Big Bad Wolf.
0: Huh?
3: Wat?
1: Speaking of The Big Bad Wolf.
0: Nee.
1: Ah. Ja.
0: Speaking of deze slechte bruggetjes. Jij zei, Irvin, vanavond zei jij, oh ja, doe ik Sepultura draaien. Dat is wel goed. Ik zeg, ja.
1: Ja.
0: En ik heb een nieuw nummer van Sepultura gedownload die ik nog niet eerder gedraaid heb.
1: Lekker.
3: Nou.
0: Dat is
1: een ding.
3: Hatsenflats.
0: Mooi. Dit is Cutthroat van Sepultura.

0: The Void from the Spirit Box.
1: The 400 Electric Callboy mit We Got The Moves. The 4 Rammstein mit Liebe ist für alle da. And the 4 Sepultura mit Cutthroat.
0: Aus für mich.
1: Nee. Ik dacht even dat je wat anders wou gaan zeggen.
0: Niet voor mich.
2: Ik sta weer uit.
0: Sorry.
3: Vergeet mij niet de hele tijd.
0: Sorry. Ik ben zo gewend om maar met z'n tweeën te zijn.
3: Zielig is dat wel een beetje eigenlijk.
0: Ja, en straks moet ik het allemaal in mijn eentje gaan doen.
3: Hoezo?
0: Nog verder in mijn uppie.
3: Hoezo?
1: Omdat ik één keer in de twee weken ga aansluiten.
0: Ja.
3: Pardon? Ja. Pardon?
0: Ja.
3: Waarom?
1: Ja.
0: Heeft hij net besloten.
1: De economie.
3: benzine en zo.
1: Dat vooral. En het feit dat mijn vriendin al een tijdje zonder baan zit.
3: Ah.
1: Dus alles moet voor mijn salaris betaald worden.
3: Ay, caramba.
1: Dat is wel heftig.
3: Ja, dat geloof ik.
1: Er blijft er niet zoveel over.
3: Nee, dat is niet te doen. Zeker niet als jij woont waar jij woont.
1: Nee, en met de huidige benzineprijzen kost het me vanaf Almere hier naartoe en weer terug. Kost me gewoon €50 in een weekend. Bijna 60.
3: Ik vind gewoon dat Huub daar dan aan mee moet betalen.
0: Dat heb ik al geopperd.
1: Ik vind wel meer. Maar
0: dat heb ik geopperd.
3: Ah, maar wat zet. Dus dan ga je gewoon om de week ga je in je solootje.
0: Ja.
3: Heftig. Je kunt ook gewoon elke week, elke twee weken dan dus, een gast vragen om te helpen. Zo, ik heb nog nooit zo'n dode blik gezien.
1: Ja. Moet je wel een beetje moeite voor doen.
0: Ja, dat wil ik niet.
1: Nee,
3: oh
1: ja.
3: My god.
0: Het is niet dat ik niet op prijs stel dat ik mensen mee willen doen. Of mee zouden willen doen.
3: Ja.
0: Maar de enige persoon die ik waarschijnlijk mee zou krijgen, ben jij.
3: Nou, en Laurens. En, ja, en,

0: Enzo dan? Ook niet?
1: Nee.
0: Teuntje?
1: Nee.
0: Oh. Nou ja, Laurens en ik willen best één keer in de zoveel tijd een keer komen om ons te beurten, hoor.
1: Nou, bij deze.
0: Nou, ik wou zeggen.
1: Dat is het punt. Iedereen is altijd wel welkom, maar ja. Niemand komt gewoon.
0: Nee, maar ja, weet je, als je mensen vraagt, dan komen ze wel.
1: Maar ik hoef toch niet te vragen als ik zeg, yo, je bent altijd welkom.
0: Ja, maar ja.
2: Ja,
0: maar
2: dat is wel
0: je weet ook niet van tevoren, zeg maar, of er dan al iemand is of niet.
2: Nee, er zit wel
0: dat
2: een verschil.
0: Dat is het.
1: Ja, oké. Okay. Je kan ervan uitgaan dat ik in ieder geval praktisch elke zaterdag tussen 6 en 8 wel ben. Of ik moet echt iets heel anders hebben.
0: Ja, dat weet ik.
1: Maar dan weet iedereen dan ook dat ik er niet ben.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, maar het gaat niet om of jij er wel of niet bent. Het gaat erom of er nog een andere gast zit.
0: Dat is het. Je komt hier niet heen als je niet weet of hier al iemand anders zit, zeg maar. Dat is het. Tenminste, ik niet. Laat ik het zo zeggen.
1: Waarom
0: niet? Ja, weet ik veel. Dan zit je hier met z'n allen en saai een beetje te kijken.
1: Maakt toch niks uit?
0: Maar ik zal wat vaker appen.
1: Ik zie geen probleem erin. Hoe meer jullie, hoe meer vrucht, toch?
2: Ja, dat klopt. Totdat het vol zit.
0: Ja, nou ja, dat.
2: Mensen niet meer kunnen zitten.
1: Oh ja. Maar het gaat hier echt ooit vol zitten.
0: Komt goed. Ik zal wel wat vaker komen.
2: Oké. Er hoeft er maar 3 te komen en je hebt geen stoelen meer.
0: Nee, daarom.
1: Fair. Goed punt.
2: Maar in ander nieuws. Het is vandaag natuurlijk de Europese Dag van de Talen.
1: Ja.
0: Oh,
2: hoe staat het met jullie talen? Jullie Europese talen.
0: Geweldig.
1: Nou, echt wel.
2: Vertel.
1: Ja, ik spreek Engels. Minder dat heb ik niet nodig. Same. Behalve in Frankrijk. En in Frankrijk spreek ik dus geen woord.
2: Dat hebben
1: behalve
2: we gemerkt.
1: Behalve paraplu en
0: ik
1: het toilet.
0: Restaurant.
1: Ja. Restaurant.
0: Garage.
1: Garage.
2: En als je weggaat, dan zeg je gewoon, ooievaar.
0: Ooievaar.
2: En dat vind ik wel goed geweest.
1: Jal, hè?
0: Ja, joejoe.
2: Mooi.
0: Maar wil je ons gaan testen of zo?
2: Nee, ik was gewoon heel erg benieuwd. Omdat het de Europese Dag van de Talen is.
0: Ja, heel erg. Nou, hoe is het met jouw talen dan?
2: Ook niet al te fantastisch.
0: Nee, ik wou zeggen, ik kan me wel redden in het Frans. Allicht misschien een beetje. In het Duits kan ik meer verstaan dan dat ik kan terugpraten.
2: Ik was heel erg bang dat toen ik met Huub en Andrew naar Frankrijk ging, dat ik tolk moest gaan spelen. Maar dat viel reuze mee. Want er zijn daar verrassend veel mensen die gewoon wel Engels praten.
0: Nou, dat was eerder dus helemaal niet, hè?
2: Nee.
0: Maar dat is tegenwoordig niet echt per se een probleem.
2: Het is een beetje de reputatie van specifiek Parijs. Als je daar naartoe gaat, dan wil niemand Engels met je praten.
0: Nee.
2: Maar het is zeg maar, als je een beetje je best doet in het Frans en ze merken van, oh, hij doet wel zijn best, maar hij kent het gewoon niet, dan switchen ze wel het Engels.
0: Doen ze ook. Nou ja, en ik kan wel een beetje lezen en een menukaart in het Zweeds.
2: Dat lukt me ook nog wel. Menukaart, dat lukt me ook nog wel. In het Zweeds wel.
0: Ja.
2: En als je dat in het Zweeds kan, dan lukt Noors ook nog wel. Deens is een beetje vervelend.
0: Ja.
2: Maar moet kunnen.
0: Ja, nee.
2: Een beetje je best doet.
0: Ja, nee.
2: Nee, moet kunnen.
0: Ja.
2: Moet kunnen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nee. En Spaans ook wel.
2: Ja, Spaans goed te doen. Maar dat is als je Frans kent, dan kun je waarschijnlijk Spaans en Italiaans ook wel lezen. Of je direct begrijpt. Zit voldoende overlap
0: in. Ja, dat is waar. Nou, vooral Italiaans en Spaans lijkt wel in heel veel dingen op elkaar.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dan heb je nog Portugees. Die doen gewoon een beetje waar ze zin in hebben.
0: Ja, daar kan
2: af en toe lijkt het op Spaans. Af en toe
0: maar ook
2: lijkt
0: af en toe wel helemaal niet.
2: Wit-Russisch of zo.
0: Ja, echt.
2: Super vaag. Heel vaag taal.
0: Ik heb wel echt respect voor mensen die zeg maar een nieuwe taal leren met een ander schrift. Dus bijvoorbeeld Russisch. Daar kun je echt helemaal niks van maken ook.
2: Nee.
0: Met andere letters bedoel ik dan, zeg maar.
2: Ja, ja, precies.
0: Ja.
2: Heb je wel eens Vietnamese gezien?
0: Nee. Nee, daar word ik ook niet gelukkig van. Ik weet dat jij daar gelukkig van wordt. Maar dat is geen Europese taal, hè?
2: Nee, dat klopt. Maar omdat je het hebt over andere schriften. Want Vietnamese gebruikt geen ander schrift.
0: Niet?
2: Alleen, die van hun ziet er gewoon iets complexer uit.
0: Ik dacht dat wel aan andere... dat hij niet, zeg maar, ABC gebruikte.
2: Zeker wel.
0: Oh.
2: Alleen die gebruiken, zeg maar, 3 verschillende varianten van de A.
0: Oh ja, logisch. Oh ja, dit heb je mij een keer uitgelegd.
2: Ja.
0: Maar niet dat is blijven hangen.
2: Nee, dat snap ik.
0: Maar het zijn wel grotendeels dezelfde letters.
2: Ja, het zijn allemaal dezelfde letters die we ook gebruiken. Alleen sommige gebruik je op
0: niet
2: een iets andere
0: manier. Niet allemaal ook gewoon. Is dit het hele alfabet?
2: Ja, weet ik niet. Ik heb niet goed genoeg gekeken naar het plaatje.
0: Oké, want Z staat er bijvoorbeeld al niet op.
2: Nee, die hebben ze niet.
0: F?
2: Nee, die hebben
0: ze
2: niet.
0: Nou ja, meer niet. Dat is een beetje mijn punt.
2: Ja, nee, dat klopt. Ze hebben heel veel letters die wij gebruiken, hebben ze niet.
0: Wow, damn.
2: Dus voor een klank gebruiken ze PH.
0: Oh ja.
2: Want mijn vriendin heet Fun, dat is ook met PH.
0: Ja, nee, dat wist ik.
2: Ja.
0: Oké, mijn naam bestaat daar gewoon niet.
2: Nee.
0: Oké.
2: Nee.
0: Nou, the more you know.
2: Dus,
1: sorry dat ik dit onderbreek.
0: Maar
1: dit halen we al niet meer.
0: Wat halen we niet?
1: Catfickles.
2: Is het zo belangrijk?
1: Ja.
0: Wat wil je doen, mijn jongen?
2: Oké.
1: Nou, ik
2: met het volgende blokje muziek. Huub denkt van, we hebben genoeg geluld.
1: Ja, ik had namelijk een nummer en terwijl ik het zag staan, want ik ben vandaag dus bezig geweest met nummers tonen, dacht ik, oh ja, VD komt waarschijnlijk ook wel langs. Zij vindt dit wel
0: maar die kan niet meer.
1: Die kan juist nu wel.
0: Oh,
1: nu
0: beginnen. Ja, go.
2: Zet dat ding erin dan.
1: Dit is namelijk Paris Arif van Bring Me The Horizon.
0: Ja!

0: was deze keer wel goed, want ik ging direct goed mee met de muziek.
1: Heel goed.
2: Wow.
3: Knap van je.
0: Goed van mij, hè?
2: Sta ik nu wel aan?
0: Ja.
2: Ja.
1: Je staat keer goed aan. Gedaan.
2: Wow.
1: Het heeft alleen maar geduurd tot het einde van de show.
0: Fuck jullie. Doe ons echt wat tegen die relatie waar wij weer doorgaan.
1: Allemaal ontzettend bedankt dat jullie er vandaag bij waren. Ik hoop dat jullie net zo hebben kunnen genieten van de show als dat wij het hebben gedaan. Ik hoop dat ik er volgende week wel bij ben. Als het goed is wel. Als het goed is hebben we dan ook een special guest in de show.
0: Ja.
2: Dus, oh, ja. Wie dan?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Oh, dat ga je gewoon niet zeggen.
1: Moest je het weten.
2: Wat gemeen.
0: Je moet je volgende week luisteren.
2: Oh my god.
0: Maar er is ook nog een vraag of ze wat wil zeggen. Nou, dat is wel een beetje een vraag.
1: Ja, daar gaan we achterkomen.
0: Nou ja, kom.
1: Maar, Freek, wil jij nog wat zeggen?
2: Ik vond het weer gezellig om hier te zijn.
0: Mooi.
2: En ik zal vaker komen dan, als jij er niet bent.
1: Heel goed.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Doep. Ga los.
0: Doei.
1: Oh, dat is niet zo heel veel los. Nee, daar kan wel iets meer los.
2: Nou, kom op, Huub.
0: Bedankt voor het kijken. Even het luisteren, even het zijn, voor het meedoen. Let een beetje op elkaar, let een beetje op jezelf. Ja. Zeg dat je van elkaar houdt, want niemand anders gaat het voor je doen.
2: Niet gek doen het weekend. Doe niks wat ik niet zal doen.
0: Ja, stoot Rob je teennagel er niet af, want dat doet zeer.
2: Ja.
0: Drink de rennen voor me. Wees lief. Wees veilig.
2: Vermijd lactose als je er niet tegen kan.
0: Ja.
1: Ask her how she knows.
2: Ja, echt.
0: En ga niet naar house parties van Kevin Spacey.
2: Nee. Ja, dat. Ja.
1: Verstandig advies.
2: Ja, zeg. Random.
0: Tot volgende week.
2: Joejoe.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Dit is RTV 4.
12: Rocktracks.
13: Well, g'day, this is Avery Anderson from Rose Tattoo. Keep listening to Rock Tracks, because this is where it happens.

nummer is later nog eens gecoverd door Guns N' Roses. Nice Boys. Natuurlijk beginnen we vanavond met Rose Tattoo. En dat in het kader van het overleden afgelopen week van Gary Angry Anderson. Zanger van de band die 50 jaar heeft bestaan. Rose Tattoo. En het eerste half uur gaan we daar ruim aandacht aan besteden in de Rose Tattoo special. Je luistert naar Rock Tracks. Van harte welkom. Tot de klok van 11 uur zijn we bij je. Met natuurlijk ook een CD van de week. En dat is deze week de nieuwe van Paul Lane. Het album The Long Road Back. En daarvoor gaan we twee nummers draaien in het tweede uur. In het derde uur hoor je nieuw materiaal van onder andere Anthrax, Wednesday 13 en dan een live track. Nieuwe Iron Savior. En terug in de tijd gaan we met onder andere Jack Panzer en Motorhead. Het tweede uur onder meer de nieuwste Doro, Elaine en Striper. En wat oudjes van onder andere Metal Church en Prong. Het eerste uur hebben we onder meer de nieuwste singles van Falling Into View, Takida, Foghat en een track van de band Naughty Saints. En dat is van het huidige album. En natuurlijk de Rose Tattoo Special. Dus blijf er vooral bij.

0: I can't help it if I'm lucky, Roast Tattoo. De Australische rockzanger Gary Angry Anderson is op 21 september jongstleden op 79-jarige leeftijd overleden. En dat nadat hij tijdens de afscheidstournee met Roast Tattoo in Duitsland een hartstilstand kreeg. Anderson begon zijn muzikale carrière bij Buster Brown, waarin ook AC/DC-drummer Phil Rudd speelde, en brak in 1976 door als frontman van Roast Tattoo. Met zijn rauwe stem en imposante podiumverschijning groeide hij uit tot het gezicht van de band, die bekend stond om zijn harde bluesy rock en het gitaarwerk van Peter Wells. Het titelloze debuutalbum uit 1978 geldt als een klassieke van de Australische hard rock, met nummers als Bad Boy for Love en Rock'n'Roll Outlaw. 20 jaar geleden in mijn interview met Angry Anderson voor Rock Tracks vroeg ik hem:
1: What is for you the perfect definition of rock and roll?
2: It's the voice of the soul.

0: Rock'n'Roll Outlaw, een van de vele klassiekers van Roasted 2. Roasted 2 kreeg aanvankelijk weinig erkenning in Australië, maar brak in 1981 internationaal door toen de eerste twee albums bovenaan de Britse heavy metal hitlijsten terechtkwamen. Na het derde album, Scarred for Life, viel de klassieke bezetting uiteen, waarna Anderson ook actief werd als acteur en televisiepersoonlijkheid. In 1987 scoorde hij solo een enorme hit met de ballad Suddenly, die mede dankzij de Australische soap Neighbours de tweede plaats in Australië en de derde plaats in Groot-Brittannië bereikte. Ondertussen bleef Anderson verbonden aan de rockwereld en groeide hij uit tot een bekende en veelzijdige Australische persoonlijkheid. In het interview van 20 jaar geleden met Roasted 2 vroeg ik hem onder andere naar een anekdote van de tour met Roasted 2. Hij vertelde over zijn eerste ervaring van Roasted 2 in de USA.
1: Yes, and memory is dim because it was so long ago.
0: Yeah.
1: I think one of the best experiences we had the first time we ever came out of Australia to play, but one of the really, really special experiences was we went to America, and you know, we went to Gracelands, and mm-hmm. we went to New Orleans, and when we were in New Orleans, I mean, we got to see Albert King play, but it was a very important thing for us to go and see where the blues started.
2: All right, the roots of
1: where it all began. I mean, where it became famous, where, you know, all the really famous blues singers came from, where they worked. In some cases, the clubs that they played in, the bars that they played in, they're still there.
2: That's mostly where you got connected with music through the blues.
1: Oh yeah, absolutely. Yeah, yeah. That was the earliest influences for us,
2: right.
1: And it still is today.

0: Salt and Battery Roasted 2. In december 2006 was een interview met Angry Anderson en Rock Tracks te horen. En ik heb nog weer een fragment voor je waarin hij iets vertelt over het nummer 1854 van het album wat destijds uitkwam.
1: It was the date of an armed revolution against the British troops in early Australia.
2: So a bit of history.
1: Yeah.
2: Okay, here it is.

0: 1854, je hoorde Rose Tattoo. 20 jaar geleden dus een geweldig interview gedaan met Angry Anderson. Bijzonder sympathieke man was dat. En hij heeft ook meerdere jingles ingesproken. Dus die hoor je dan ook nog wel eens voorbij komen. Natuurlijk hier in Rock Tracks. Er is ook een link met AC/DC. Zoals je misschien al even hoorde. De band Buster Brown. Phil Roth en Angry Anderson speelden namelijk voor AC/DC en Rose Tattoo samen. In de Australische band Buster Brown. Bon Scott en Malcolm Young die gingen ook regelmatig naar optredens van Rose Tattoo en ze raden de band aan bij Albert Productions en daarmee hielpen de AC/DC-leden Rose Tattoo aan een platencontract. Venna en Young produceerden vervolgens de eerste albums van beide bands. Ook jam-leden van AC/DC in de beginjaren regelmatig samen met Rose Tattoo in de kleine clubs en later nam Mark Evans, de oorspronkelijke bassist van AC/DC, de baspartij bij Rose Tattoo over. Dus tot zover heeft de link van AC/DC met Rose Tattoo. Volgende nummer draaide ik eerder ook vaak in een lokale bar heel de tijd terug en wel een publieksfavorietje en hij vertelt zelf even het verhaal van dit nummer in het kort.
1: Hey, this is Angry Anderson from Rose Tattoo. Here's an early song. This is a true story. This is the story of Butcher and Fast Eddie.

Falling into View, de nieuwste single Solid Ground. Gaan door met Foghat. Van Foghat is namelijk de tweede single verschenen van Live and Loud Across the USA. 30 oktober komt hij uit, het allereerste live album van de huidige line-up. En dit nummer heet It Hurts Me Too, de band Foghat.

In Your Bed, Takida. Normaal gesproken hoor je in het eerste uurtje altijd de concertagenda. Die komt vanavond in het tweede uur voorbij. Wel, we gaan door met de band Naughty Saints. Het hard rock studioproject van Fidel Diaz uit Spanje. En wel, van het album The Pen is Mightier Than the Sword hoor je deze track. Het nummer heet Not a Saint, Not a Sinner. Sometimes

Geweldige muziek van Naughty Saints uit Spanje dus. En in het volgende uur hebben we nog een act uit Spanje. Vorige week draaiden we ook een nieuwe track. En vanavond wederom Alice and Rabbit. Straks in het tweede uurtje. En ook concertinformatie en de CD van de week van Paul Lane. We gaan eruit met de Damn Truth. Voormalig CD van de week. Dit is Killer Whale.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel. RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Rocktracks.

0: Love Drive van Mike Glatzicke van de formatie Scorpions. Daarmee zijn we al in het tweede uurtje Rock Tracks beland. Het eerste uur was dus de Rooster 2 Special. En dat kun je donderdagavond op KL85 nog even weer rustig beluisteren. En vrijdagsnachts wordt Rock Tracks daar herhaald. Een ander programma op Omroep Noos en TV4. Dat is Dutch Blues Radio. En afgelopen donderdag is de presentator ervan Patrick Roos. Op 65-jarige leeftijd bij een verkeersongeval om het leven gekomen. En vanuit deze kant wens ik ook vrouw, familie, vrienden, bekenden van hem heel veel sterkte toe. En mijn condolences natuurlijk voor iedereen die hem heeft gekend. En afgelopen donderdag heb ik zijn programma nog gehoord op KL85. Dus heel triest. En aanstaande vanavond dan wordt zijn laatste uitzending uitgezonden op deze zender. Dus vanaf 11 uur. Wel, tot de tijd is het Rock Tracks tijd nog met de CD van de week in dit uur van Paul Lane. Het album The Long Road Back. En daarvan gaan we dus twee nummers draaien. Je hoort ook nieuw materiaal van onder andere Elaine, Streetlight. Nieuwe Struimpje komt voorbij. Nieuwe single van Doro. En ook Jaded Heart staat eraan te komen. En de band Mason. Ik kan nog iets melden trouwens over de Zweedse hardrockband Van der Mother. Die komen namelijk op 5 februari volgend jaar met een nieuwe CD. Het album Mothers of Thunder wordt het 7e studioalbum en de eerste release bij Napalm Records. De band combineert haar vuige riffs, stevige grooves met krachtige vocalen. En dat met de energieke rock'n'roll sound waarmee ze al optraden met onder andere Scorpions en Judas Priest. En dan spelen op festivals zoals Wacken, Summer Breeze en Sweden Rock. Dus de eerste single komt eraan. Dat is met een stukje van Deep Purple, Smoke on the Water, maar dan achterstevoren. En dat nummer heet Bimbo Boost. Dus ik ben benieuwd. Ik heb het nog niet gehoord. Zullen we binnenkort even checken. Wel, dat is dus een bericht over Van der Mother. We gaan door met Mason van de band Mason. Heb ik een nieuwe single. Dat is het nummer Hanging by a Thread. Dat is afkomstig van hun nieuwe CD Edge of Destruction. En die is vandaag verschenen bij Ionian Records. Dus de nieuwe Mason voor jou hier in Rock Tracks.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

Hey, dit is Rick Bouwman, gitarist van Martyr. Voor de vetste gitaartrack zit je hier goed bij Rocktracks. Al sinds 1992 de vetste en hardste muziek op jouw radio.

0: Duitslands muziek van Jaded Heart. Deze hardrock veteranen zijn weer terug met de nieuwe single One by One. En dat is afkomstig van het album Toxic. En die komt op 15 januari 2027 uit bij Frontiers Music. Het nummer werd geschreven door Peter samen met Magnus Hendriksen van Eclipse. En combineert de zware gitaarriffs, krachtige melodieën en de klassieke hardrock. Dus 15 januari, dan komt je uit de nieuwe CD. Het eerste album van de band in de ruim 4 jaar. Dus Jaded Heart.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concerter and Rock On. See you soon.
0: Ja, de nieuwe single van Doro staat al klaar. Het nummer Rock You To Death. Maar natuurlijk is wat concertinformatie, traditiegetrouw, ook altijd even aangekondigd door Doro. Vanavond is er in de Herbert Ommen een optreden van de band Long End. Morgen is de Amerikaanse dag bij Kaluna met optredens van de Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. 3 oktober... Het Taken by Force Metal Fest zou plaatsvinden bij de Herbert Ommen, maar dat is gecanceld, lees ik net. Dus ja, dat is bijzonder jammer. Dus volgende week zaterdag even wat anders zoeken. 10 oktober Press and Danger bij de Herbert Ommen. 17 oktober hebben we Anvil met Killer bij Café Coluna te Ommen staan. 18 oktober in de Herberg, en dat is ook in Ommen, de Marillion Tribute, Mr. Punch. 7 november, dan is het zover, Vengeance, the one and only, speelt dan bij Café Coluna. De 10 november staat daar de internationale topband Nash, Phil Pussy op het podium samen met voorprogramma Super Sockers. Eigenlijk is het gewoon een dubbel hoofdprogramma. Het is dat op 13 november bij Kaluna. 20 november, daar hebben we bij MC De Zweef in Nieuw-Leusden een optreden van de band Sun King. En dat is een cult tribute. 29 november, de laatste in het rijtje, dat is bij het podium te Hogeveen. En dat is de band Zeker Draag. Dus die spelen dan bij het podium te Hogeveen. Doro heeft een nieuwe single uit. 11 december komt het nieuwe album Wild at Heart uit. Een verzameling van 9 nieuwe nummers vol stevige metal, rock anthems en emotionele ballads. En de nieuwe single die is 18 september verschenen. Inclusief ook een videoclip met Doro die beelden opnam in Zweden en tijdens Wacken Open Air. Dus, en ook is een nieuwe live versie van Touch of Evil verkrijgbaar met een gastzang van Alyssa White Glues. En wel, Doro wilde nieuwe nummers meteen toevoegen aan haar setlist van haar Magic Winter Tour. En die start op 11 december. En wel, zoals beloofd, ik heb hem hier voor je, de nieuwe single van Doro. En dat nummer heet dus Rock You To Death.
1: Hi guys, here's Doro. Every Saturday evening I get what I want. And you can get it too by listening to Rock Tracks for the best rock and metal ever.

Nederlandse bodem, de band Self Machine. Die hoorden ze met hun nieuwe single Facing the Music. En dat nummer is afkomstig van hun nieuwe EP die eraan zit te komen. 9 oktober, dan is de release show op hun eigen festival Future Metal Fest bij Toekomstmuziek in Amsterdam. Dus daar moet je zijn. Nieuwe EP aan Civil Discourse, die komt dan uit. Volledig in eigen beheer opgenomen en geproduceerd. Maar voor de mix en mastering werkten ze wel samen met Forrester Savell, bekend van onder andere Carnival, 12 Foot Ninja en Textures. Wel, we gaan door met muziek uit Spanje. Vorige week draaien we de tweede single, en dit is de derde, Otra Fesola, de nieuwste Alice and Rabbit.

nieuwe Paul Lane vanavond voor het eerst te horen met het nummer The Ones That Got Away. Afkomstig van zijn nieuwe cd The Long Road Back. Gisteren is deze verschenen bij Frontiers Music. Deze Canadese zanger keert met zijn nieuwe cd terug naar zijn muzikale roots. Hij levert een album vol melodieuze rock, grote refreinen, meeslepende anthems en gevoelige ballads aan. En ja, Paul Lane beschouwt het album als een muzikale reis waarin zijn ervaringen met bands zoals Danger Danger, The Deviants, Dark Horse, Shoegazer en Jet Set Junkie samenkomen. En samen met Bruno Ravel, Scotty Taylor en Andy O.J. brengt hij een klassiek klinkend melodic rock album. Dat doet denken aan de grote rockperiode van Bon Jovi met volop gitaar en hooks en stadionwaardige refreinen. En dat ga je straks nog een keer horen, want er komt nog een tweede track voorbij. Dus van de nieuwe Paul Lane. En daarvoor hoort u nog even een prong tussendoor met Back to Differ naar muziek van Alison Rabbit uit Spanje. Dat was dus Otra Fesola. Staat nou ook op YouTube. En Spotify trouwens wel. We gaan door met zo meteen de nieuwe Streetlight. Dit is een nieuwe single van de band Elaine van het album The Water Taste of Blood. Dit zijn ze met Liars Linger.

Informatie Streetlight waren ze met hun nieuwe single, het nummer Rebel Blood. En dat is afkomstig van het album Shadows in Motion. Die komt op 22 januari volgend jaar uit bij Frontiers Music. Volgens zanger Johannes Heger is het nummer een ode aan de klassieke rockperiode en aan alle rebellen en dromers die hun eigen weg volgden. Het derde album is dat, en dat is opgenomen en geproduceerd in Hegens eigen Loud Noise Studios. En dat borduurt weer voort op het eerdere werk, terwijl de band volgens eigen zeggen muzikaal en emotioneel opnieuw een stap vooruit zet. De band Streetlight dus. En iemand die ook nog altijd stappen vooruit zet, dat is natuurlijk al vele jaren de formatie Striper. Gisteren verscheen bij Frontiers Music het nieuwe album, het 18e studioalbum ondertussen van Striper, Throne of Thorns. En komt dus uit, of is verschenen bij Frontiers Music met de herkenbare zang van Michael Sweet. Hebben we vanavond een van die albumtracks. En dit nummer heet Shadowbreaker. En dan is het bijna weer tijd voor Paul Lane.

0: Pauline, Save Me Saturday Night. Het leek me wel toepasselijk om deze vanavond ook te draaien. Dus de CD van de week vandaag, Pauline met The Long Road Back. We gaan door met het oudje van Metal Church. En ja, van Metal Church het nummer The Human Factor. En straks het derde uurtje Rock Tracks met onder meer de nieuwste van David Rees met Rob Robbins. Nieuwe Anthrax komt voorbij. En ook Hellripper Insomnium en Iron Savior, allemaal splinternieuw materiaal. Dus tot zo in het derde uurtje.
1: Hi, this is Kurt Vander from Metal Church and Vanderhoof. And True Metal, this is the place to be here on Rock Tracks.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: Rocktracks.
6: Fear!

0: Mojahead reizen met de classic nummer Orchestra Tron. In 1986 stamt dat album. En dat klassieke album kreeg namelijk tegen gelegenheid van het 40-jarig jubileum een speciale nieuwe editie. En dat met de originele opnames en een nieuwe remix gedaan door Cameron Webb, de langdurige Motorhead producer. Het album met Lemmy, Phil Campbell, Rootsill en Pete Gill bracht de band verder richting heavy metal zonder de snelheid en rauwe energie te verliezen. De luxe editie bevat naast de geremasterde originele mix en de web remix ook repetities, outtakes uit 1985 en de complete BBC Radio 1 Friday Rock Show sessie uit 1986. De 40th Anniversary Edition verschijnt als een luxe 3LP bookbag en als dubbel CD, plus een 1LP uitvoering op transparant violet vinyl. Dus dat zit eraan te komen van de Motorhead. Dit uurtje dus straks een nieuw materiaal van de Anthrax, voormalig CD van de week. Dat waren ze vorige week namelijk. Nieuw materiaal van Rough Grind, Insomnium, Hellripper, Mental Cruelty. Dus genoeg heftig materiaal. En eerst nog wat melodieuze, namelijk van de Duitse power metal band Iron Savior. Heb ik de nieuwe single, het nummer heet Light in the Dark. En dat nummer is van de week verschenen. En dat inclusief officiële visualizer als voorproefje op het album Deathbringer. Die komt op 13 november aanstaande uit en markeert tevens het 30-jarig bestaan van de band rond zanger en gitarist Piet Sielik. Komt uit bij Frontiers Music en je hoort er vanavond in Rock Tracks. Nieuwe single van Iron Savior, Light in the Dark.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

combinatie David Rees, die we nog kennen van Accept en Rob Robbins. Dat waren ze met Assume the Position. En dat nummer is uitgebracht ter nagedachtenis aan de overleden Riot-zanger Red Forrester. In 2006 is hij overleden. Dus ja, ondertussen ook alweer 20 jaar geleden. En ja, het gaat om nieuwe versies van Forrester's Assume the Position en de Riot-klassieker Restless Breed. En die zijn dus nu samengebracht als Remembering Red Forrester. Zal ik even zien dat ik volgende week dan die andere track even draai. Dus vanaf afgelopen week zijn ze digitaal te streamen en te downloaden. En vormen een eerbetoon aan de zanger die bekend werd met de Riot albums Restless Breed uit 1982 en Born in America uit 1983. Wel, straks een nieuwe van Wednesday 13, tenminste een nieuwe live track. En vorige week hadden we al CD van de week nieuwe Anthrax. Dit zijn ze met nummer Tomb.

Wednesday 13, nieuwe release bij Napalm Records. Daar waren ze met een track van het album Unalive from Poland Rock 2025. Dat nieuwe live album dat afgelopen vrijdag is verschenen bij Napalm Records. Daar is de nummer van afkomstig. I Walked with a Zombie. Dat is in de live uitvoering. Er waren maar liefst 700.000 bezoekers tijdens dat festival. En de energie van de show was duidelijk voelbaar. Dus wellicht heb je het gevoeld. Als je denkt, wat was dat? Dan was dat de energie van de live show. Dus van Wednesday 13. Wel, we gaan even terug in de tijd met de band Jack Panzer. Voordat we naar de nieuwste Rough Grind gaan. Het zijn ze met Ample Destruction.

Uit Finland, de formatie Rough Grind. Deze band heeft met Neverending Night hun derde album ondertussen uitgebracht. Een donker en filmisch werk wat bewuste grenzen van het genre opzoekt. De vertrouwde rauwe kracht en intensiteit van de band blijven wel overeind, maar worden aangevuld met wat meer sfeer, nuance en zorgvuldig opgebouwde soundscapes. Het album werd voorafgegaan door de singles Shotgun Bride en The Great Defeat. En dat nummer draaide ik dus zojuist voor je. Shotgun Bride, een van de singles dus van de band Rough Grind. De band die opgericht is in 2011 en ze bracht al eerder de albums Piece of Resistance uit 2020 uit en Hardened uit 2022. En ook nog eens 3 EP's. Dus Rough Grind. Wel, we gaan door met nieuw materiaal van Insomnium. Nieuw release bij Century Media Records. Dit zijn ze met Arch of the Sky.

nieuwste Hellripper, dat waren ze met Mainline. Dat is een nieuw materiaal van Insomnium. We gaan door met Mental Cruelty van hun verschijnen deze week, de single Frost. En die hoor je nou.

Een nieuwste Mental Cruelty van de week verschenen, het nummer Frost. We gaan eruit met in ieder geval Dark Funeral, weer Shadows Forever Rain. En als het lukt ook nog wat van de nieuwste Of Silver. Ik neem vast afscheid, ik wens je heel fijne voortzetting van dit weekend. We zijn de volgende week weer met Rock Tracks. Donderdag op Kiel 85, verder s'nachts is de herhaling. En zometeen Dutch Blues Radio, de laatste uitzending van Patrick Roos in memoriam. Tot volgende week bij Rock Tracks.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: Dutch Blues Radio.
13: Voordat we beginnen aan de uitzending van Dutch Blues Radio willen we eerst even stilstaan bij het verdrietige nieuws dat Patrick Roos is overleden. Patrick heeft zich jarenlang met ontzettend veel inzet verbonden aan onze omroep. Voor veel mensen was hij een vertrouwde stem, een vertrouwd gezicht en vooral iemand die zich met hart en ziel inzette voor de radio. Juist daarom komt het nieuws dat hij er niet meer is hard binnen. Afgelopen week heeft Patrick nog een opname gemaakt voor Dutch Blues Radio. Toen nog gewoon, zoals altijd, en niemand wist dat we die opname nu met een heel ander gevoel zouden gaan uitzenden. We willen zijn programma daarom vandaag alsnog laten horen. De komende 2 uur horen we Patrick zoals we hem kennen. Met zijn eigen stem, zijn eigen muziek en zijn liefde voor de radio. Een laatste uitzending die we graag aan hem opdragen. Patrick, bedankt voor al die jaren. Bedankt voor je inzet, je tijd en alles wat je voor onze omroep hebt betekend. We wensen zijn familie, vrienden en iedereen die Patrick lief had heel veel sterkte. En dan nu, nog 1 keer, Dutch Blues Radio met Patrick Roos.
12: Just when you thought that things may be getting better, something else comes along and rains on your parade. Huh. That's life, but don't let anything get you down. Put your radio dial to Dutch Blues Radio. We have the remedy to your blues as we play the best of the blues music to soothe and relate to your bluesy day. So don't worry, get home safely and in a hurry, and tune into Dutch Blues Radio. Balsam for your blues, with the blues, to put your mind at ease. Dutch Blues Radio.

guess it was survival. You taught me the most.

Een hele goede avond. Welkom bij Dutch Blues Radio. We zijn dit uur gelijk begonnen met een nieuwe single, Love Can Be Dangerous, van Mike Tuney. En het album waar die vandaan komt, The Quays of Eloquence. Heerlijk nummer, mooi nummer en goed technisch in elkaar gezet. Ja, wat gaan we verder doen? We hebben natuurlijk weer twee cd-tips. En in het laatste tweede uur heb ik natuurlijk weer een live registratie van de band Wild Man. En dat is live opgenomen tijdens Vogel Eiland. Maar nu, we gaan verder met de nieuwe single van Eyal Litine. Van haar live album Hart as Stone.

En dit was natuurlijk Ben Poole van zijn album Post Midnight Behavior, Time Has No Mercy. En daarvoor Eria Littinen, Heart of Stone van haar nieuwe live album.

0: This is the Dutch Blues Radio Album of the Week.
1: En gelukkig is dit weer een Nederlandse Nederlandse band, moet ik zeggen. Het is een tijd lang stil bij ze geweest en dat heeft alles te maken dat ze natuurlijk een nieuw album hebben gemaakt. Ik heb het over de Marble Tones. Het album heet Blues Keep Knocking en het is een geweldig album geworden. Ik heb er echt met genot naar zitten luisteren, het hele album. Ik laat u luisteren, twee nummers, One of These Days en natuurlijk de titelsong Blues Keeps Knocking.

to know. And down the road I go.

Ja, dit is toch muziek, daar kan ik achter de knoppen toch niet echt stil blijven staan of zitten. Het swingt gewoon. De Marbletones van het album Blues Keep Knocking, One of Those Days en de titelsong natuurlijk. Heerlijk. We gaan verder met nog steeds Nederlandse blues. BJ Wereldverwant van het album Tegenbewegen. Is dit het dan?

I Will Be There van Kai Verlinde. En dat komt van het album af Best of Songs. Zijn laatste album naar aanleiding van zijn 50-jarige verjaardag. En daarvoor BJ Wildverwant van het album Tegenbewegen. Is dit het dan? Nee, nog niet. We hebben nog dik een half uur te gaan. En ja, en dan ben je aan bezig met de playlist. En dan ga je even in het archief duiken. En dan kom je opeens weer een band tegen dat je denkt van goh, ja, die ken ik ook nog. De Cat Fever Band. Ik heb twee leuke nummers van ze uitgezocht. Handyman en Me and My Woman. Hier is Cat Fever Band.

0: This is the album of the week on Dutch Blues Radio.
1: En dat is het leukste, dat je soms van luisteraars toch wel een mailtje krijgt met van joh, deze artiest heeft ook weer een nieuw album uitgebracht. We sturen hem even door. En inderdaad, Simon Kanye Lewis heeft zijn nieuwe album doorgestuurd. Na zijn laatste album, Water on the Drowning Man, dan nu Live at the Backroom. Simon is een Australische gitarist, zinger, songwriter en speelt hoofdzakelijk toch wel Australische blues. We gaan luisteren naar twee nummers van het album Live at the Backroom, Play the Blues en Further On Up the Road. Hier is Simon Kanye Lewis.

Geweldig album. Simon Kynie Lewis. Live at the Backroom. En je hoorde twee nummers Play the Blues en Further On Up the Road. Heerlijk. We gaan verder met Nederlandse blues. Weer even eentje uit het archief. De Volk Blues Band. Live at Looney's. You Got a Broken Heart.

0: zometeen meer.
1: Touch Blues Radio.
0: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: I don't know about you, but I got the blues. Not that funky old get you down blues, but the blues that gives you a lift, like the blues music played on Dutch Blues Radio. When I tune into Dutch Blues Radio, I forget about everything and let the vibe take me away. The best blues is what I choose by tuning into Dutch Blues Radio, where I know my ears will be pleased and my burdens lifted. Dutch Blues Radio.
7: Alright, dames en heren, goedemiddag. Dames en heren, hebben jullie een beetje zin in? Ik zei, hebben jullie een beetje zin in? Handjes omhoog. Oh, yeah. Jos, mag ik iets meer zang op mijn monitor, alsjeblieft?

Thank you. Dames en heren, goedemiddag. Wat goed dat jullie in zulke grote getalen hier zijn. Wij zijn Wild Men voor de mensen die ons nog nooit hebben gezien. En we komen uit Deventer, net zoals de Tuesday Peep Show. Dus het is een lekkere thuiswedstrijd. Fantastisch. En voor de mensen die ons vaker hebben gezien, die zien dat er opeens een andere drummer achter ons zit. Dames en heren, give it up voor Bijnt de Groen on the drum. Ja, onze drummer Chris, die heeft zwangerschapsverlof. Ja. Goddomme, daar moet je als band maar mee dealen. Maar gelukkig als Bijnt, hè. Chris is hier ook. Hoi Chris. Chris die heeft de unieke positie om zijn eigen band ooit een keer gewoon vanuit het publiek te zien. Dat is echt heel uniek voor... Ja. Alright. It's never be the same.

Mag ik iets meer gitaar?

Dames en heren, we hebben wat nieuwe nummers voor jullie. We zijn bezig met een nieuw album. Hij komt in het voorjaar uit. Yeah. Midden. Ja. Dit is er ook een van dat album.

Yes, dames en heren, heb je een beetje naar je zin? Lekker, lekker. Wij ook. Dames en heren, we hebben ook nog wat plaatjes mee. Mocht je nou een plaat mee naar huis willen nemen. Wij commerciële rakkers moeten dat altijd even verkondigen. Moet ook geld verdienen. Zo'n band is niet niks.

Ik denk dat ik u het leukste bandlid van ons vind, eigenlijk. Ja, u heeft het niet door. Meneer. Ah. Wij waarderen u zo. Geef even een applaus voor meneer. Hij hoort het nog steeds niet, maar hij wordt gewaardeerd. Ja. Oké, zometeen in de herkansing, oké? Dan hoort hij ons wel. We hebben nog een paar nummertjes voor jullie. Dames en heren, we gaan swingen.

gaming in the ring. Go! We zijn bijna aan het einde van onze set, dames en heren. Dus geniet er nog even van. Dit is een nieuwe. Niet zo simpel.

Dames en heren, we hebben er nog eentje volgens mij.

0: zeggen, dit is een nieuwe. Hij, Love in Ecstasy. En de Steve is onze laatste, als het goed is.
1: Misschien.
0: We hebben aftelproblemen, sorry. Moment. Ik tel af.

Dames en heren, we willen jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Fijn dat jullie in zulke grote getalen zijn gekomen. Dit smaakt wel naar meer eigenlijk voor ons. Volgend jaar misschien weer. Als we niet de gemeente op ons dak hebben dan.

0: Dankjewel, dankjewel. Dames en heren, we willen even iemand publiekelijk voor het blok zetten. Want zoals jullie weten hebben wij een vervangend drummer vandaag. En onze drummer Chris, die verwacht ieder moment een baby. Henrique, zijn je vliezen al gebroken of niet? Het gaat goed. Dus Chris is best wel in de gelegenheid om even één nummertje af te sluiten, vind ik. Let's give it up for Chris! Oh ja, maar trouwens, dames en heren, onze fantastische vervangende drummer, die het echt rete strak deed. Bijt te goed! Oké. We kunnen maar met eentje afsluiten eigenlijk. Dit is Truck Stop City. Ja, voelt goed, Chris? Moet je nog alles afstellen en zo?
1: RTV 4 Nieuws. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen.